0: is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis op het

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de President.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
3: 1968.

0: 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: is een zomers begin. Als ik denk aan de Franse muziek, denk ik meteen aan terrasjes en denk ik lekker aan buiten zitten.
1: Ja, aan de Franse camping denk ik aan.
0: Een Franse kaas denk ik eigenlijk wel.
1: Oh, lekker.
0: Camembert of brie, wat denk je?
1: Brietje.
0: Ja. Nee, camembert denk ik eigenlijk. Ja. Is dat niet wat pittiger of zo? Wat sterker van smaak?
1: Ja, inderdaad. En wat zachter ook. Brie is ook zacht, heerlijk, maar camembert... Ja.
0: Sowieso lekker als de kaas zo helemaal smelt.
1: Oh, in de oven is camembert zo lekker. Met die klein takjes erin en honing. Nou.
0: Hebben we al ontbeten? Want hier gaan we voor natuurlijk. Ja,
1: ik heb hier een zielige banaan voor me liggen.
0: Dus. Ach joh, is die bruin of niet? Nou,
1: net rijp. Ja, hè?
0: Oh ja, dat vind ik verschrikkelijk. Een groene banaan.
1: Ja, nee, dat wordt niet leuk.
0: Nee, dat is...
1: Maar goed.
0: Die kun je gewoon 2 dagen laten liggen. Leg hem hier onder het bureau neer, dat is goed.
1: En dan wordt hij hopelijk snel rijp. Tijdens het programma nog.
0: Zo, nou, we hebben de etenskorst weer laten, de revue laten passeren. Ja. Het is inmiddels 6 over 6. Een goede morgen voor iedereen natuurlijk. Hè. Dit is Utrecht is wakker. Nieuws weer, verkeer en fijne muziek. Diverse onderwerpen. We hebben van alles en nog wat om lekker te blijven luisteren.
1: Ja, we hebben ook Robert Jan, die iets leuks gaat doen weer vandaag. Dus, ja,
0: jij weet het al wat?
1: Meer over.
0: Oh,
1: nou,
0: niet verklappen.
1: Horen we zo meteen meer over van hem.
0: En muziek, zei ik al. Hè. Miss Montreal, haar nieuwe single, wordt ondersteund. We hebben muziek van Roger Whittaker, lang geleden. Martha Reeves en de Vandellas, al heerlijk. En eerst de Spice Girls, Back to the 90s en de Zeros. Met deze Stop Rain.

0: Homeward Bound, Simon & Garfunkel. In Utrecht, zwanger, op Radio M Utrecht. Inmiddels zijn we weer wat minuutjes opgeschoven en twee platen achter ons. Top van de Spice Girls en deze prachtige van het duo wat toen nog, elkaar wel kon luchten en zien. Later is dat niet meer gebeurd. Mm. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Heb je al op Facebook gekeken trouwens of niet?
1: Ja, zeker. Ja, en de vraag die we vandaag jullie allemaal willen stellen is: wat is jouw mooiste herinnering aan de Galgenwaard? Nou, daar hebben we het vandaag over.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Nee, wel vaak langs gefietst. Maar niet binnen geweest. Nee,
0: het is het stadion natuurlijk van FC Utrecht. Hè? Voor degenen die dat niet zouden weten. Het kan natuurlijk, maar ja, luister je niet heel
1: zeker
0: vaak naar onze programma's of naar die aparte stream die we altijd hebben als FC Utrecht thuis of uitspeelt. Ja. En er is veel voetbal deze week sowieso. Hé, die Galgenwaard, wat is er mee in de hand dan?
1: Nee, het stadion bestaat 90 jaar.
0: Ah.
1: En schrijver Danny van der Linden is vandaag te gast in aan tafel bij Colny om het daarover te hebben. Over zijn goed boek wat hij daarover heeft geschreven. Het boek heet 90 jaar stadion Galgenwaard. Dus dat gaat hij mooi etaleren bij Connie vanmiddag.
0: Ik ben heel benieuwd wat daarover te zeggen is dan. Wat hij daarover gaat vertellen, omdat het in het boek staat. Van
1: nou, ik ben er ook wel benieuwd naar eigenlijk. Ja, wat voor verhalen zitten daarachter? We zijn in ieder geval wel heel erg benieuwd naar jouw verhalen en herinneringen als je die hebt aan het stadion Galgenwaard. Horen we graag van je. En die kun je aan ons met ons delen in de app van RTV Utrecht. Op de Facebookpagina dus, Radio M Utrecht.
0: Zit te denken? Nee, ik ben er ook nooit binnen geweest. Dat weet ik 100% zeker natuurlijk, ja. Maar ja, het is wel een belangrijk club. Ik denk wel meteen aan wedstrijden die wat minder gezellig waren. Niet door de wedstrijden, maar wel door buitensporig gedrag, zeg maar.
1: Ja,
0: van de tegenpartijen of van eigen mensen. Maar in elk geval, ja, er is natuurlijk veel om te doen.
1: Ja, en we krijgen natuurlijk vaak mee inderdaad items van de sportredactie hier. Want die zijn inderdaad wel regelmatig in het Galgenwaardstadion.
0: Hmm.
1: Te vinden voor het werk, maar zelf, nou, ik zou daar gewoon een keertje heen willen. Überhaupt naar een wedstrijd van FC Utrecht.
0: Ja.
1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nog niet geweest ben.
0: Dan ga je maar een keer doen, dus.
1: Ja.
0: Oké, dat is mooi.
1: Dat is er wel bij eigenlijk.

0: is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Sander Hans en haar Miss Montreal. Wat een goede groep. Zo lang doen ze al muziek maken met elkaar. En veel plezier maken ze volgens mij. Ze maken ons ook vooral blij met die lekkere plaatjes.
1: Nou, zeker.
0: 7:10 inmiddels geworden. Tja, hij is aan het luisteren in het buitenland. Peter Leijendekker is chauffeur. Die luistert naar Radio M Utrecht. Hij zegt, zo doe je dat even. Zo ben je in Avignon. Matig, bewolkt weer. 15 graden. Lekker toch, zegt hij. Ik krijg een fotootje hiervan binnen via WhatsApp.
1: Oh, wat gezellig.
0: En een koffietje erbij dan. Net als wij, zeg maar.
1: Ja, nou, goedemorgen. Gezellig.
0: Bonjour, inderdaad. Wat schrijven de kranten op de voorpagina? Nou, daar gaan we even in een paar minuten doorheen. Wat de Volkskrant brengt is de kosten aan renovatie van het Binnenhof. Inmiddels is dat verzesvoudigd. Oeps, de verbouwing van het Binnenhof kostte 6 keer zoveel als gepland en gaat minstens 2 keer zo lang duren. Of het einde nu eindelijk in zicht is, dat moet vandaag blijken tijdens het debat in de Tweede Kamer. Want als je gaat graven, dan zijn er ineens rottende balken, afbrokkelende muurtjes, archeologische vondsten. Je wil het niet weten. Misschien ook wel, maar zo schrijft de Volkskrant dat op pagina nummer 1.
1: Dan gaan we naar het AD Utrechtse Nieuwsblad. Zij koppen met een slimme lichtflits vervangt het domme tussen haakjes luchtalarm. Sirene op de eerste maandag van de maand zwijgt vanaf 2028. Ja, ook als het huidige domme luchtalarm wordt afgeschaft, blijft er een soortgelijk signaal bestaan om bij noodsituaties in te zetten. Dat zei minister David van Wil van Justitie. Ja, de bewindsman denkt dan aan lichtflitsen en geluid om mensen straks beter te waarschuwen bij gevaar.
0: Maar geluid is het toch? Ik bedoel, dat hebben we toch? Elke eerste maandag van de maand om precies 12 uur, dan gaat het alarm af. Dat is al geluid. Verander dat nou niet. Maar dat wil hij wel dus.
1: Ja, hij wil, volgens minister Van Wil, is dat systeem net een 50 jaar oude auto. De technologie is verouderd en de juiste onderdelen zijn nauwelijks nog te verkrijgen.
0: Ja, dat is misschien wel waar natuurlijk. Maar aan de andere kant, dit werkt wel, zeg ik dan.
1: Ja,
0: moet je eens kijken als alles aangestuurd wordt door techniek. Dat gaat allemaal kapot. Dus ik denk bij mezelf, oei.
1: Ja, hè? En daarbij een lichtsignaal. Hoe ziet dat eruit dan? Is dat niet storend voor mensen met epilepsie bijvoorbeeld?
0: Ja, maar dan is er echt wel wat aan de hand dan natuurlijk.
1: Ja, dat is dan misschien ook zo, ja.
0: Maar ja, goed, je moet geen epileptische aanval van licht krijgen. Maar ik vind het geluid ook altijd keihard. En dat is de bedoeling ook natuurlijk, dat je het hoort.
1: Ja, dat is ook een noodzaak.
0: Een paar jaar geleden wilden ze het ook sowieso afschaffen, hè? De maandelijkse testen. En dat is ook niet gebeurd. En dan denk ik, ja, in deze tijden van toch wel onzekerheid, oorlogen om ons heen, waarom moet je het weghalen?
1: Ja, nou, absoluut. Ja.
0: Los van materiaal misschien of zo, wat niet verkrijgbaar is.
1: Hij noemt het ook een backup systeem momenteel. Het primaire systeem blijft het mobiele NL-alert-signaal natuurlijk noodsituaties.
0: Behalve als het internet plat gaat en mobiele telefoon plat gaat, dan krijg je geen NL-alert meer op je mobiel.
1: Ja, dat is wel interessant.
0: Dat zal die zelf toch ook wel weten, neem ik aan.
1: Ja, die app is nu al een baanbrekend volgens de minister en een van de best beveiligde systemen van Nederland.
0: Ja, maar als je geen ontvangst hebt met je telefoon, hoe krijg je dan een NL-alert?
1: Nou, hij zegt, we hebben in Oekraïne gezien dat het mobiele netwerk een best robuust systeem is. Zeker met 5G, straks 6G. Dus hij heeft er vertrouwen dat
0: ik heb geen enkele twijfel dat het gaat lukken. Ik bedoel ermee, het gaat niet lukken, dit.
1: Ja.
0: Het gaat mislukken.
1: Ik ben benieuwd.
0: Dat terzijde. David van Weel, als je luistert, ik zou zeggen, denk even goed na. Trouw heeft het over het kabinet. Wederom, de politiek heeft geen oplossing voor nieuwe crisis in de asielopvang. Want ook dat is nog lang niet ten einde, dit grote probleem. Terwijl het protest tegen asielopvang verhevigt, dreigt de situatie in het aanmeldcentrum, hoorden we gisteren ook over in het nieuws, aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, te ontsporen door een tekort aan opvangplekken. Is dat nieuws? Ja, nee. We zijn er nog steeds heel druk mee. Maar de oplossing is nog niet voorhanden. Trouw schrijft er een uitgebreid artikel over vandaag op pagina 1 al.
1: De Telegraaf komt met zijn hypotheekrente schiet omhoog. ING verwacht een negatief effect op huizenprijzen. Ja, somberheid over het conflict in het Midden-Oosten jaagt de hypotheekrente in Nederland aan. Na een periode rust verhogen deze week 15 geldverstrekkers versneld hun tarieven. Waaronder ING, ABN AMRO en Rabobank. Ja, bij de hypotheekshop stromen de renteverhogingen binnen, al dus de woordvoerder daarvan. We gaan nu zeker een week of twee verhogingen zien. Ja, geldverstrekkers reageren op een snelle stijging van de rente op de kapitaalmarkt. Overal ter wereld stegen die rentes op staatsleningen.
0: Slecht, hè, voor iedereen die een huis wil gaan kopen. Of je nou starter bent of dat je nou al een tijd te huis hebt.
1: Nou,
0: Ja. En degene die een huis hebben, die moeten dat nog verkopen. Dat wordt ook dan weer moeilijk.
1: Nou,
0: ik spreek uit ervaring.
1: Ik wilde het net zeggen. Ja, ING-econoom Sander Burgers die rekent op een negatief effect op de huizenprijzen dus. Wij verwachten dat de huizenprijzen aan het einde van dit jaar wel ongeveer stabiel zijn gebleven. Maar een reden is dat de hogere hypotheekrente de leencapaciteit en de betaalbaarheid van woningen beïnvloedt. Ja, het is aan de orde van de dag, het woningnieuws wat dat betreft.
0: Absoluut. Zometeen is even een update van het verkeer. De eerste voor vandaag trouwens, dat is niet echt een update. We gaan eens even kijken of het al doorrijdt in Midden-Nederland of dat gestopt. En het weer naar Crowded House. En over het weer gesproken. Ai, ai.
1: Ja.

0: Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl. Yes!
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
5: Half 7, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Oh, schiet me te binnen, Anne, voordat ik aan de verkeersinformatie in het weer begin. Heb jij al een prangende vraag voor ons allemaal, voor wat betreft die rondleiding? Oh, dan zit dat eraan te komen.
6: Ja.
5: Ja, ik denk, dan check ik maar even bij jou in de uitzending.
6: Heel goed.
5: Het weerbericht van Margot en zometeen uitgebreid bij Margot een weerwoord natuurlijk. Nog een wisselvallig dagje, eentje om precies te zijn. Dat is de dag van vandaag met wolkenvelden, toch ook af en toe zon. En vanochtend nog wel een paar buitjes in Midden-Nederland. Vanmiddag blijft het droog, hoi hoi, er waait een vrij stevige zuidwestenwind. En het wordt een graad of 18. Hoe de rest van de dagen eruit zien, gaat maar ook allemaal toelichten bij ons in Utrecht is wakker. Nu verkeersinformatie van de ANWB. En ja, meteen al je aandacht voor een ongeluk dat er is gebeurd. En ja, het wegdek in slechte toestand, daar beginnen we maar eens eventjes mee. Op de A2 nog altijd natuurlijk. Van Den Bosch naar Utrecht, afrit Geldermalsen, knooppunt Everdingen. 10 minuten extra reistijd en de rechterrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, vanaf strand Nulde tot knooppunt Hoevelaken. Over die 10 kilometer doe je een kwartier lang. Dat heeft dus te maken met een ongeluk. Daarbij is ook een vrachtwagen betrokken. Er zijn nu 2 rijstroken dicht. Het is gebeurd op de parallelbaan trouwens. Die is afgesloten bij knooppunt Hoevelaken. Tot zover.
7: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is het antwoord A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Dus jongens, waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Weet jij het juiste antwoord? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de app van RTV Utrecht.
2: Utrecht is wakker met Bob.

0: een afvaardiging van 10cc. Godly and Cream en een Englishman in New York. Nooit geweest, misschien kom ik er wel een keer. Voorlopig heb ik er even helemaal geen zin in. Want we hebben Utrecht te zwakker en ik kan die deur niet uit. Ja. Dat is logisch. Robert-Jan, goedemorgen. Waar hang je uit? Want wat ga je doen vandaag? We verwachten jou in de studio, maar je zegt nee, we leggen even een digitale verbinding. Nou, dan moet je toch uitleggen wat de plan is vandaag.
1: Ja, goedemorgen. We zijn nog wel in de buurt hoor, maar genoeg is allemaal binnen de provincie. Maar ik ben onderweg naar Renswoude. En dat is toch relatief gezien wat verder weg.
0: Oh ja?
1: Dus voor de zekerheid, anders gaan we het allemaal niet redden. Ben ik alvast onderweg.
0: Het buitengebied.
1: Heb ik de auto
0: het buitengebied.
1: Even aan de kant
0: vertel.
1: Het buitengebied, precies. Dus ik heb de auto even langs de kant van de weg gezet. We doen het nu op deze manier, maar volgens mij is de verbinding meer dan perfect.
0: Nou, wat denk je? Straks gaan we 7:30, 8:30 uitgebreid ruimte voor het onderwerp waar je het vandaag over gaat hebben. Waarom ga je naar Renswoude, Robert-Jan?
1: Dat heeft te maken met, dat noemen ze een dorpendeal. Die vrijdag wordt ondertekend. Ja, het woord deal is niet een van de fraaiste termen, moet ik zeggen. Maar goed, een overeenkomst zou je kunnen zeggen. En het heeft te maken met, het gaat van de provincie uit, de provincie Utrecht. En die wil de kleinere kernen, zoals ze dat noemen, willen ze helpen als het gaat om het samenkomen. Je zou zeggen, in dorpen, kleine dorpen, kent iedereen, niet waar? Die dorpse gemeenschap. Maar dat blijkt in de praktijk nogal tegen te vallen. We hebben het eerder ook gezien, inmiddels reportages en zo, met supermarkten die verdwijnen, buurthuizen die op de tocht staan. Ja, dat soort ontmoetingsplekken. Ja. En dat moet gestimuleerd worden volgens de provincie.
0: Dus een beetje de noodklok die geluid wordt vanuit de provincie, al dat het onderkend wordt, of erkend wordt, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, want ze gaan zo'n 7 dorpen helpen, waaronder dus Renswoude. Dat is de eerste, zeg maar, die hier nu in de aandacht mee staat. Het gaat om een bedrag van €200.000. Dus zoveel is dat eerlijk gezegd niet. Maar de bedoeling is ook dat bewoners dat verder gaan oppakken. Van vrijwilligers tot bewonersorganisaties. In Renswoude zijn ze bezig met de sporthal, de Hokhorst. Daar ga ik zo meteen kijken. En die moet omgetoverd worden in een soort multifunctioneel centrum. Zoals je ook bijvoorbeeld in Eemnes hebt. Het huis van Eemnes met een bibliotheek. Je kan de biljarten, allerlei zalen, sporten uiteraard. Een soort Grand Café zit erin. Kortom, een plek waar je volop elkaar kunt treffen. Ziet er leuk uit. Ik ben er ambtshalve een aantal keren geweest. En dat is ook de inspiratie voor Renswoude. We gaan het erover hebben van hoe noodzakelijk dit is. En wat zijn nou precies die plannen met de Hokhorst?
0: We gaan het uitgebreid van je horen als je in Renswoude aanwezig bent. Vanmorgen dus uitgebreid naar 7:30 en 8:30. Maar je meldt je nog even om 7:00. Hè? Kijk of de reis een beetje aan het vorderen is.
1: Ja, zeker. Wij gaan de motor eventjes starten. En dan zou ik zeggen, à bientôt.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats,
0: Procol Harum,
1: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
0: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Ongelooflijk, het is allemaal zo incredible. Ilse de Lange in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, maar goh, zo meteen naar het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst eens eventjes alle blikken gericht op de Facebook-vraag, zeg ik dan maar even. Want daar staat hij al. Ja. En we hebben hem al genoemd in de uitzending ook, dus je kunt ook reageren via de app. Waar gaat het over?
1: Ja, over ongelooflijk gesproken. Vandaag bestaat, of nou niet vandaag, Stadion Galgenwaard bestaat 90 jaar. Ja, 90 jaar voetbalgeschiedenis dus. Het is een boek. Daar is een boek over geschreven. Dat heet dus 90 jaar Stadion Galgenwaard. Ja, en volgens de auteur is het toch echt een boek wat elke supporter van FC Utrecht wel in handen moet hebben. Want ja, het gaat over de geschiedenis van het stadion en alle unieke gebeurtenissen, iconische gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Omtrent het voetbal natuurlijk. En onze vraag aan jou is: wat is jouw mooiste herinnering aan de Galgenwaard? Ja, en de schrijver van het boek, Danny van der Linden, die is de gast in Aan tafel bij Connie Kijnveld vanmiddag hier op Radio M Utrecht. Nou, we zijn heel benieuwd naar jouw verhalen en de herinnering aan het stadion als je die hebt. Mogen we het graag? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.

0: hij altijd. Hoi, hoi, hoi.
1: Ja, heel gek, maar wel opvallend.
2: Nou, dat is wel opvallend.
1: Trini Lopez. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ik heb de zwembroek al klaar liggen. De korte broek eerst natuurlijk voordat ik het water in ga. Want het gaat allemaal heel erg warm worden. Maar vandaag nog niet, volgens mij, toch?
3: Nee, nee. Nog één wisselvallig dagje voordat de zomer losbarst. Ja, en die buien die op dit moment nog over ons land trekken... Die zijn voorlopig dan ook de laatste. Dus we staan voor een abrupte weersverandering. En ik denk dat heel veel mensen er nu heel erg naar uitkijken. Dan zeg ik, morgen is de enige overgangsdag... om even een beetje te wennen aan die warmte. En dan vanaf vrijdag,
1: Bam. Dan
3: geht's los.
1: Met de zomer. Gaat het beginnen. Dat betekent dus een flinke temperatuurstijging ten opzichte van vandaag. Dus een dagje, precies. Dus overgang naar morgen. En dan is het zover. En dan heb je
3: dan is het
1: wat gaan we vrijdag bereiken? Alvast even vooruitlopend op die feiten.
3: Ja, ik denk dat we vrijdag de eerste zomerse dag gaan meemaken. Mm. Een reeks van, misschien wel 10 achter elkaar. Dus het is ook geen eendagsvlieg.
1: Oh.
3: Wat dat betreft is het echt een lange periode met vrij zonnig en zomers weer. En dan moet je denken aan temperaturen van 26, 27 graden. Dus dat is echt wel een verschil met vandaag. Want vandaag gaan we naar 18 graden. Overigens is het nu ook niet koud. Hè? Je merkt toch al dat die lucht een beetje begint op te warmen. 13 graden. Ja, dat heb je op de fiets ook meegemaakt, Anne?
2: Ja, precies. Ja. Ik had mijn wat dikkere jas aan, maar dat hoefde helemaal niet. Het was echt zacht.
3: Nee. Ja. Het is heel zacht. En we hebben vannacht nog een beetje regen gehad. Op dit moment is het op de meeste plaatsen droog in onze provincie... Blijft niet zo, want in de loop van de ochtend... trekken vanuit het westen dikkere wolkenvelden... en ook nog een paar buien binnen. Maar dat zal voornamelijk een ochtend gebeuren zijn. Ik denk dat het vanmiddag op steeds meer plaatsen droog gaat worden. Dat de zon er al een klein beetje meer bij gaat komen... en die temperaturen gaan oplopen naar 18 graden. En dat is precies de norm voor de tijd van het jaar. Dus we zitten één dag op wat het eigenlijk hoort te zijn. En daarna schieten we door. Morgen naar 21 graden en vanaf... Of vrijdag naar 26 of 27 graden.
1: Het is bamboe wat. Goed, Margot, dan weten we dat alvast. Ja, gaan we het volgende uur even over doorpraten. Want je hebt het over een lange periode van een dag of 10 misschien wel... met je hoge temperatuur.
3: Mm-hmm.
1: Zeer benieuwd hoe dat allemaal komt. Hey, tot zometeen dan, hè?
3: Joe.
1: En het volgende uur, Utrecht is wakker. Radio.

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen.

0: 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat het moest van het ministerie van VWS. Toen bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De demonstranten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 doden door Russische aanvallen en dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City. Die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Dat betekent extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. This is not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: Bij het laatste kampioenschap in 2004 speelden Dennis Bergkamp en Thierry Henry nog bij de ploeg. Het weer wisselvallig, geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio M Utrecht. Utrecht is wakker met natuurlijk steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En hoog tijd om Marjolein erbij te halen. Die staat inmiddels in de studio. Die heeft zich voorbereid op het regionale nieuws. Het nieuws uit Midden-Nederland. Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen. Tegen een Utrechtse huisarts is 3,5 jaar celstraf geëist op verdenking van verkrachting van een patiënte. Ook mag hij, als het aan het OM ligt, 5 jaar niet als arts werken. De man zou na zijn dienst naar een patiënte zijn gegaan en haar hebben verdoofd met een drankje en dus verkracht. De A27 bij Eemnes was gisteravond uren dicht richting Utrecht na een ernstig ongeluk. Een automobilist was hard gecrashed tegen de middenvangrail. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of meer auto's betrokken waren bij die aanrijding wordt onderzocht. Utrecht denkt erover om camera's op te hangen in Park Oogendaal om overlast tegen te gaan. Ook zijn er plannen om gebiedsverboden op te leggen en extra jongerenwerkers in te zetten in de wijk. Een groep mannen en een groep jongeren geeft vooral die overlast. Ze maken veel lawaai en ook troep. Dat en meer, zometeen om 19:30.
2: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de AWB. Dat gaat ook over ongelukken. Flink wat vertragingen daardoor. Te beginnen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knoopend Dijl en Knoopend Everdingen. 20 minuten extra, rechterrijstrook dicht. Rechterrijstrook is ook dicht op de A12. Dat heeft dan maken met een ongeluk. Van Arnhem naar Utrecht heb je nu 25 minuten extra reistijd nodig. Gemeten tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Ook op de A28 is het misgegaan. Onder andere is daar een vrachtwagen bij betrokken bij dit ongeluk. Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knooppunt Hoevelaken. Een half uur extra. Omleidingsadvies zegt de ANWB. Doe dat dan maar over de A50 en de A1. Dat is dus over Apeldoorn. Dan moet je wel van tevoren bij Knooppunt Hattemerbroek al een keuze gaan maken. Ja, Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken ongeluk met een vrachtwagen. Overigens de parallelbaan, daar gaat het om die ter plaatse dan dicht is. Doorlopend houden we je op de hoogte van de situatie op de wegen in Midden-Nederland. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Den Besten.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score!
9: Het was nog

0: Nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
3: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: Een bomvol uurtje, maar wel een heel leuk uurtje. Met diversiteit aan onderwerpen. Onder andere verslaggever Robert-Jan Boy. Die gaat acte de persoons geven vanuit Renswoude. Ben je eigenlijk al op de plaats van bestemming, Robert-Jan?
5: Nou, bijna Bob. Ik rij richting Renswoude inderdaad. Nu via de N224. Om precies te zijn, nog een klein stukje. En dan kom ik bij sporthal De Hokhorst. Ja? Die op de schop gaat. Dat moet een multifunctioneel centrum worden. Mm-hmm. Met steun mede van de provincie Utrecht. Er is een speciale overeenkomst gesloten met dorpen om zeg maar de leefbaarheid, het samenkomen, de saamhorigheid te stimuleren. Je zou zeggen dat is al het geval in kleine dorpen. Mm-hmm. Iedereen kent iedereen, maar dat blijkt in de praktijk dus tegen te vallen vanwege het verdwijnen van diverse voorzieningen. Nou ja, ik ben er bijna op dit moment bij de Rijk Renswoude binnen. Altijd een mooie rit via de landerijen. Overigens op de A12 tussen Veenendaal en Utrecht. Ja? Het begin van een... er zit die vakante file. En ook vanuit Renswoude richting A12 via de N224 kun je ook niet echt lekker doorrijden. Ook daar is file. Ja. Dit eventjes goed mensen van verkeersinformatie.
4: Ja, precies. Ja. Dat zijn misschien de mensen die de A12 willen mijden. Want de N224 inderdaad volgens de ANWB is dat bijna 10 minuten extra reistijd van Arnhem naar Zeist. Om precies te zijn tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal. Dus de N224, daar begeef jij je ook. Jij gaat de andere kant op. Robert-Jan, dank je wel voor nu en tot zometeen. Na 7:30 in Utrecht is wakker. Wij hebben diverse onderwerpen. We pakken ze er even bij.
6: Ja, straks om 7:15 spreken we Karen Burgering van Stichting Kei voor een Bij. Ja, want kinderen in Amersfoort leggen vandaag een speciale bijentuin aan voor wilde bijen. Ja, dat doen ze niet voor niks. Het is vandaag Wereldbijendag. De bij heeft wat hulp nodig, want het gaat niet zo goed met bijen in Nederland. Volgende zometeen meer over van Karen.

0: Robbie Williams. Een veel van heel wat jaren geleden intussen ook al. Het is kwart over zeven geworden. Je bent bij Radio M Utrecht. En een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Vandaag leggen kinderen in Amersfoort een speciale bijentuin aan voor wilde bijen. Dat omdat het vandaag Wereldbijendag is. Ja, de bij heeft hulp nodig, want het onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met bijen in Nederland. We spreken Karen Burgering erover van Stichting Kei voor een Bij. Zij organiseren dit vandaag. Goedemorgen, Karen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hi. Er zijn steeds minder wilde bijen in ons land, blijkt dus uit meerdere onderzoeken. Van de ruim 350 verschillende soorten bijen in Nederland is de helft daarvan bedreigd. Ja, hoe komt dat volgens jou?
2: Ja, dat is heel treurig. Wat ik heb geleerd heeft het te maken met het ontbreken van gezond voedsel en ook nestplekken. En gezond voedsel, de oorzaak daarvan is toch bestrijdingsmiddelen, pesticiden die nog worden gebruikt. Mm-hmm. En nestplekken, dat gaat over dat die bijen voor 70%, meer dan 70% in zand leven, maar ook in holletjes. En dat we gewoon eigenlijk te weinig natuur hebben. We moeten meer doen voor ze.
1: Ja, dus is er dan bij wijze van spreken natuur verdwenen in Nederland? Of hoe is dat gebeurd?
2: Nou ja, verdwenen. Kijk, ik ben niet een expert. Maar wat ik weet is dat die bloemen gewoon, die bijen nodig hebben. Daar zit nectar in, daar eten ze van. Net als wij voedsel nodig hebben. En dat, dat is gewoon giftig. En daar gaan ze dood van. En daar moeten we iets aan doen. En dat doen we dus met onze stichting Kei voor de Bij. Zorgen we voor mensen en ook voor bijen.
0: Ja, ja, en dat de natuur uitbreidt was eergisteren nog in het nieuws natuurlijk. En wij brachten het ook nog. Nationaal Park Utrecht-Zuivelrug, dat wordt 2 keer zo groot. Dus zijn daar dan ook mogelijkheden voor imkers om hun bijenkasten neer te zetten bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Ja. Maar wij zijn er ook voor de wilde bijen. Hè? Dus dat zijn de bekendste, is de rommel. Maar dat we iets aan het doen zijn, dat is top. Hè? We zijn allemaal, alle kleine beetjes helpen. Maar het gaat gewoon niet goed. Dus we moeten nog meer doen. En dat doen we ook met onze stichting.
0: Ja. En dus gaat er wat gebeuren vandaag in Amersfoort, vertel.
2: Ja. Nou, we leggen dus een bijweltuin aan bij het Nieuwe Land, een school in Amersfoort. En een bijweltuin is een tuin van 4 vierkante meter in een honingraadvorm. En dat heeft hele mooie bloemen en kruiden voor die wilde bijen. En een mooie zandheuvel in het midden waar die bij zich kan opwarmen, want dat heeft hij ook nodig, net zoals wij wel eens aan het strand liggen. En in het midden ook een mooi bijenhotel, wat wij ook zelf maken met mensen die werken aan herstel en groei. En daar kunnen ze nestelen en eitjes leggen. Dus het is gewoon een fantastische plek. Ook om te zien is het gewoon heel leuk. Zie je ook op onze website. En dat doen we samen met de kinderen. En dat wordt mede mogelijk gemaakt ook door de Stichting Meerkring. Daar is het Nieuwe Land onderdeel van. Mm-hmm. En we mogen 12 tuinen aanleggen. Daar zijn we echt super blij mee. Echt fantastisch. In Amersfoort voor hun. En wat we proberen in Amersfoort is een bijenduct aan te leggen. Daar zijn we nu mee begonnen. En een bijenduct is dat we de tuinen op 200 tot 500 meter afstand leggen. Want die wilde bijen vliegen ongeveer op die afstand. En dan kunnen ze van plek naar plek vliegen.
0: En hoeveel willen jullie dan aan gaan leggen? Want ik neem aan als je de wilde bij wil gaan redden, dat je best wel wat van die plekken nodig hebt dan.
2: Ja, goede vraag. We gaan we gaan vandaag nummer 22 aanleggen. We willen gewoon door heel Nederland, eigenlijk door heel de wereld. Als je op Google Maps nu kijkt en je tikt in Bijwel, zie je die tuinen al liggen. Dat is echt superleuk om te zien ook. En hoeveel wil je er aanleggen? Ja, wij dromen ervan dat inderdaad, wat ik zeg, de hele wereld, dat je vanuit de ruimte allemaal Bijweltuinen ziet eigenlijk.
0: Ja. Relatief weinig geld heb je voor nodig voor het aanleggen van zo'n bijenhotel, ook waar je het over hebt, en die planten erbij? Of is daar flink wat geld voor nodig juist?
2: Nou nee, dat valt wel mee, vinden wij zelf. Kijk, het gaat ook natuurlijk om materialen. Die plantjes proberen we zelf te kweken, maar dat lukt ook niet altijd. Want als je meer hoeveelheden gaat doen, heb je ook weer biologische kwekers nodig. Maar wat ik net zei, we doen ook aan sociale impact. We werken met mensen die we ook begeleiden en werken aan herstel en groei. Dus die zorgen ook dat we samen die tuinen maken. Hè? Dus dat wordt van planken gemaakt en die bijenhotels. Het is gewoon ontzettend leuk. We hebben gewoon ook heel veel lol. Zeker. Het is echt leuk om te doen. Ja, en vandaag met de kinderen, ja.
1: Nou, leuk. Ja, veel mensen die willen best iets doen voor biodiversiteit, maar weten niet zo goed waar ze moeten beginnen. Ja, wat kunnen luisteraars zelf vandaag al doen, bij wijze van spreken iets kleins, om die wilde bijen te helpen?
2: Ja, dat kan heel makkelijk. Dat kan op je balkon of gewoon in je tuin. Haal een tegel eruit en strooi wat zaadjes. Probeer biologische zaadjes te kopen. Of doe het op je balkon met een wat potgrond in een pot en wat zaadjes. En dan heb je die bijen ook in je tuin. En dat is zo leuk. Leuk om te zien, zo'n hommeltje al. Hè? Een van de bekendste soorten.
0: Mm. Is niet eng toch? Hè? Want mensen hebben vaak iets met insecten. Nee. Van, dat wil ik helemaal niet. Je wil ook geen wesp in je tuin. Maar dat is toch iets anders dan een hommel of een bij.
2: Ja, zeker. Want bijen steken gewoon in principe niet. Tenzij ze in gevaar komen en bedreigd. En net zoals wij natuurlijk. Dan gaan we ook een beetje om ons heen slaan. Mm-hmm. Maar nee hoor, ze steken niet. Dus ze gaan gewoon lekker hun gang. En ze zorgen voor de bestuiving. En dat ze hun eitjes kunnen leggen. En dat is gewoon, het is gewoon leuk ook om te zien. Ja, of mensen ook denken van... Hey, ik weet zo'n plek van 4 vierkante meter bij een bedrijf, school of een instelling. Dan graag. Dan kunnen wij nog meer impact maken, samen ook. En op keivoordebij.com kunnen ze dat... kunnen ze zich aanmelden. Ja.
0: Mooi om dat gehoord te hebben, want er valt veel over te vertellen. Dat heb je ook gedaan. Ik heb nog even gekeken op Google Maps inderdaad. Be well, als je dat intypt, dan zit je meteen op de plekken waar jullie nu al zitten.
2: Ja,
0: en dat gaat straks helemaal dwars door Amersfoort heen, neem ik aan.
2: Ja, en heel Utrecht. Noem maar op. Leuk.
1: Goed. Leuk. Karen Burging van Stichting Kei voor een Bij. Succes vandaag in Amersfoort in ieder geval.
2: Dankjewel.
0: En de kinderen ook natuurlijk. Dank je, Karen. Doeg.
2: Dank.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: terug naar de jaren 60. En dat doen we bij Radio M Utrecht maar al te graag. En je hoort er binnenkort veel meer over. Ook in Utrecht is wakker. Het is bijna 7:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio Midden-Nederland. Marjolein, in het nieuws, bulletin van 7:30.
1: Er is steeds meer overlast in Park Oginhal in Utrecht. En dus wil het college daar camera's ophangen en gebiedsverboden opleggen. En de play-offs beginnen bijna in het voetbal. Maar FC Utrecht kijkt ook al naar volgend seizoen om spelers vast te leggen. En ook dat hoor je zometeen.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Radio M Utrecht, daar luister je naar. Het is 7:58. Marjolein heeft het regionieuws. Dat begint overigens met verkeersinformatie.
1: Ja, want op de A2 is opnieuw een rijstrook dicht door het slechte wegdek. Tussen Utrecht en Den Bosch is het asfalt in slechte toestand. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. Dat leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. De afgelopen weekenden werd ook al gewerkt aan de A2. Maar dit gaat volgens Rijkswaterstaat om een ander deel van de snelweg. De A27 bij Eemnes was gisteravond uren dicht richting Utrecht na een ernstig ongeluk. Rond 10:00 crashte een automobiliste tegen de middenvangrail. De hulpdiensten rukten massaal uit. De bestuurster werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer auto's betrokken waren, wordt onderzocht door de politie. Een Utrechtse huisarts die wordt verdacht van verkrachting van een patiënte hangt een celstraf boven het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de dokter een kwetsbare vrouw misbruikt. Zij belde 's nachts naar de huisartsenpost waar hij dienst had. Hij ging na het werk naar haar toe en daar heeft hij haar volgens het OM een verdovend drankje gegeven en verkracht. Het OM eist 3,5 jaar celstraf en een beroepsverbod van 5 jaar tegen de man. Er is steeds vaker overlast in Park Oginhal in Utrecht. En daarom wil de gemeente camera's ophangen en mogelijk gebiedsverboden opleggen. Ook worden er mogelijk extra jongerenwerkers ingezet. Volgens het college gaat het om 2 groepen die overlast geven. Jongeren en mannen. Ze zorgen voor veel lawaai en laten troep achter in het park. De politie en BOA's surveilleren al extra. Een team van verslavingskliniek Jelinek gaat langs om mensen richting zorg te begeleiden. FC Utrecht neemt Angel Alarcón definitief over van FC Porto. De 22-jarige Spaanse aanvaller kwam afgelopen winter op huurbasis over van de Portugese club. Utrecht bedong toen al meteen een optie om de speler te kopen. En die optie is nu gelicht. Alarcón heeft een contract getekend tot 2029. En meer daarover en ander nieuws kun je lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanaf morgen wordt het allemaal beter. Vandaag is het nog wisselvallig. Bewolking, af en toe zon en in de ochtend nog een paar buien. Maar vanmiddag blijft het al droog bij 18 graden.
0: Ja, dat is toch wel een beetje wennen aan wat warmer, hogere temperaturen dan een paar dagen geleden. Elke dag een beetje bier. Marjolein, dankjewel voor het nieuws uit de regio en tot zometeen weer. Utrecht is wakker, verkeersinformatie. De actuele stand van zaken op het wegennet in en rond Midden-Nederland. Nou, Marjolein had het er al even over. De vertraging vanuit Den Bosch naar Utrecht over de A2. Die is trouwens enorm, 25 minuten tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Omdat het wegdek nog altijd in slechte toestand is. Je hoorde daar zojuist over. A12 Arnhem-Utrecht vanaf Oosterbeek. De afrit daar tot aan Maarsberg. 10 minuten vertraging. Het overlapt een klein beetje als je het meet tussen Veenendaal-West en Maren. Daar ook vanwege een ongeluk 20 minuten extra. A27 Breda-Utrecht. Knoopend Gorinchem, Lexmond. 5 minuten vertraging. A28, flinke vertraging. Op dit moment meer dan een half uur. Dat is van Zwolle naar Amersfoort. De ANWB meet die vertraging tussen Stalnulde en Knoopend Hoevelaken. Ongeluk is de oorzaak. Omrijden is het advies. Dat doe je dan over de A50 en de A1. Op tijd je keuze maken dan, maar flink op tijd. En de A28, de laatste melding, Zwolle-Amersfoort. Het gaat over hetzelfde stukje eigenlijk, maar bij Knoopend Hoevelaken, daar vinden de bergingswerkzaamheden plaats. Op de parallelbaan, die is helemaal afgesloten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En even is tot 12 uur vanmiddag.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
17: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
22: Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat antwoord A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Dus de vraag is, waar verwijst de naam Wolvenplein naar? A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Denk jij het juiste antwoord te weten? Heel goed, mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de RTV Utrecht-app.
0: Zo kan dat eenmaal. Zijn er nog veel reacties trouwens? Want jij hebt het een beetje inzage in.
22: Ja, ik zie al wat een en ander binnenkomen, dus leuk. Wees er snel bij.
0: Oké, en zorg dat je het goede antwoord doorgeeft. Ja. Ik ga niet zeggen wat het is, hoor.
22: Nee, ik hou heel graag van mond.

0: Gene Pitney in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We hebben verbinding met Robert-Jan Boy. We gaan naar hem toe, want je zou zeggen dat het met de sociale binding in kleine dorpen, waar vaak iedereen kent, het wel goed zit. Maar de praktijk is toch een beetje anders. Voorzieningen zoals dorpshuizen en supermarkten staan onder druk. En de provincie Utrecht wil daar iets aan gaan doen. Met de zogenoemde dorpendeal. Hoe dat in elkaar steekt, Robert-Jan, we zijn zeer benieuwd.
1: Ja, Bob, dat heeft in ieder geval hier in Renswoude te maken met de Hokhorst. Dat is nu een sporthal. Ik sta hier even voor de deur, verbindingstechnisch. En als je aankomt rijden, zie je de sporthal uiteraard liggen hier bij de sportterreinen. Een beetje donkergrijs dak zie je eigenlijk. Heel groot dak. Dat heeft met de overkapping te maken van de sporthal die hier een paar meter verderop is. En als je het pand betreedt, kom je eerst bij een soort kantine aan je linkerkant. Een hokje waar de beheerder zit. Dat is Hans Veldhuizen. Ja, wij mogen gewoon Hans zeggen, geloof ik.
2: Hans zeggen. Ja. Ja, een hokje, dat klinkt een beetje negatief. Vind ik altijd een kantoor, noemen wij het.
1: Een kantoor?
2: Ja, precies.
1: Okay.
2: Dus dat is de entree. Dan proberen we altijd de mensen de weg te wijzen vanuit daar.
1: Ja.
2: Dus dat is een mooie ruimte. En overdag wordt er gewoon kantoorwerkzaamheden verricht.
1: Ja, en als je wat wil drinken kun je dus kantine.
2: Dan kan je naar de kantine.
1: Dat noemen wij gewoon kantine.
2: Dat noemen we kantine. Ja. Vroeger heette dat sportcafé, maar kantine is een prima benaming.
1: Ja, en dan heb je mooi uitzicht op een aantal sportvelden.
2: Ja, dat klopt. Ja, je kan vanuit binnen mooi naar buiten, naar de zaal kijken wat er allemaal te doen is.
1: Ja.
2: Mooie uitzicht.
1: Maar dit gaat allemaal op de schop, want hier een grote foto eigenlijk van hoe het allemaal moet worden. Rianne van Ginkel, sociaal werker van de afdeling Welzijn, is er ook bijgekomen. Ik zie daar een hele mooie glazen pui. Zie er open uit. Het moet allemaal helemaal gaan veranderen.
3: Ja, het moet gewoon veranderen. We gaan weg. De bibliotheek gaat weg. En we gaan met z'n allen hier naar de Hokhorst. En lekker licht. En dat iedereen gewoon welkom is.
1: Bibliotheek komt erbij.
2: Consultatiebureau komt erbij. Alles wat er in de bibliotheek gedaan wordt. Hè, onder andere SWO, taalhuis. Je kan het zo gek niet bedenken wat er allemaal daar gebeurt. Ja. Wordt allemaal hier centraal bij de Hokhorst getrokken.
1: Allemaal in het kader van die dorpenovereenkomst. Dorpendeal, zoals het door de provincie wordt genoemd.
2: Ja, klopt. Ja, dorpendeal. Okay. En een officiële tintje eraan. Dat is aanstaande vrijdagmiddag. Dat die dorpendeal dan bekrachtigd wordt.
1: Ja.
2: Hier vrijdagmiddag in de Hokhorst.
1: Wij lopen een beetje op de zaken vooruit. Ja, het moet allemaal verbinding veroorzaken. Rianne van Ginkel is sociaal werker. Je zou zeggen, zo'n kleine gemeenschap, heeft die niet al verbinding genoeg?
3: Ja, die heeft op zich wel, die heeft wel verbinding, maar het kan altijd nog meer. Dus, en wij doen nu al dingen in de Hokhorst. Dus voor ons is het gewoon eigenlijk 1 plus 1 is gewoon 3.
1: Maar wat moet er dan meer?
3: Nou, ik denk dat we nog meer mensen kunnen bereiken. Uiteindelijk. Ja. We zien het nu ook al wel op het gebied van bewegen. Als je een oproepje doet voor een wandelgroep, dan ontstaat er gelijk een grote groep.
1: Ja.
3: Dus mensen hebben er echt behoefte aan. Ze drinken na afloop hier koffie of thee. Ja. En,
1: maar ja, dat kan nog meer.
3: Dat kan nog meer, ja.
2: Er zijn nog te veel mensen die we hier niet zien. Hè? Of in heel breed. Die proberen we hier naar binnen te gaan trekken. En dat zich hier op allerlei manieren thuis gaan voelen. Al is het maar alleen maar voor een bakje koffie.
1: Wat zijn dat voor mensen?
2: Nou, met name ouderen, alleenstaanden.
1: Ja.
2: Dat zijn wel de mensen die we proberen te bereiken. En wat Rianne net ook zegt, als we ze binnenkrijgen, wij geloven wel in kruisbestuiving. Als ze komen sporten, dan weten ze ook dat er andere dingen te doen zijn in Renswoude. En dan in de Hokhorst.
1: Ja.
2: En als ze een boek in komen leveren of ze komen bij Rianne, dat ze ook kunnen sporten hier.
1: Ja.
2: Dus zo proberen we dat bij elkaar te krijgen.
3: Ja, we willen vooral mensen bereiken die echt behoefte hebben aan contact. En die het gewoon fijn vinden om iets te doen te hebben. Die eigenlijk de hele dag maar thuis zitten en eigenlijk niets doen. En dat is heel mooi als ze mensen ontmoeten. Want dan breiden ze gelijk hun netwerk uit.
1: Ja.
3: En,
1: ja.
3: En het is gezellig voor ze.
1: Ja.
3: En ze hebben wat te vertellen tegen hun familie. Dat ze wat mee hebben gemaakt. Want als je de hele dag thuis zit en je ontmoet niemand, dan heb je weinig meer te vertellen.
1: Dan gaat het om een bedrag van 200.000 euro.
3: Dat
1: jou zeggen dat is een beetje aan de magere kant. Want wat doe je met 2 ton?
3: Nou, met 2 ton kunnen we het natuurlijk wel heel erg opleuken. We kunnen het heel gezellig maken. En dat het echt een soort huiskamer gaat worden. En dat mensen echt welkom zijn.
1: Ja, en vrijwilligers moeten een belangrijke rol gaan spelen. De gemeenschap zelf moet er helemaal ook een steentje aan bijdragen.
3: Wij werken met heel veel vrijwilligers. Ik werk hier alleen als sociaal werker.
1: Ja.
3: Met heel veel vrijwilligers. En anders zou ik mijn werk niet kunnen doen. Als die vrijwilligers niet zou hebben, dan zou ik dat niet kunnen doen.
1: Die potentie is er.
2: Ja, dat denk ik zeker, wat vrijwilligers betreft. Dat merk je wel bij allerlei festiviteiten hier in Renswoude.
1: Ja.
2: Hoe snel ze voor elkaar klaarstaan. We hebben onlangs een grote rondom Koningsdag van alles gehad. Als je ziet door hoeveel vrijwilligers dat gedragen wordt, dat is echt ongelooflijk.
1: Ja, even tot slot.
3: Ja. Ik hoef eigenlijk nooit heel erg te zoeken naar vrijwilligers. Want je zegt het gewoon tegen een paar mensen van ik zoek wat vrijwilligers. En binnen no time gaat de telefoon en meldt iemand zich aan. Ja, en ik hou ook altijd goed in de gaten als mensen met pensioen gaan. Dan, dat vind ik vooral een interessante groep.
1: We begrijpen het.
3: Die strik ik dan meestal.
1: Goed, de Hokhorst ziet er nu nog uit zoals hij eruit ziet. Maar dat gaat op korte termijn wellicht helemaal veranderen. Ja. Zometeen verwachten wij hier nog meer gasten.
0: En die horen we dan in het volgende uur Utrecht is wakker. Vanuit Renswoude via de microfoon en de verbinding van Robert-Jan Boy. En met Robert-Jan Boy. Oh, goedemorgen, wederom zeggen we dan. Want het voorgaande uur hebben we jou wat zendtijd gegund. En graag ook zelfs dit uur ook weer wat meer over het weer. Want het gaat bijzonder warm worden. Maar nu nog niet vandaag, hè?
4: Nee, maar nu nog niet. Hoewel, het is opmerkelijk zacht natuurlijk. In vergelijking met de afgelopen weken. De nachttemperaturen soms onder het vriespunt. Nou, dat is wel helemaal voorbij, hoor. De plantjes kunnen naar buiten.
0: Goed zo.
4: En als je nu de waterkraan nog hebt afgesloten, dat kan ook gewoon allemaal weer open.
0: Het gaat niet meer vriezen, zeg jij.
4: Nee,
0: dus.
4: Nee, het gaat helemaal niet meer vriezen.
0: IJsheilige definitief een netterschop onder de hol gegeven.
4: Precies, ja. Die waren vorige week, hè. Dus wat dat betreft houdt het weer zich keurig aan de kalender, ook met de ijsheiligen daarbij. En we zien echt een soort kantelpunt.
0: Oh ja?
4: Met name vanaf vrijdag, hoor. Ja, dan schakelen we over naar zomerweer. Maar vandaag nog even niet. Het is een beetje een tussendagje met op dit moment 14 graden. Het is droog in onze provincie, maar het is wel aan de bewolkte kant. En we moeten toch nog rekening houden dat er vandaag, nou zeg maar tussen 10 en 3... dat er toch nog wel een paar buien kunnen vallen. Dus wat dat betreft, misschien wel de laatste buien van een lange periode met droogweer die eraan zit te komen. Mm-hmm. Dus vandaag nog een paar buien met vrij veel wolken, een klein beetje zon. Die zon die komt echter aan het einde van de middag en vanavond wel wat beter tevoorschijn. En als we dan op de thermometer kijken, dan is het weer een gaatje warmer dan gisteren. Gisteren werd het zo'n 17 graden. Ik denk dat we vandaag uitkomen
0: op 18.
4: Precies.
0: Dat is een graadje erbij. En morgen, ik ben zo benieuwd naar de opbouwende fase, hoe snel dat gaat. Maar heel, heel snel volgens mij.
4: Heel snel, ja. Morgen is al de eerste van een hele reeks droge dagen. Hè. Dus wat dat betreft, de kraan gaat dicht. En dat komt door een hoge drukgebied. Dat ligt nu nog boven het zuiden van Frankrijk. Het trekt richting Duitsland. En daarom draait de wind naar het zuiden. En met een zuidelijke wind wordt droge, maar ook hele warme lucht aangevoerd. Op dit moment zit die warmte nog boven het zuiden van Spanje. Gisteren daar 30ers, vandaag al 33ers, morgen 35ers. En die lucht die stroomt dus de komende dagen via Frankrijk en België naar ons toe. Nou, morgen merken we daar nog niet zo heel veel van. Dan komt de wind uit het westen met wolkenvelden, ook een beetje zon. Maar het is al droog en de temperatuur gaat al omhoog naar zo'n 21, misschien wel 22 graden.
0: Mm-hmm.
4: Ja, en dan vanaf vrijdag, je weet niet wat je meemaakt, want we gaan in één keer naar zomerse temperaturen. Vrijdag wordt ook de eerste zomerse dag van dit jaar met 25, 26 graden. En dat gaat zomaar door in het lange Pinksterweekeinde. En ook volgende week. Dus we staan aan het begin van een lange zomerse periode met vrij veel zon, hoge minimumtemperaturen, dubbele cijfers en overdag 25 tot 27 graden. Dus wat dat betreft, ja, echt een omslagpunt.
0: Ja,
4: met name dus vanaf vrijdag.
0: Precies. En de komende dagen dus dan vanaf dan, zeg maar, dan gaat het echt vanaf vrijdag gaat het los. En een lange tijd dus. Ja, en dat hebben we heel kort nog even danken aan dat boven dat hoge drukgebied wat dus boven Spanje en Frankrijk zit op dit moment dan. Of wat Frankrijk
4: krijgt
0: dan.
4: Ja. Inderdaad, ja. Kijk, en dat hoge drukgebied dat ligt nu boven het zuiden van Frankrijk, waardoor de warme lucht boven Spanje, hè, gisteren met 30ers, nog niet in beweging komt. Dus dat duurt even.
0: Ja.
4: Morgen trekt het al richting Duitsland. Hè. Dan komt ook Frankrijk aan de beurt. Daar zien we ook de temperaturen weer oplopen naar 25 tot 30 graden. En die luchtsoort die komt dus als dat hoge drukgebied verder naar het oosten schuift en bij ons de wind naar het zuiden draait, ja, dan krijgen wij ook die Spaans-Franse lucht te pakken. En dat gebeurt dus vanaf vrijdag.
0: Ja, precies. Nou, Bago, daarover weten we nu alles. Wat we nog niet weten is hoe we de dag door gaan komen. De dag van vandaag, met je weerspreuk natuurlijk. Want daar zitten we nog even op te wachten, ter afronding.
4: Precies. Ja, nou ja, het is natuurlijk uitermate groeizaam weer. We hebben natuurlijk een periode gelukkig gehad met wat buien. Vanaf nu komt de warmte en de zon er weer bij. Dus daar komt hij dan. Als op het eind van mei de eikels bloeien, zal daar een vet boerenjaar uit groeien.
3: Kijk.
0: Dat bedoel ik maar. Leuk hoor. Ik
4: kan zo op een tegeltje.
0: Past hij er wel op dan, hè? Zo lang?
4: Oh ja.
0: Maar goed, tot zometeen. Dankjewel.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries vers

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
4: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
3: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
5: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
3: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio M Utrecht en het derde uur van Utrecht is wakker starten zojuist met het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu dan het nieuws uit de regio. Wederom verkeersinformatie ook in het nieuws natuurlijk, hè?
6: Ja, want gaten in de weg zorgen opnieuw voor file op de A2 richting Utrecht. Een rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht vanwege dat slechte wegdek. Rijkswaterstaat is er al voor de derde dag op rij druk mee. De politie onderzoekt een ernstig ongeluk op de A27 bij Eemnes. Gisteravond crashte een automobiliste op de middenvangrail en raakte gewond. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer auto's betrokken waren, is nog niet bekend. Er is steeds vaker overlast in het Utrechtse park Oog in Hal. De gemeente denkt erover om camera's op te hangen en misschien gebiedsverboden op te leggen. Groepen jongeren en mannen maken veel lawaai en laten troep achter. Ook hulpverleners die worden inmiddels ingezet. En nog één dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. Ook dat straks om 8:30.
2: Zeker, ja. Nou, daar zijn we allemaal druk mee. Met het hoofd, zeg maar.
6: Kijken we allemaal naar uit, toch?
2: Zomerse kleding uit de kast halen en zo. Ik heb er wel zin in. Maar als ik dan hoor dat 10 dagen of zo gaat duren, 25 graden of meer, dan denk ik, nou, ja, kan ook een beetje overdrijven natuurlijk.
6: Ik kan bijna niet geloven dat het, dat het ook echt zo is.
2: Is het ook echt zo?
6: Ja. Oh, zo onwerkelijk inderdaad. Helemaal warm.
2: Marjolein, tot zometeen met het uitgebreide nieuws om 8:30. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Natuurlijk heb ik het over die A2. Dat is dus vanuit Den Bosch naar Utrecht sowieso. Tussen Waardenburg en Knoopend Everding. Een half uur extra reistijd vanwege de slechte toestand van het wegdek, zeggen we altijd. Maar ook de andere kant op begint er nu vertraging te ontstaan. Dus richting Den Bosch komen er vanuit Utrecht. En die gaat in het wegdek dan wel zeggen. Het is in elk geval slecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knoopend Everdingen. Nu 5 minuten. Die rechte rijstrook is nu ook dicht. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht vanaf afrit Wageningen tot aan Maarsbergen. Doe je in elk geval 20 minuten langer over je reis. Wegwerkzaamheden vinden plaats op de A30 en daarom is die vertraging daar. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond 10 minuten extra. En vanuit Almere ook zo'n vertraging.

0: vertraging op de 27, maar wel van Utrecht-Noord tot Hilversum een kwartier. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort. Hier ging het vanmorgen mis met een ongeluk tussen Strandnulde en Knoopend Hoevelaken nog altijd een half uur extra reistijd. Ja, de rechterrijstrook dicht, de parallelstrook in elk geval ook. Omrijden is nog altijd het advies van de ANWB. En dat doe je over Apeldoorn en dan dus de A50 en de A1 nemen. Tot zover de verkeersinformatie. Drukte op de provinciale wegen is er ook in elk geval tot een kwartier vertraging. Dat heb je zo te pakken, bijvoorbeeld op de N224 en de N233.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
2: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
3: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
10: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Radio M Utrecht.
0: Robert-Jan Boy in Renswoude, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. We zijn even op parkeerterrein beland van de Hockhorst, de sporthal in Renswoude. Hans van Veldhuizen, de beweerder, die legt eventjes uit dat, ja, het is nu een beetje een hoge bouw nog met wat glimmende schoorstenen, laten we zeggen, luchtafvoer en een beetje staalachtig ziet het er allemaal uit. Maar het wordt een soort grande entree met veel glas, hè?
13: Ja, dat moet het worden met veel glas. En we gaan wel mensen inhuren die dat gaan schoonmaken. Dat gaan we niet zelf meer doen natuurlijk.
12: Oh nee, waarom niet? De vrijwilligers moeten wel ingeworden
13: gezet. Ja, die moeten wel, maar zo hoog, we willen ze niet de ladder op en dat ze er wel vallen. Dat gaan we niet proberen.
12: Maar het moet een place to be worden, om dat eventjes in goed Nederlands te zeggen. En dat gebeurt allemaal met steun van de provincie. Ze noemen het de dorpendeal. Ja. Die vrijdag wordt ondertekend. En hier zijn de voorbereidselen in volle gang, zou je kunnen zeggen. De mensen moeten dichter bij elkaar komen. In Renswoude. Nou, daar gaat het om.
0: We gaan het meer over horen na 8:30. Hoe dat dan allemaal mogelijk is. Vanuit Renswoude, Robert-Jan Boy. Dan Utrecht is wakker. Diverse onderwerpen en Facebook-vragen. We hebben echt veel te doen al, hè?
14: Ja, vandaag nemen kinderen de raadzaal in Utrecht over. In het Utrechtse stadhuis. Ja, waarom? Er is een presentatie van de uitslag van de kinderstembus. Dat is dus de uitslag van wat de kinderen vinden van de toekomst van Utrecht. Spreken we zo meteen Mieke Tiwon over van de gemeente Utrecht. Horen we zo.
0: Ja, precies. En stadion Galgenwaard. Dat stadion bestaat maar liefst 90 jaar. Reden te meer om Connie in de programma die gaat tijd reserveren voor de schrijver van een boek over de Galgenwaard.
14: Ja, en daarom zijn we ontzettend benieuwd naar jouw mooiste herinnering of herinneringen aan de Galgenwaard. Het stadion van FC Utrecht. Laat weten, jouw verhalen en herinneringen. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M.

0: het Amazing gehalte is weer bijzonder hoog bij Andy Williams. La la la la la. Music to watch girls by. Bracht de tijd op 14 minuten voor 8:30. Heerlijk nummer. Andy Williams dus achter ons latend. Vandaag ja, zijn het niet de politici, maar kinderen die het voor het zeggen hebben in het Utrechtse stadhuis. Waar gaat het om? Nou, kinderwijkraden uit de hele stad Utrecht die nemen plaats in de raadzaal. Ze presenteren hun eigen plannen. Laten we daarmee dus horen wat volgens hen belangrijk is voor de toekomst van Utrecht. En er gebeurt meer, want ook de uitslag van de Utrechtse kinderstembus, waar meer dan 1000 kinderen aan mee hebben gedaan, dat wordt vandaag bekendgemaakt. Kortom, daar moeten we over doorpraten. En dat doen we met Mieke Tiwon van de gemeente Utrecht. Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vraag me wel meteen even af, en ik denk heel veel mensen die denken, hey, ja, waarom vindt de gemeente Utrecht nou belangrijk om kinderen op deze manier een stem te geven in de lokale politiek?
1: Nou, kinderen mogen nog niet stemmen. Dus volwassen volksvertegenwoordigers eigenlijk nemen de beslissingen voor hen. Dus het is ook heel belangrijk om hun mening te horen.
0: Maar ja, kinderen kunnen toch nog niet hebben, de levenservaring hebben die volwassenen hebben?
1: Nee, maar misschien is dat juist ook wel heel mooi. Ze zijn heel onbevangen en sociaal. En heel goed om te horen hoe zij erover denken, hoe hun wijk bijvoorbeeld in elkaar zit en wat er beter zou kunnen.
2: Ja, meer dan 1000 kinderen hebben dus gestemd via de Utrechtse kinderstembus, waar vandaag die uitslag van bekend wordt gemaakt door de kinderen. Kun je even kort uitleggen wat die stembus dan precies is?
1: Wij hebben eigenlijk dit jaar waren gemeenteraadsverkiezingen. En wij ontvangen heel veel kinderen in het oude stadhuis om een programma met ze te doen. We bedachten, er zijn onderzoeken geweest waarbij er eigenlijk gezien is dat als kinderen een stemproces doormaken, zou ik sneller geneigd zijn om later, als ze echt mogen stemmen, om dat te gaan doen. En toen bedachten we, nou, laten we een kinderstemhokje neerzetten. En dan niet de vraag of ze op een politieke partij willen stemmen, want dat is natuurlijk wel lastig voor kinderen van 11, 12 jaar. Maar wel om te vragen, welke onderwerpen vind jij eigenlijk belangrijk? En als je daar eentje mag kiezen, welke wordt dat dan?
2: Ja, en welke zijn dat zoal onder jonge Utrechters?
1: We hebben bijvoorbeeld sport, armoede, leuke dingen in de stad, spelen, veiligheid, op straat, natuur, klimaat. We hadden 8 onderwerpen. Ja.
0: En dat wisten de volwassenen die de politiek doen in Utrecht nog niet?
1: We hebben de uitslag nog niet gegeven. Dus dat moeten we vanmiddag gaan horen. Ja,
0: ja, ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, er wordt geluisterd dus door volwassenen. Het is belangrijk om naar de kinderen te luisteren. En nu noem maar even de leeftijd. Hè. 11, 12-jarigen zijn het. Hè. Het zijn niet kinderen van 5, 6 of zo.
1: Nee. Het is echt groep 7, 8, zeg maar. Soms groep 6, maar tussen de 10 en de 13 jaar ongeveer. Ja.
2: Kunnen ideeën van kinderen uiteindelijk ook echt invloed hebben op het beleid van de gemeente?
1: Dat denk ik wel. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is dat ze, want de kinderen hebben, dat vertelde je in het begin al, hebben plannen gemaakt voor hun eigen wijk. Mm-hmm. Dat ze ook merken dat zij die invloed ook zelf kunnen hebben. Dus je kunt zelf ook dingen doen om je eigen wijk of straat beter te maken, mooier te maken. En dat hebben ze ook, die kinderwijkraden hebben dat ook gedaan. Ze hebben nagedacht over hoe kunnen we, wat valt hier bij ons op? Wat kunnen we verbeteren? En ze gaan dat ook uitvoeren of hebben dat inmiddels al uitgevoerd. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een wijkfeest in een speeltuin om iedereen bij elkaar te laten komen. Of een speciale seniorendoemiddag. Een inzamelingsactie voor voedselbank. Of een schoonmaak- of opruimactie. En zij doen dat, zij voeren dat dan uit. Dat is allemaal onder begeleiding van DOC. DOC is een welzijnsorganisatie. Zorgt dat al die scholen bij elkaar komen. Uh-huh. Ze kunnen overleggen. En ze kunnen ook een financiële bijdrage via het initiatievenfonds vragen om zo'n plan ook echt uit te voeren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ze leren dat ze ook zelf het verschil kunnen maken.
2: Goed, wat kunnen raadsleden volgens jou leren van de manier waarop kinderen naar hun stad kijken?
1: Ja, ik zei het er net al, hè. Kinderen zijn heel onbevangen en sociaal. En vanmiddag horen zij de ideeën eigenlijk die de kinderen hebben om die wijken mooier en beter. En ik hoop echt dat zij geïnspireerd worden daardoor. Hè, er wordt een coalitie gevormd op het moment. Nou, misschien hebben zij ook wel inspiratie hierdoor. En het is sowieso altijd fantastisch om te horen waar die, hij heeft een hele frisse blik en waar die op gericht is.
0: En de interesse in de politiek komt er misschien ook wel vanuit de kinderen dan. Hè? Die worden uiteindelijk ook volwassenen.
1: Ik denk eigenlijk ook dat dat ook wel, weet je, op de manier waarop je invloed uit kan oefenen, dat hoef je niet per se alleen als raadslid te doen. Maar je merkt best wel dat de kinderen, dat er een vuurtje aangestoken wordt. En dat is wel, ik vind dat wel heel interessant en leuk, ja.
0: Goed onthouden welke namen het er zijn, hè? Goed opschrijven.
1: Ja,
0: dus over een
1: jaar of, inmiddels.
0: Een jaar of tien later. Een jaar of tien later, dan hebben we de nieuwe politici. Dan hebben we nu alvast een naam. Dat is wel goed op 26 mei 26. Ja. Mieke, dankjewel. En iedereen veel plezier ook, denk ik, vanmiddag in de raadzaal in Utrecht.
1: Ja, nou dat gaat zeker lukken. De 47 kinderen die er zijn, hebben er in ieder geval zin in.
2: Leuk.
0: En de politici ook, hè, heb ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, maar dit gaat vooral om de kinderen natuurlijk.
0: Ja,
1: en zij zitten op de stoel van de raadsleden, die luisteren mee. Maar de rol is voor de kinderen in deze.
0: Ja. Mieke Tiewon, dankjewel.

0: daar met een What a Beautiful Noise. Wat een mooi nummer. Back to the 70s. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht gooi je zometeen het nieuws uit de regio. Marjolein.
1: Voor de derde dag op rij is er file op de A2 door gaten in de weg. De bouw van een wooncomplex in Utrecht is vertraagd door het volle stroomnet. En we kunnen ons opmaken voor een zomers Pinksterweekend.
0: Lekker vooruitzicht. Alvast over 2 minuten meer hierover.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: 8:31, het nieuws uit de regio. Hier bij Radio M Utrecht door Marjolein Heijer. Het begint met de bouw van een appartementencomplex in Utrecht dat vertraagd is.
1: Ja, en dat komt mede door het volle stroomnet. Het gaat om het Utrechtse wooncomplex met de naam Ondaatje. Dat moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar. In 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatie Portaal loopt tegen problemen aan met het overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen de kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. Gaten in de weg zorgen opnieuw voor vertraging op de A2 richting Utrecht. 1 rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht. En dat heeft te maken met het slechte wegdek. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. En dit leidde toen zowel in de ochtend als avondspits tot vertraging. Hoe lang dit nog gaat duren, dat is nog niet bekend. De A27 bij Eemnes was gisteravond uren dicht richting Utrecht na een ernstig ongeluk. Rond 10 uur crashte een automobiliste tegen de middenvangrail. De hulpdiensten rukten massaal uit en de bestuurster werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer auto's betrokken waren, wordt onderzocht door de politie. Er is steeds vaker overlast in Park Ooginal in Utrecht. En daarom wil de gemeente camera's ophangen en mogelijk gebiedsverboden opleggen. Ook worden er mogelijk extra jongerenwerkers ingezet. Volgens het college gaat het om 2 groepen die overlast geven. Jongeren en mannen. Zij zorgen voor veel lawaai en laten troep achter in het park. Nog 1 dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. De temperatuur schommelt dan rond de 25 graden. Dit komt door de wind die vanaf morgen draait. Hierdoor wordt droge en warme lucht aangevoerd. En dat is dus goed nieuws voor mensen die er tijdens het lange vrije weekend op uitgaan.
0: En het weer voor vandaag dan?
1: Ja, dat is dan wat wisselvalliger nog. Bewolking, af en toe zon en deze ochtend kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag is het wel droog en dan wordt het 18 graden.
0: Goede timing voor jou om binnen te blijven dan vanochtend.
1: Want, dan ga ik vanmiddag lekker erop uit.
0: Helemaal goed. 9:30 volgende bulletin in elkaar. Hè?
1: Dan ben ik er gewoon. Ja,
0: nee, dankjewel.
1: Tot straks.
0: Zeker. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ja, de gatenkaars op de A2. Dus daar hebben we het over. Want een 30 minuten extra reistijd heb je nodig van Den Bosch naar Utrecht. En dat meet de ANWB qua vertraging tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Op de A12 langzaam rijden van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten extra. A7 A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Goijkum en Lexmond een kwartiertje. En vanaf de andere kant Almere-Goijkum langs Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 5 minuten vertraging. De laatste melding is ook wel weer flink. Een half uur extra heeft te maken met een ongeluk en een afsluiting van de rechterreis ook en de parallelbaan bij knooppunt Hoevelaken. De vertraging die begint bij Nijkerk, loopt door tot knooppunt Hoevelaken en is dus een half uur. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Dalhuizen.
12: Beleef de Greppelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Ook De Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
21: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Ja, waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Is dat antwoord A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Ja, waar verwijst die naam Wolfenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of C, familienaam Wolf? Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de app van RTV Utrecht. Daar kun je ook het juiste antwoord in sturen.
0: Er zijn al heel veel reacties binnen, hè?
23: Er komen steeds meer reacties binnen. Dus wees er snel bij met je goede antwoord.
0: Om die rondleiding mee te maken.
23: Ja.
0: Utrecht is wakker. Goedemorgen. Er is L Stewart.

0: het jaar 1976 van het geweldige album The Year of the Cat, L. Stewart. En ook de single daarvan afkomend. Dat nummer op single uitgebracht. En deze On the Border komt dus uit het jaar 1976. Toch even meer dan 50 jaar geleden, Anne. Het zijn de klassiekers die je hoort.
1: Ja, je begon er net al wat over te vertellen, ja.
0: Leuk is dat. Leuk. Ja, het is geweldig.
1: Echt een gratis muziekgeschiedenis bij je.
0: Ik was 10 jaar dat het album uitkwam. En ik vond het leuk omdat het toen op de radio veelvuldig te horen was. Mm-hmm. En ik heb nog steeds mooie herinneringen aan. Ik heb het album van L. Stewart's Year of the Cat heb ik in zo'n frameje. In het oude huis heb ik het hangen, dan ga ik weer een nieuwe huis op.
1: Oh, leuk zeg. Ja, en ik zie het al hier op internet. Het is best een mooi kleurrijke hoes hoor.
0: Zeker. Ja. Mooi jaar trouwens, 76 was een hittegolf. Een beetje wat we nu ook weer gaan krijgen. In 1976 was het in ene heel warm, maar dat was in de zomer. En nu krijgen we dat vanaf morgen alweer. Ja. Overmorgen, vrijdag begint dat.
1: Die dertigers waar Margot over had.
0: Zo, ja. We gaan Margot er maar weer eens even bijhalen. Zometeen over een minuut of 10 in Utrecht is wakker. We gaan het nu nog even hebben over de zogenoemde dorpendeal. De dorpendeal heeft de provincie Utrecht gesloten met diverse gemeenten in Midden-Nederland. Onder andere Renswoude. En daar is verslaggever Robert-Jan Boy.
2: Kleine dorpen. Ja, en op dit moment we zijn nog steeds in de kantine van de Hokhorst. De sporthal die helemaal op de schop gaat. Op de achtergrond horen we wat kindergeluiden. Want als we door de ramen kijken, dan zien we daar dus 1, 2, 3 velden. En daar zijn basisschoolleerlingen aan het gymmen. Ze doen iets met een bal, een overloop. Ik weet niet precies wat ze nu aan het doen zijn. Maar hier worden papieren bekeken van die dorpenovereenkomst, deal, zoals de provincie het noemt. Hans Veldhuizen, de beheerder, was net wat aan het aanwijzen. Waar werd het vingertje op gelegd?
3: Over de dorpendeal, de omschrijving van de dorpendeal. Die hebben we hier op papier staan. Om hem uit het hoofd te zeggen, dat is niet al te makkelijk. Dus we zouden hem op moeten lezen. Als je hem wil horen, dan lees ik hem op.
2: Maar waar komt het ook alweer op neer?
3: De dorpendeal is dat we met het dorp zoveel mogelijk samen gaan doen. Op één locatie. En daardoor krijgen we een subsidie van de provincie die dat bevordert.
2: Ja. Nou ja, en daarom is de wethouder CQ, een lokale burgemeester ook bijgekomen, Kees Eskes, ja.
3: Ja.
2: En we zijn niet voor niks hier in de Hokhorst, maar dit gaat dus helemaal op de schop. Dit moet een aantrekkelijke plek worden om hier gewoon een kopje koffie te drinken.
4: Onder andere, ja.
2: Waarom is dat zo belangrijk?
4: Nou, ik ben hier super blij mee dat we die dorpendeal krijgen en dat dit mogelijk gemaakt wordt. Natuurlijk is daar meer voor nodig, een dorpendeal is er een onderdeel van. Maar het is super belangrijk dat we verbinding maken tussen zoveel mogelijk mensen. We hebben nu een bibliotheek, die staat aan de andere kant van het dorp. En de sporthal hier.
2: Ja.
4: Dat zijn allebei instanties die voor verbinding zorgen, waar mensen samenkomen.
2: Dan kun je dus al nog toe gaan voor een kop koffie?
4: Dat kan, in beide. Maar het is voornamelijk bij de bibliotheek zie je toch voornamelijk mensen met mijn haarkleur, wat grijzer zeg maar.
2: Haarkleur?
4: Voor zoveel in hem
2: ziet. Ik zie weinig haar.
4: Ja, dat klopt. Maar tussendoor.
2: Ja.
4: Hier zie je voornamelijk wat jongere mensen. En de gedachte die erachter zat, als we dat nou allemaal samenbrengen, dan gaan we ook ontmoeting krijgen tussen de oudere generatie, de jongere generatie. Dan gaat het, nog een paar etappes verder. Ja. En dan wordt het een heel mooi verhaal waarbij we elkaar nog meer ontmoeten.
2: Ja.
4: We hebben hier trouwens hierachter zijn we nog bezig met geclusterd wonen voor ouderen. Op 100 meter hier vandaan.
2: Ja.
4: Nou, dat zou in zo'n dorpshuis, of zo'n dorpshuis, een multifunctioneel centrum wat hier komt, prachtig uitkomen. Ja, dat die mensen even hier naartoe kunnen, kopje koffie, andere mensen ontmoeten.
2: Dat is echt nodig. Iedereen kent iedereen. Er zijn 5700 inwoners in Renswoude.
4: Ja,
2: dat klinkt leuk allemaal, maar iedereen kent toch niet iedereen?
4: Nee, niet iedereen, dat klopt. En sommige mensen die misschien alleen wonen, die zijn ook wat eenzamer. Dan is het lekker om gewoon even naar een plek te kunnen. Ik ontmoet andere mensen, drink een kopje koffie.
2: We zien hier een afbeelding van een aantrekkelijke gevel hier met veel glas. Met veel lichte baksteentjes en zo. Het moet echt een gigantische entree worden hier. Hè? Dat je denkt van hier wil ik naartoe gaan.
4: Nou, het is de bedoeling dat dit de huiskamer van het dorp wordt.
2: Ja.
4: Daar hebben we wat afgekeken bij het huis van Eemnes.
2: Het huis speciaal op excursies gegaan er nog.
4: We zijn verschillende plekken geweest. Ja. Deze sprak ons meest aan. En vooral de manier van, het is de huiskamer. Je komt binnen, je zegt, wauw, hier voel ik me thuis.
2: Ja.
4: Dat is de bedoeling en zo moet de uitstraling worden.
2: Mevrouw kwam zojuist haar kind naar de gymles brengen hier.
5: Ja, dat klopt.
2: Woont uiteraard in Renswoude, of uiteraard? Dat is het geval.
5: Zeker. Geboren en getogen.
2: Wat vindt u hier nou van als u dat zo hoort?
5: Ja, heel mooi. Ik denk een hele fijne functie. Een soort tweede huiskamer voor mensen. Om inderdaad even een kopje koffie te zitten, te drinken. Elkaar te ontmoeten. Ja. Wat meneer Eskes ook zegt, de verschillende leeftijden die elkaar gaan ontmoeten. Denk ik dat dat heel helpend
2: maar
5: is.
2: Maar dat is nu totaal niet aanwezig. Veel te weinig aanwezig in Renswoude.
5: Minder aanwezig, ja. En ik denk dat zo'n gebouw daar wel zo'n functie voor kan hebben.
2: Ja, en dat komt alleen door het gebouw? Dat er minder sociaal gebeuren is?
5: Het is zoals meneer Eskes net al zei, in de Biep wordt al heel veel georganiseerd.
2: Ja.
5: Ook wel voor jong en oud. Mijn kinderen gaan er ook wel eens heen. Maar ik zie ook wel eens oudere mensen die daar bijvoorbeeld rummikuppen, creatieve dingen doen.
2: Ja, ja.
5: Dus dat is er al wel. Dus die Biep heeft al wel die functie.
2: En dan gaat het om €200.000 wat de provincie geeft aan subsidie. Ja, dan zou je zeggen, ik begrijp, dit plan lag er al langer. Dat kost zo'n 3 miljoen. Wat is nou die 2 ton?
4: Nou ja, dat er is meer kost, dat klopt. Hè. Maar dit gebouw en ook de bibliotheek waren beide aan een renovatie, een upgrade toe. Dat hebben we allemaal gecombineerd. Alle installatie moest vervangen worden, moest toch al gebeuren.
2: Ja.
4: Maar het samenbrengen van die functies en de mogelijkheden die het biedt, bijvoorbeeld een hoek voor jongeren inrichten.
2: Ja.
4: Een speelhoek voor kinderen.
2: Maar wat kun je dan met 2 ton? Soort,
4: nou, juist die dingen.
2: Verlichting.
4: Maar vooral ook faciliteiten voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen, eventueel zithoeken.
2: Dus, zithoek.
4: De inrichting kan 2 ton enorm helpen om daar een hele mooie uitstraling te geven waar mensen echt zich thuis voelen.
2: Oké, en vrijwilligers, iedereen moet zich inzetten. Het is niet alleen de gemeente, er zijn ook allemaal organisaties, tot en met oranje verenigingen toe. Die potentie is er in Renswoude?
4: Zeker is hij er. Het is juist de verenigingen die dit aangevraagd hebben. Dat is ook een eis, geloof ik, hè, de dorpendeal. Dus de Stichting Sporthal de Hockhorst plus de Oranje Vereniging heeft meegedaan. Als gemeente hebben we bijgedragen daaraan. Maar het is vooral een initiatief van inwoners en verenigingen zelf die dit mogelijk maken.
2: Nou, we gaan het allemaal afwachten. U ook, mevrouw?
5: Ja, zeker. Klinkt goed. Het ziet er prachtig uit.
2: En de beheerder Hans Veldhuizen.
3: Ik zou zeggen,
2: krijgt een andere ambiance.
3: Zeker. Ik zou zeggen, kom volgend jaar nog eens een keertje terug om te kijken hoe het allemaal geworden is.
2: Oh, dat gaan we doen.
3: Uitzending.
2: We zijn heel benieuwd. Vrijdag in ieder geval de officiële ondertekening. ICI, Sporthal, de Hockhorst.
0: Ja. In Renswoude. Oké. Tot zover het geluid uit Renswoude. En het staat in de agenda voor komend jaar dus. Ja.

0: zo fijn. En die zomer die eraan zit te komen, die zit gewoon helemaal in het nummer. Mor amor, por favor, van Vincent. Ik vind het wel een lekker nummer. Nou, ja. Over de Nederlandstalige muziek gesproken. Je komt zeker aan je trek een uur lang hier bij Radio WM Utrecht. Altijd weer van 9 tot 10. Dus zometeen, Edwin Meerman, in aanvolging van dit programma is het zover. Dus spits de oren. Maar gewoon is er voor het weer. Het zomerse weer gaan we het zo over hebben. En we willen eerst eventjes met je naar Stadion Galgenwaard.
1: Ja, wat is jouw mooiste herinnering aan dat prachtig stadion? Want het stadion bestaat 90 jaar. En schrijver Danny van der Linde is de gast in Aan Tafel. Hij heeft een boek 90 jaar Galgenwaard geschreven. Ja, volgens de supportersvereniging van FC Utrecht is het werkelijk een parel om in huis te hebben als fan van FC Utrecht in ieder geval. Nou, we zijn benieuwd naar jouw verhalen en herinneringen aan het stadion. En er zijn al wat mensen die dat hebben laten weten aan ons. Ga ik even met je doorheen. Nou, Jaap zegt, morgen Bob en Anne, goedemiddag, Connie en Aard alvast. Ik ben 2 keer in de Galgenwaard geweest. Ja, daar heeft hij al een mooie herinnering aan gedeeld. Hij zei, ik heb gezien hoe tijdens de wedstrijd destijds in 81 door de supporters al begonnen werd met de sloop van het stadion. Stadionspeaker riep nog even rustig te blijven. Wacht daarmee tot na de wedstrijd. Het ging helemaal los.
0: En wacht nog even tot na de wedstrijd met slopen. Nou. Dat is ook gek eigenlijk. Ja.
1: Dat is niet best. Ja, dat zijn ook herinneringen.
0: Maar goed, Jaap was er wel vroeg bij. 81,
1: nou, 81 bedoel. Hè? Ja. Zo. Karin zegt, goedemorgen. Mijn jeugdherinneringen van Galgenwaard zijn de wedstrijden waar ik met mijn gehandicapte neefje die in de rolstoel zat mee mocht naar de wedstrijd. Mm-hmm. Die zat dan op speciale plaats op het veld. En de spelers kwamen hem altijd even gedag zeggen. Ja, als kind was dat heel indrukwekkend. Nou, dat begrijp ik als je zo dicht bij de spelers zit al helemaal. Ze de gedag komen zeggen.
0: Ja, zeker ja.
1: Het is voor velen toch wel, voor fans hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En we hebben Jolien, die zegt in 2005 de finale WK onder de 20 gezien daar met mijn vader. Ja, was een mooie verrassing voor beiden. Ja, en ze zegt, ik heb er mooie herinneringen aan. Overigens draag ik FC Utrecht een warm hart toe als fanatieke Feyenoorder. Nou, dat is toch mooi? Wat? Een soort van...
0: Ik denk dat heel veel mensen nu denken, wat hoor ik nu op de radio? Ja.
1: Weet je, maar dat kan ook gewoon, weet je? Dat je als een andere club... Ja. Een warm hart toe kon dragen aan een andere club.
0: Kennelijk.
1: Zeker, ja. En Nicolien zegt, mijn man heeft jaren bij FC Utrecht gewerkt en het voetbalveld onderhouden.
0: Ja. Kijk eens aan.
1: Leuk.
0: Een soort groundsman dus eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Onderhoud van het gras en van andere dingen die moeten gebeuren. Want er moet altijd veel gebeuren in zo'n stadion.
1: Het is een behoorlijk stadion natuurlijk. Ze zegt, ja, de saamhorigheid daar in het stadion vond ik altijd indrukwekkend. Nou, dat is goed om te horen. Nou, we horen graag wat jouw herinneringen en verhalen zijn aan het stadion Galgenwaard. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Tijd voor het weer, zeg ik. Want, Margot Ribberink, de korte broeken, de jurken of jurkjes, ze kunnen weer uit de kast, maar nu nog even niet.
2: En je zult je nu afvragen van nou, ga ik dat echt doen? Want het ziet er nog echt niet heel lekker uit vandaag. Op dit moment overheerst de bewolking en de eerste buitjes zijn alweer gespot. Ze komen vanuit het zuiden tot zuidwesten, dus vanuit Brabant, vanuit Zuid-Holland. En het is vooral vanochtend zo dat er nog een paar buien vallen. Maar dat zijn dan ook misschien wel de laatste voor een lange tijd. Mm-hmm. De kraan gaat dicht en de zon die komt er ook weer bij. Maar vandaag is dat nog minimaal. Af en toe komt de zon wel tevoorschijn. Dus het is ook niet zo dat het een zonloze dag is. Verder waait er ook nog een vrij stevige zuid-zuidwestelijke wind. Op dit moment in Cabauw al een windkracht 4. Met temperaturen van de 14 graden. Maar we komen vandaag al iets hoger uit in vergelijking met gisteren. 18 graden denk ik op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht dan is het al helemaal droog. Het klaart op en kouder dan een graadje of 11 wordt het niet. En morgen is dan een eerste dag van een hele reeks droge dagen met al wat meer ruimte voor de zon, wat minder wind en 21 graden, dus dat scheelt al wat. En dan vanaf vrijdag is echt dat kantelpunt naar de zomer. Hè? Dus we gaan echt naar een lange periode met zomersweer. Vanaf vrijdag het lange Pinksterweekeinde en ook de week daarna met heel veel zon en zomerse warmte. Het is bijna niet voor te stellen, maar vanaf vrijdag 25 graden of zelfs nog iets hoger.
0: Ja, we worden daar niet eens meer stil van, want wij hebben je al 2 keer gehoord hierover. Dit is de derde
2: precies.
0: keer. Dus, maar ik kan me voorstellen dat ook mensen zeggen nu van... Nee, dat is niet waar wat Margot zegt. Dat is het weerbericht voor Spanje. Maar dat is niet waar.
2: Ja.
0: Het is echt Nederland.
2: Nee, het komt wel uit Spanje. Dus daar zit de warmte op dit moment nog verstopt achter een hoog drukgebied. Maar als dat hoge drukgebied naar Duitsland trekt en bij ons de wind naar het zuiden gaat draaien... Ja, dan komt die Spaanse, Franse warmte op gang. En bereikt vanaf vrijdag ook Utrecht.
0: Ja. gaat er allemaal van komen. Lekker zeg. En vooral ook iedereen die een beetje vrij heeft of iets wil gaan ketenen met een paar dagen die extra zijn. En dan wel één dag, maandag, tweede, Pinksterdag natuurlijk. Mooi vooruitzicht.
2: Natuurlijk. Hele goede tijding, hè?
0: Zeker, maar gewoon, dat heb je goed geregeld. Vanmiddag weer, hè? In aan tafel, dan ben je er ook natuurlijk. Want van het feit dat we gaan praten over Stadion Galgenwaard, horen we meer over het weer. Dankjewel voor nu.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgenochtend voor Utrecht is wakker, hè?
2: Joe.
0: Doeg. Nou, tot zover dan onze show van vandaag.
1: Ja. Tot morgen maar weer.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een vandaal richtte 's nachts voor duizenden euro schade aan bij de McDonald's aan de Oudegracht in Utrecht. Maar hij staat er goed op. Wie er ook goed op staan zijn drie meisjes die een volle winkelkar stelen uit een supermarkt. En ook goed beeld van een man die met een gewiekste babbeltruc bij een pinautomaat in Vianen de pas steelt van een oudere man.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
9: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones

0: Heren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste twee BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
1: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op, meldt de ANWB. Maar toch nog wel een paar bijzonderheden en flinke vertragingen. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. Door de slechte weg nog steeds daar. De rechte rijstrook is dicht. Een half uur is de vertraging. De A27 dan, Breda naar Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. Ruim 20 minuten. En ook deze is fors op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 40 minuten. Door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht en om rijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En ook deze hoort erbij bij knooppunt Hoevelaken door die bergingswerkzaamheden. Daar is de parallelrijbaan dicht. Nou, ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo thuis bij Hans de Boy.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En niet alleen Hans de Boy, ook een mooie rol voor Toet Stielemans. Hoor maar eens op de mondharmonica. Muzikaal begeleid dus en nog steeds muziek die werkt. En waar je je thuis bij voelt, de hits uit Holland van Radio M Utrecht. Goedemorgen, ik ben Edwin en we hoorden het net al eventjes nog bij Bob en Anne. Op weg naar mooie Pinksterdagen. Nou, de plantjes die hebben lekker water gekregen de afgelopen avond. Dus laat alvast maar komen. 20-5, 20-26. En even na 9, dus we gaan beginnen met lange adem, want we doen het al een tijdje.

0: Ik zei het al, de bloemetjes, die hebben al een fijne sproeibeurt gehad. Dit was Deen de Munk, onlangs nog aan tafel bij Connie. Een stem die je vrij makkelijk herkent, hè?
1: 3 is prijs.
0: Maar nu wordt het wel iets lastiger en de vraag, weet je ze allemaal te herkennen? Er zit een verband in de namen vooral, dus ik ben heel benieuwd wie ze alle 3 goed heeft. Dan zet ik dan een leuk cadeautje tegenover naar keuze. Overigens geen bloemetje, luister.
1: 1.
2: Als ik mag en zo vrij mag zijn, een heel klein advies dat ik je helpen zou.
1: 2.
2: Want ik

0: En allemaal uit deze eeuw, deze drie liedjes dus. En ik ben op zoek vooral dus naar de uitvoerende. Laat het maar even weten in de app of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. En als je dat doet, vooral even je telefoonnummer erbij zetten. Niet onbelangrijk. Dit is een oude nationale nieuwe. Guido van der Graaf. Meteen nog even een na-na-na erbij. Hè?
1: Als ik eerlijk ben, had ik dit wel verwacht. Ik ken mezelf een beetje, het wordt een hele korte nacht.

Bonnie Sinclair vliegt nooit te hoog. Die stem wel nog. Hier in 1981 was een goed jaar voor haar. En komende zondag in het Gouden Weekend hebben we deze week van 81. En hebben we er ook met een ander liedje ook een beetje in die stijl. Dit zijn de hits uit Holland. We gaan nog even terug naar het Eurovisie Songfestival. Dit was de bijdrage van Nederland in 2007. De tweede keer dat ze meedeed. Het Cilia.

0: En nog even nagenieten van de 90's dag afgelopen. Hemelvaartsdag was dat, hè. Peter de Koning hoorden we hier. Overigens, tweede Pinksterdag, dus aanstaande maandag. Dan staan we de hele dag in het teken van de jaren 60... met onze 60's top 100 die we gaan herhalen. Deze zanger werd overigens ook in die tijd geboren. 1960, dus helemaal aan het begin. En heeft de tand destijds ook best goed doorstaan. Dit plaatje over de lente, waar we nog steeds volop in zitten. Maar het wordt dus zomers in het Pinksterweekend. Zometeen hoor je Marjolein er ook over. En een arts uit Utrecht die wordt verdacht van verkrachting van een patiënt.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Een vandaal richtte 's nachts voor duizenden euro schade aan bij de McDonald's aan de Oudegracht in Utrecht. Maar hij staat er goed op. Wie er ook goed op staan zijn drie meisjes die een volle winkelkar stelen uit een supermarkt. En ook goed beeld van een man die met een gewiekste babbeltruc bij een pinautomaat in Vianen de pas steelt van een oudere man.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Dan beginnen we even met die Utrechtse arts. Die moet mogelijk de cel in.
16: Ja, want hij wordt verdacht van verkrachting. Volgens het Openbaar Ministerie heeft deze dokter een kwetsbare patiënte misbruikt. Zij belde 's nachts naar de huisartsenpost waar hij dienst had. En hij ging na het werk naar haar toe. Daar heeft hij de vrouw volgens het OM een verdovend drankje gegeven en verkracht. Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar celstraf en een beroepsverbod van 5 jaar tegen deze 34-jarige man. Een wooncomplex in Utrecht loopt vertraging op door het volle stroomnet. Het complex met de naam Ondaatje moet aan de Kroezelaan komen. Het gebouw met 60 appartementen is waarschijnlijk een jaar later klaar. In 2029 en niet zoals gepland in 2028. Woningcorporatie Portaal loopt tegen problemen aan met dat overvolle stroomnet. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zegt het college dat netcongestie een rol speelt. En daarnaast vallen de kosten voor duurzaamheidseisen hoger uit dan verwacht. FC Utrecht neemt Angel Alarcón definitief over van FC Porto. De 22-jarige Spaanse aanvaller kwam afgelopen winter op huurbasis over van de Portugese club. Utrecht bedong toen al meteen een optie om de speler te kopen en van die optie wordt nu gebruik gemaakt. Alarcón heeft een contract getekend tot 2029. Nog 1 dag doorbijten en dan slaat het weer om. Het Pinksterweekend wordt zonnig en zomers warm. De temperatuur schommelt dan rond de 25 graden. Dat komt door de wind die vanaf morgen draait naar het zuiden tot zuidoosten. En hierdoor wordt droge en warme lucht aangevoerd. Goed nieuws dus voor mensen die er tijdens het lange vrije weekend op uitgaan.
0: En dat is, daar staan mooie liedjes over gezongen, hè?
16: Dat ook. Op, ga je die nog draaien?
0: Die komt zeker voorbij komende maandag als we die top 100 hebben.
16: Ja, leuk.
0: Toevallig.
16: Doe ik nog even het weer van vandaag, want dat is wat wisselvalliger. Bewolking, af en toe zon en deze ochtend nog een paar buien. Vanmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 18 graden.
0: Dankjewel Marjolein. Nog even naar de weg. Dat is iets minder mooi, want er staan nog best wel wat files. Veel vertraging op de A2 bijvoorbeeld nog. Dat is van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermalsen. En knooppunt Everdingen 20 minuten vanwege de slechte weg. De rechte rijstrook is dicht. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten door een auto met pech. En de A28 ook nog steeds. Dat is van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Je kunt daar omrijden via Apeldoorn. 40 minuten is de vertraging. En ook richting Amersfoort op die 28 dan bij knooppunt Hoevelaken. Door die bergingswerkzaamheden moet je rekening houden met de parallelrijbaan die dicht is.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Van Wieferen.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
21: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
22: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
23: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: We hebben dus een extra spelletje deze hele week. De vraag van gisteren nog even. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Had je C moeten doorgeven, dat was meer dan 150 jaar. En Wilma Schoonis uit Bilthoven is de gelukkige geworden. Veel plezier met deze mooie prijs. Nou, vandaag gaan we ook weer iemand blij maken. En dit is de vraag voor deze woensdag. Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Ook weer drie mogelijkheden. A. De Wolvenstraat. B. Een oude stadstoren. Of C. De familienaam Wolf. Dus A, B of C kun je even appen naar het bekende adres of mailen naar studio@rtvutrecht.nl met je telefoonnummer, graag. En dan gaat Aard vanavond tussen 6 en 7 iemand terugbellen die het goede antwoord heeft gegeven. Spannend.
25: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: En in een hele lange versie, onlangs ook nog gezongen tijdens Koningsdag in Friesland. Siep van de Ploeg op het podium en de kast. En is het ook raak voor jou vandaag in Drie is Prijs? Wie hoor je? Luister nog eens goed. Er zit ook een rode draad vooral dus in de uitvoerende. En als je dan in de uitzending komt, dan mag je ook een cadeautje kiezen uit onze kast. De prijzenkast, zeg maar.
1: 1,

als je de juiste gedachte hebt, deel het vooral met ons even in de app of mail ze naar studio@rtvutrecht.nl. Je mag ook even bellen 0909-693-1. 93-1 is dan het nummer. Kies dan optie 1 en ben je snelst bij mij in de studio. Leuk als je even meedoet vandaag.

0: ook nog een papa-papaatje vanmorgen erbij. Clouseau was dat.
1: 3 is prijs.
0: Ik zei al, muziek die werkt, maar er zijn ook mensen lekker aan het werk en luisteren naar hits uit Holland. Bijvoorbeeld Dennis van Heeswijk, en die heb ik aan de lijn. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Vanuit Tull en 12, daar woon je?
2: Daar woon ik, ja.
0: We hebben niet zo heel vaak kandidaten vandaan, dus leuk dat je even bij ons bent vandaag. Maar daar zit je volgens mij niet, hè?
2: Nee. Ik ben al aan het werk in Utrecht.
0: Oké. Vertel eens, wat doe je?
2: Ik ben een gasaansluiting aan het vervangen.
0: Gasaansluiting?
2: Ja.
0: Ja, want we gaan van het gas af natuurlijk.
2: Ja, maar ja, wij vervangen hem nog. Er komt toch een nieuwe in.
0: Oké, dus hij is nog niet helemaal weg, zeg maar.
2: Nee.
0: Ja, er zijn wel steeds meer mensen die andere manieren zoeken, hè, om het huis op te warmen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hou je daar ook nog mee bezig toevallig, of niet?
2: Nou ja, dat maken we ook mee. Dan moeten we hem helemaal verwijderen inderdaad.
0: Ja, oké. En met hoeveel mensen doe je dat?
2: Met z'n drieën.
0: En wie zijn je collega's?
2: Kees en Thomas.
0: Bij deze van harte gegroet. En dat vind ik trouwens wel heel leuk. Want als we het spelletje doen vandaag, is dat ook een beetje de rode draad, hè?
2: Thomas. Ja, dat is altijd
0: Thomas,
2: leuk, hè?
0: Ja, Thomas. Ja, we gaan even luisteren. 1.
3: Als ik mag en zo vrij mag zijn, een heel klein advies naar het je.
0: Want wie hebben we hier dan?
2: Dat is Thomas Akda.
0: Inderdaad.
1: 2.
3: Want ik ken dat gevoel dat het tegen zit en dat je.
0: En hoe heet deze, Thomas?
2: Dat is Thomas Bergen.
1: 3.
0: Ja, dit is de moeilijkste, hè?
2: Ja, dat is de moeilijkste, inderdaad.
0: Je hebt hem even opgezocht?
2: Ja, inderdaad. Hans en Thomas.
0: En waar vond je hem dan?
2: Ja, ik had hem even online opgezocht met een klein stukje met de tekst.
0: Oké. Ja, daar heb je best wel even werk voor geleverd, dus, hè?
2: Ja.
1: 3 is prijs.
0: Hans en Thomas, ja. Dat is dan zonder H, maar je spreekt het wel zelf uit.
2: Ja.
0: Nou goed, dat betekent dat ik jou een koeltas ga sturen, want dat had je graag gewild.
2: Klopt, ja.
0: Heb je ook nog vakantieplannen voor de komende dagen of komende weken, maanden?
2: Nou, dit weekend staan op de camping met het mooie weer, dus...
0: Ja, je hebt wel geluk, hè?
2: Ja.
0: Want het wordt zomer. En waar sta je dan?
2: In Beest.
0: Gezellig.
2: Ja, lekker kort bij.
0: Lekker van genieten, goed insmeren, want de zon is krachtig.
2: Zo is het.
0: En ik zeg nog even, we hebben leuke programma's ook tijdens de Pinksterdagen. Dus neem vooral, sowieso altijd bij, hè, via je telefoon, de radio. Of lekker een ouderwetse die je erbij zet. Geniet van onze muziek.
2: Helemaal goed.
0: Zou ik willen adviseren. Nou, welke van deze drie kan ik nog even helemaal voor je draaien?
2: Doe maar Thomas Berger voor mij.
0: Alles komt goed. Dat is ook een mooie gedachte, toch?
2: Zo is het.
0: Werk ze daar, hè? En de laatste van de Groetjes.
2: Fijne uitzendingen.
0: Dank je, Dennis.
2: Ja.

in het donker. Nou, voorlopig even niet, hè, want we hebben lange dagen. En de grijze nachten zijn weer begonnen vanaf nu tot half juli. Cadans, nog even vanuit Utrecht. Zometeen is Pieter hier de komende 2 uur met Woordbouwer, lekker puzzelen en fijne muziek op Radio M Utrecht.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang.

0: van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio en Utrecht, goedemorgen. Even kijken hoe het op de weg is. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Utrecht. Bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht en je kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen. Een kwartiertje extra reistijd. Het wegdek is in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en het knooppunt Hoevelaken. 20 minuten, dat komt door bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht daar. En omrijden kan daar via Apeldoorn over de A50 en de A1.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

hangmatje kan nog niet naar buiten, maar wel bijna. Wel bijna. Klein voorproefje, Bob Marley bij Radio M Utrecht. Zo beginnen we deze tweede helft van de morgen. Heerlijk ontspannen met een kopje koffie. Wat jouw plannen daar aan de andere kant ook zijn deze morgen. Ik zeg dan maar weer, ik ben blij dat je de radio hebt gevonden. Gezellig. En de komende twee uur verzorg ik de muziek hier. En ik heb ook je hulp nodig, want er mag zo weer gestemd worden. We gaan natuurlijk lekker aan de koffie. Bij de koffie hoort fijne muziek, de koffiekeuze. Ik ben heel benieuwd naar je voorkeur. Dat doen we over een paar minuutjes. En als je het leuk vindt, dan mag je ook meedoen met de puzzel natuurlijk. De eerste ronde woordbouwer. Probeer het gewoon een keer, want je weet nooit. En 15 letters, die vind je ook in de app van RTV Utrecht. En dit zijn ze. De T van Tinus, de I van Isaac. Een D van Dirk. De W van Willem. Twee keer de N van Nico. Vier keer de E van Eduard. De P van Pieter. De S van Simon. Twee keer de K van Karel. En de R van Richard. Zet ze in de goede volgorde. Laat me weten wat je hebt gevonden. Stuur een appje met de app van RTV Utrecht. En win!

Fluweel zacht, de stem van Sting. Ja, nog niet zo heel lang geleden in ons land, hè, voor een theatershow in Carré. Dit is Radio M Utrecht. En we gaan zo meteen lekker aan de koffie. Zoals gezegd, ik heb je hulp even nodig. Wat gaat het worden? Wat zou je graag bij de koffie willen horen? De koffiekeuze voor vandaag. Dit is keuze 1. Johnny Osmond. Of wil je iets heel anders?

Ja, nou, dat is wel echt iets heel anders. En dan ben ik zo benieuwd. Wie gaat er winnen? 1 Little Jimmy Osmond of 2 Rick Ashley, de jaren 80? Je mag reageren. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Dat is zo makkelijk. Open de app, klik op App Ons en dan voor contact met de studio. Dan kom je zo hier terecht. 1 of 2, 1 Little Johnny Osmond of 2 Rick Ashley. Ik hoor heel graag van je. En hoe werkt het nu? Nou, heel simpel. De meeste stemmen gelden. De oplossing horen we om 10 over half.

met z'n tweeën is soms gezelliger. Maar vaak wel. Marvin Gaye en Kim Weston dus. Nou, de koffiekeuze zometeen. Het gaat gelijk op. We zijn ook eigenlijk pas net begonnen met stemmen. Dus kom maar door. Welke zou je graag willen horen bij de koffie? Little Jimmy Osmond en zijn long-haired lover from Liverpool, of Rick Ashley en Together Forever. Eén van de twee ga ik helemaal laten horen. De meeste stemmen gelden. En je kan een appje sturen naar de studio. Het laatste nieuws komt er zo aan met Marjolein. Dat gaat natuurlijk weer even over de problemen op de A2. Dat komt allemaal door gaten in de weg. Nou, hoe staat het er op dit moment voor? Dat horen we zo. En ook meer over medewerkers van de NS met een wapen.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Het laatste nieuws en we beginnen met problemen op het spoor.
8: Ja, tussen Amsterdam en Breukelen. Het spoor is daar kapot, waardoor reizigers bij Breukelen zijn gestrand. Ze moesten de trein uit en er zijn bussen ingezet. Volgens ProRail is een lijmlas gescheurd. Vanmiddag ligt het treinverkeer even helemaal stil tot 4 uur vanwege herstelwerkzaamheden. Er was al overlast voor reizigers op dit traject, omdat 2 van de 4 sporen buiten gebruik zijn. En dat heeft te maken met verzakkingen. Dat probleem wordt ook deze week aangepakt. En nog meer nieuws over het spoor. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Ze doen mee aan een proef van een jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van de korte wapenstok helpt bij de veiligheid van hun werk. NS-BOA's krijgen namelijk steeds vaker met geweld te maken. Ze worden ingezet in de trein en op het station. De proef die begint in Rotterdam. Soesterberg leek de dans te ontspringen, maar ook in dit dorp komt een aansluitstop. Inwoners en bedrijven die een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting willen, komen vanaf juli op een wachtlijst. Vorige maand maakte de provincie bekend dat in 15 gemeenten zo'n aansluitstop gaat gelden. De gemeente Soest stond toen niet op de lijst, maar Soest heeft nu laten weten dat Soesterberg wel deels binnen dat gebied valt. Dat dorp is namelijk verdeeld over een Utrecht stroomnet en een ander stroomnet. De stop kan ook gevolgen hebben voor mensen die willen verduurzamen, bijvoorbeeld met een warmtepomp of een laadpaal. Gaten in de weg zorgen opnieuw voor vertraging op de A2 richting Utrecht. 1 rijstrook is dicht tussen Den Bosch en Utrecht vanwege dat slechte wegdek. Ook gisteren en maandag was Rijkswaterstaat al druk met de gaten in het asfalt bij knooppunt Everdingen. En dat leidde toen zowel in de ochtend als in de avondspits tot vertraging. Meer nieuws kun je natuurlijk ook vinden op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan heb ik nog het weer. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm. Vandaag is het wat wisselvallig. Bewolking, plaatselijk kan er nog een bui vallen. En het wordt vanmiddag 18 graden.
7: Dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. We beginnen bij de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij het knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Utrecht. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht en je kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en het knooppunt Everdingen. 7 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. En de A28 nog Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en het knooppunt Hoevelaken. Kwartiertje extra reistijd, bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en daar kan je omrijden via Apeldoorn. En dat is dan over de A50 en de A1.
9: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
13: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Ja, en kijk je in een oude gevangenis, een hele beroemde gevangenis, samen met iemand anders. Kun je winnen. Maar ja, moet je wel de dagvraag beantwoorden. En dit is de vraag voor vandaag. Waar verwijst de naam Wolfenplein naar? A. De Wolvenstraat. B. Een oude stadstoren. Of C. Een familienaam Wolf. Dus waar verwijst de naam Wolfenplein naar? A. De Wolvenstraat. B. De oude stadstoren. Of C. Familienaam Wolf. Weet je het? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio en win.
14: En bij de koffie met Pieter.

alweer een leuke week, want elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein. Dat is hier om de hoek in Utrecht. Voor twee personen en natuurlijk ook vandaag weer een dagvraag. Nou, ik heb hem net gesteld. Heb je hem gemist? Ja, ik mag hem niet herhalen, maar dat doe ik wel over een uurtje weer. Dus precies over een uur, dan komt hij weer voorbij. Dat doen we trouwens elk uur zo. Weet je het antwoord? Laat het dan weten. Stuur een appje naar de studio. Bel of mail. Op allerlei manieren kan je in de hoge hoed terechtkomen. Aard gaat weer grabbelen vanavond. En wie weet ben je dan het dagwinnaar van die bijzondere rondleiding voor twee personen in de voormalige gevangenis Wolvenplein hier in Utrecht. Zo, het is precies 10:50. En ja, inderdaad. Koffie. Espresso, cappuccino, café con pan. Hartstikke goed. Dat lijkt me een uitstekend idee. Het is tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze. Ja, we hadden toch wel twee verschillende deze keer. Eén uit de 70s, één uit de 80s. Little Jimmy Osmond en zijn long-haired lover from Liverpool. En daar tegenover de man met de regenjas, Rick Ashley. And together forever. Dankjewel voor het reageren. Onder andere Nicolien, Sylvia, Peggy, Linda, Vincent, Ricky, Harm, Jenneke, Adrie, Klasina, Frans ook bedankt. En de meeste stemmen gingen uiteindelijk naar Little Jimmy.

0: Vandaag Little Jimmy Osmond. Ik hoor je denken, hoe oud was hij eigenlijk? 1972. Nou, hij was 9 jaar. Ja, long-haired lover from Liverpool. Dankjewel voor het stemmen. 9 jaar. De volgende artieste, die was wat ouder volgens mij toen ze begon. Haar naam is Miss Montreal. En ja, nieuwe muziek op Radio M Utrecht. Luister maar.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Klassieke Dromen. Vandaag Supertramp bij Radio M Utrecht. Leen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen tegen.
0: En Alfa aan de Rijn, hè?
1: Nog steeds, ja.
0: Ja.
1: Ja, geboren en getogen.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Ja, en daar blijf je, ben je blijven plakken daar?
1: Ja, ik heb wel met wonen, maar werk heb ik altijd buiten Alphen gedaan.
0: Oké, waar heb je zo al gezeten dan?
1: Nou, ik heb op een transportbedrijf gezeten en een oliebedrijf. Mm-hmm. En dat was altijd bestelwerk met transport. En een oliebedrijf was ook altijd hier in. Dat was wel in de omtrek hoor. Het was bij tweetjes en dat soort dingen allemaal in.
0: Ja. Oké, dus maar. Ja, ga verder.
1: Nee.
0: Zat je dan op de vrachtwagen?
1: Ik was als 14-jarige jongen begonnen bij een bodendienst. Als klapjongen noemden ze dat toen. En nou, daar ben ik dan ook 8 jaar geweest, en nader was chauffeur. Mm-hmm. En dan ging je op de grote steden, wat die kleine autootjes nou doen, vroeger met een grote auto, bestellingen doen in de steden.
0: Oké.
1: En dat was Amsterdam, Utrecht, Haag, Rotterdam.
0: Ja. Ik zie ze wel eens rijden, die grote vrachtauto's zo, ook door grote steden.
1: Ja,
0: dan denk ik, hoe doe je het?
1: Nee, dat kan niet meer. Ik zie man met die wagen daar op de gracht rijden in Utrecht en in Amsterdam, dat kan niet meer.
0: Nee, dat lijkt me echt zenuwslopend.
1: Nee.
0: Er zullen wel eens wat spiegeltjes gesneuveld zijn, denk ik.
1: Ja, vooral op de gracht, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, dus maar, je... Ja?
1: Maar het verkeer was natuurlijk anders. Ik ben zelf 84, dus het is een dag of 4 geleden. Dat zou niet nu meer kunnen, zeg maar.
0: Nee, er is inmiddels het een en ander veranderd, hè? Ja.
1: Ja.
0: Het is een heel klein beetje drukker geworden, ja.
1: Oké, dat mag je wel zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ik rijd dan nu nog op een rolstoelbusje bij een verzorgingstehuis. Mm-hmm. En inderdaad, het verkeer dat is niet meer te vergelijken.
0: Nee, ik snap het. Oké, dus behoorlijk wat meegemaakt en gezien. Nu weer in Alphen aan de Rijn. En wat ik heel leuk vind is dat je dan naar ons luistert daar. Hoe is dat zo gekomen, Leen?
1: Nou, dat komt eigenlijk. We hebben dus een staakcaravan gehad in Maren. En ja, daar had ik altijd dan trouwens hier ook. En in de auto's zoek ik hem ook altijd op.
0: Ja.
1: Want ik moest nog voor iemand opzoeken het nummer waar hij op de televisie te beluisteren is. Nou,
0: Oké.
1: Dat zal ik ze vandaag geven.
0: Ja, maar ons dus op de camping ontdekt en zo ben je ook...
1: Ja, dat was dus in Utrecht, dus ja. op Emaren.
0: Wat leuk zeg. Ja, dat hoor ik wel vaker hoor. Dat op die manier komen mensen dan in contact met onze mooie zender. En dan blijf je luisteren, ook als je buiten de provincie woont. En dat is hartstikke leuk. Ik vind het ook superleuk dat je even mee hebt gedaan met de puzzel alleen. Zullen we daar eens even naar gaan kijken?
1: Ja.
0: Wat heb je gevonden?
1: Ik heb gevonden Pinksterweekend.
0: Ja, Pinksterweekend staat ook weer voor de deur, hè?
1: Het wordt wel een lange, hè?
0: Het wordt een lange en een mooie ook, want de temperaturen gaan naar ver boven de 25 graden. Dus,
1: Ja. En nou ga ik maandag naar Italië toe.
0: Oh. Nou, goede timing, Leen.
1: Ja, nee, komt wel goed.
0: Ja, dat is ook niet verkeerd hoor, denk ik daar.
1: Nee.
0: Oh, hartstikke leuk. Nou, geniet er vast van. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast hier. Een shopper, een puzzelboek. Ik heb een notitieboek, een koeltas, de toilettas of de rugzak. Wat vind je leuk om te hebben?
1: Dus hij zit er niet meer bij.
0: Nee, hij komt wel weer terug hoor. Hij komt wel weer terug.
1: Daddy.
0: Ja. We zijn heel gemeen, maar kan ik je blij maken met wat anders?
1: Doet je rugzak maar dan.
0: Ja, nou, die kan misschien nog wel mee naar Italië dan, toch?
1: Ja, ik denk niet meer dan. Ja, dat kan nog net, hè?
0: We gaan ons best doen en anders voor het volgende tripje. Hartstikke handig.
1: Ja.
0: Dankjewel voor het meedoen.
1: Ja. En fijne dag nog en goede uitzending nog.
0: Jij, mooie dag en veel plezier op reis alvast, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Leen, tot de volgende keer.
1: Hey, tot ziens.
0: Hoi, hoi.
2: Ja, Elvis.
0: We horen hem zo meteen helemaal, het is bijna 11:15. En de tweede ronde woordbouwer onderweg. Tot zo. Why?

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu bij Dirk, Avico, Friet van het Huis of aardappelschotel, 1,99.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Dorien Bouwman. Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach

0: speciaalzaken bij elkaar.
1: In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
3: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
7: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
8: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

De spijkerbroek mag een korte broek worden. Vanaf morgen. Woensdag 20 mei en morgen is het...

dan echt lente en zomer zelfs. De komende dagen ben je er ook zo aan toe. Poeh. Heerlijk. Oh wel, de natuur is wel prachtig groen, hè. De afgelopen dagen door al die regen is het helemaal een soort jungle geworden. Hier ook aan de Hengeveldstraat. Dat is ook mooi om van te genieten. Maar met een zonnetje erbij nog mooier. En daar hoeven we dus niet heel lang op te wachten. Goedemorgen, het is 10:08. Ik ben Pieter. En bij de koffie nog een uurtje gezelligheid met lekkere muziek voor bij de koffie. En dan heb ik het natuurlijk over de man in het witte pak. Die komt zo binnen. We noemen hem Elvis. Het is bijna 10:45. En als je het leuk vindt, dan vind ik het heel leuk als je meedoet met de puzzel. De tweede ronde, 11 letters. Daar gaan we. De G van Gerard, de R van Richard, de W van Willem. Twee keer de E van Eduard, een M van Marie, de O van Otto. Dan heb ik nog een A van Anton, twee keer de S van Simon en de L van Leo. Deze letters, daar kan je een woord mee maken. Dat woord, dat wil ik binnen nu en een klein uurtje van je weten. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. In de prijzenkast, de rugzak, de toilettas, de koeltas, het notitieboek, het puzzelboek of onze mooie shopper.

0: gezellig de morgen door. Misschien wel aan het werk, op kantoor kan, of thuis. Werk ze. Doen we hier ook, met veel plezier. En ja, zometeen ga ik je vertellen, of tenminste dan hoor je, wat we aankomende maandag gaan doen. Hou je van de muziek uit de jaren 60? Ja, nou dan even goed opletten.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Die was er natuurlijk ook in de 60's. En die horen we maandag misschien ook al voorbij komen. De kans is vrij groot. Een leuke dag, tweede Pinksterdag. Zometeen meer, maar eerst eventjes naar de King natuurlijk. Ja, het is kwart over elf, dus hij komt elke dag langs in dit programma. Vandaag gaan we naar 1958. All Shook Up is dit.

0: sjokken.
1: De beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
2: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
3: God only knows what I'd be without you.
1: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
2: Zing mee met de Cats.
1: Procol Harum.
2: Boudewijn de Groot.
4: Meneer de president.
1: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
2: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

Radio in Utrecht. Over een paar minuten dan komt hij weer voorbij natuurlijk. De dagvraag voor vandaag. Doe mee met onze actie en maak kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein hier in Utrecht. De dagvraag over een paar minuutjes. En natuurlijk het laatste nieuws met Marjolein. Dat gaat over problemen op het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. Ja, en Veenendaal maakt zich natuurlijk klaar voor de wielerkoers. Veenendaal, Veenendaal. We horen het zo. Love.

0: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
1: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
0: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
2: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Het is tijd voor het nieuws, 11:30. Marjolein, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ja, we beginnen met het volle stroomnet.
15: Ja, want dat heeft ook gevolgen voor Soesterberg. Dat dorp leek de dans te ontspringen, maar daar komt ook een aansluitstop. Inwoners en bedrijven die een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting willen, komen vanaf juli op een wachtlijst. Vorige maand maakte de provincie bekend dat in 15 gemeenten zo'n aansluitstop gaat gelden. De gemeente Soest stond toen niet op de lijst, maar Soest heeft nu laten weten dat Soesterberg wel deels binnen dat gebied valt. Het dorp is namelijk verdeeld over een Utrecht stroomnet en een ander stroomnet. De stop kan ook gevolgen hebben voor mensen die willen verduurzamen, bijvoorbeeld met een warmtepomp of laadpaal. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door een breuk in het spoor. Bij Apkoude is een verbindingstuk tussen 2 spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Volgens ProRail gaat het om een lijmlas die is gescheurd. Doordat 2 andere sporen ook onderhouden worden vanwege verzakkingen, rijden er tijdens de reparatie vanmiddag geen treinen tot ongeveer 16:30. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. En er is nog meer nieuws over het spoor. Vandaag krijgen de eerste NS-medewerkers een wapenstok. Ze doen mee aan een proef van een jaar. Het Utrechtse spoorbedrijf wil onderzoeken of het dragen van de korte wapenstok helpt bij de veiligheid van het werk. Medewerkers krijgen volgens NS steeds vaker met geweld te maken.
16: Onze boa's die komen vaak in situaties die al geëscaleerd zijn. Er is iets aan de hand en ze gaan iemand aanspreken, bijvoorbeeld op gedrag. Noem maar het rook op het station. En je ziet dat vaak door een kort lontje iemand agressief wordt en op een agressieve manier reageert. Wij zullen nooit zelf agressief tegen iemand zijn. Maar dan ontstaat er spanning en mogelijk ook agressie. En dat kan escaleren.
15: Sinds vorige maand hebben een paar NS-conducteurs een bodycam om de veiligheid in de trein te verbeteren. Veenendaal staat komend weekend helemaal in het teken van wielrennen, omdat de wedstrijd Veenendaal-Veenendaal wordt gereden. Om die reden is een café in de stad helemaal volgehangen met shirts van wielerlegendes als Joop Zoetemelk, Eddy Merckx en Bernard Hinault. En tientallen shirts zijn van verzamelaar Jos van Dijk. En hij is vooral trots op de shirts van de oud-winnaars van de koers in Veenendaal, met als topstuk die van de eerste winnaar in 1985. En dat is Joop Zoetemelk. En wil je daar meer van weten, dan kun je ook naar de app of onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm. Vandaag is het nog wisselvallig. Bewolking, plaatselijk nog een buitje en het is zo'n 18 graden vanmiddag.
17: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
18: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
21: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Ja, zou zomaar kunnen gebeuren. Maar ja, eerst even de dagvraag beantwoorden. En dit is de vraag voor vandaag. Als je het antwoord weet, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht of mail studio@rtvutrecht.nl. De vraag voor vandaag. Waar verwijst de naam Wolfenplein naar? A. De Wolvenstraat, B. Een oude stadstoren of C. Een familienaam Wolf. Dus waar verwijst de naam Wolvenplein naar? A. Wolvenstraat, B. Een oude stadstoren of C. De familienaam Wolf. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht en maak kans op die exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein.
24: En bij de koffie. Met Pieter Voorage.

0: is tijd om even vooruit te blikken. 11:50. En over 20 minuten, dan draait hier iemand aan de knoppen. Ze zit tegenover me en ze heet Connie. Connie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo.
1: Hoi, hoi. Hallo.
0: En jouw programma heet Aan Tafel. Ik ben heel benieuwd. Wat kunnen we zo gaan horen op Radio M Utrecht?
1: We gaan het hebben over Stadion Galgenwaard. Want dat is een feestje. Morgen bestaat het precies 90 jaar. Ja. Je hebt het over 1936. Ik heb beelden gezien, geluid erbij was er volgens mij allemaal. Dat kon ik niet vinden in ieder geval. Het is van alles en nog wat geweest. Het diende als wieler- en voetbalwedstrijden natuurlijk. Mm-hmm. Kerken die gingen daar bijeenkomsten houden. In de oorlog vierde NSB-leider Anton Mussert daar nog zijn verjaardag. Okay. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. En er waren ook popconcerten. Tina Turner en Prince die liet gaten boren in de stoeltjes.
0: Ik was erbij, 1987. Prince, zeker.
1: Heb je meegekregen dat er gaten in de stoeltjes zaten?
0: Nee, ik was nog heel klein.
1: Ah, vanwege de regen.
0: Oké, nee, ik kan me niet meer herinneren. Nee,
1: en de concert, kan je daar nog iets van
0: herinneren? Ja, zeker wel. Dat was fantastisch. Wow. Een enorme show.
1: Ja?
0: En inderdaad, niet een heel groot stadion. Dus dat was wel intiem ook.
1: Ja. Het is daarna in de jaren 80 is het afgebroken. Dat was na een wedstrijd. Utrecht, ik moet even denken tegen wie dat nou ook weer was. Nou, dat zoek ik nog even op. Het werd in ieder geval gelijk spel. En dat stadion, dat zou worden afgebroken. Alleen de supporters die deden het zelf al.
0: Luister even.
2: Het stadion wordt gesloopt. In deze goal zullen nooit meer doelpunten vallen. De lat gebroken. Dat is toch bitter zonde. Er zijn genoeg kleine clubjes die zo'n goal heel graag willen hebben. Als we even doorgaan, dan hoeft de sloopploeg niet meer te komen. Dan is het stadion gesloopt binnen 24 uur.
0: Zo.
1: Ja, niet normaal, hè? Het was trouwens tegen PSV, 21 april 1981. Het werd gesloopt. Maar in 1982 kwam het nieuwe stadion er. En dat is natuurlijk ook weer hartstikke mooi. Ik heb straks een van de schrijvers, want er is een groot boek uitgekomen in het kader van 90 jaar Stadion Galgenwijk. Danny van der Linden, hij kan het zich ook nog herinneren. Hij kwam met zijn vader daar voor het eerst in 1992. Er zat een dikke man met een sigaar voor hem. Ik geloof dat hij maar de helft van de wedstrijd heeft gezien. Een rookgordijn. En er was een 1000-klapper. Nou, hij heeft ook heel veel mooie herinneringen aan.
0: Geweldig. Nou, gaan we allemaal weer bovenhalen, die mooie herinneringen.
1: Ja.
0: Connie, mooie uitzending.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.
1: Hoi.

0: Rob de Nijs. Twee keer dubbel goud en het huis in de zon. En op die zon moeten we nog heel even wachten, maar die zit eraan te komen. Franciska, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: In Breukelen zit je lekker te luisteren naar ons, hè?
1: Nou, ik zit nu niet in Breukelen, maar dat geeft niet. Daar woon ik wel.
0: Oké, waar ben je nu dan, als ik vragen mag?
1: Ik ben op Texel.
0: Op Texel?
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: Ja, even op het woord wachten, hè? Dan wordt het nog beter.
0: Ja, nou, inderdaad. Je bent net aangekomen of ben je de komende dagen daar?
1: Nee, ik ben er al vanaf zaterdag.
0: Oh, heerlijk. En dan ook nog het Pinksterweekend?
1: Nee, ik ga zaterdag weer naar huis.
0: Oké, nou, dan kun je in ieder geval zeker van twee mooie dagen nog genieten.
1: Zo is het, ja.
0: En doe je dat vaker, die kant uit?
1: Ja, ik kom hier wel vrij redelijk vaak, ja.
0: Ja, heerlijk. Even uitwaaien. En ik bedoel, mooi weer is dan prettig, maar als het geen mooi weer is, dan kun je ook gewoon heerlijk aan het strand wandelen.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar dan vind ik het ook al heerlijk. Dus ja. Ik wandel heel graag, dus het maakt mij niet zo ontzettend veel uit als het maar niet regent.
0: Nee, oké. Goed, en je kan ons daar ook prima ontvangen dus?
1: Heel goed, ja, dat doe ik op de televisie.
0: Ja, of via de app of de tablet. Ja. Er is van alles mogelijk, gelukkig. Dus, ja. Nou, en dan vind ik het leuk dat je mee hebt gedaan met woordbouwen. En ik begrijp, dit is de eerste keer dat je meedoet.
1: Ja, de eerste keer.
0: Nou ja, zeg ik welkom bij de Puzzelclub, Franciska.
1: Dankjewel.
0: En ik heb goed nieuws voor je, want je bent uit de hoed gekomen hier bij ons.
1: Leuk.
0: Ja, en dan mag je gaan zeggen wat je gevonden hebt. Dus het woord is aan jou.
1: Ja, weersomslag.
0: Dat was een weersomslag. Nou, die zit er dus aan te komen, hè, vanaf morgen.
1: Ja.
0: Ja. Vond je moeilijk?
1: Nee. Nou, ik had ze opgeschreven en toen keek ik en toen zag ik het niet. En toen ben ik even wat anders gaan doen en toen keek ik weer en toen zag ik het in één oogopslag.
0: Dus, ik hoor dat zo vaak, gewoon even wegleggen en weer terugkomen.
1: Ja, even weglopen,
0: en dan,
1: ja.
0: En dan
1: ja.
0: Denk je, ja, waarom heb ik dat nou eigenlijk niet eerder gezien?
1: Maar,
0: niet
1: meteen gezien, nee.
0: Hartstikke goed, de weersomslag. De prijzenkast gaat voor je open, Franciska. Dus ik heb van alles voor je en je mag zelf kiezen. Ik heb een handige grote boodschappentas van Radio M Utrecht, een shopper. Een leuk puzzelboek, een notitieboekje. Ik heb een koeltas voor een hele warme zomer. Een toilettas heb ik, of een rugzak.
1: Dan kies ik graag de shopper.
0: De shopper van Radio M Utrecht, ja. Nou, dan kun je ze op Texel of in Breukelen laten zien waar je naar luistert binnenkort.
1: Ja.
0: En ga ik hem snel naar je toesturen. Nog heerlijke dagen daar en leuk je even gesproken te hebben.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Tot de volgende keer misschien. Dag hoor.
1: Ja, dag.
0: Bedankt voor het meedoen. Veel plezier met Corny.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content.

0: vertraging. Er ligt daar rommel op de weg en de linker rijstrook is dicht. Muziek is onderweg van de Supremes.
1: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

Lang geleden, de Supremes waren dat op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het is 8:08. We hebben wel een beetje een feestje vandaag in aan tafel, hoor. We gaan het hebben over de Galgenwaard. Morgen is het precies 90 jaar geleden dat het stadion werd geopend. Vanuit de stad liep er een feestelijke optocht met optredens naar het gloednieuwe stadion. Er is een boel gebeurd. Het diende voor wielerwedstrijden, voor voetbalwedstrijden. Kerken die hielden er bijeenkomsten. In de oorlog vierde NSB-leider

Anton Mussert er nog zijn verjaardag. En zo liet Prince tijdens een concert gaten boren in de stoeltjes vanwege de regen. We gaan het zo meteen tussen 1 en half 2 hebben over het boek 90 jaar Stadion Galgenwaard. Met daarin ook nog nooit eerder gepubliceerde foto's en mooie verhalen. Een van de makers, Danny van der Linden, is dan mijn gast. En ja, misschien heb je dat wel gehoord, dat was gisteren eigenlijk veel in het nieuws. Veel mensen lopen rond met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten omdat ze een te hoog cholesterolgehalte hebben. Verraderlijke is, je komt er pas achter als het vaak te laat is. En daarom heeft de Hartstichting iets bijzonders. Op verschillende plekken in het land zijn hartcheckpunten opgericht. En daar kun je gewoon gratis naartoe. Zometeen meer erover.

0: 1975, een groot hit voor de Bee Gees. Een Jive Talking was dat op Radio M Utrecht. Goedemiddag, het is 11:45. Veel mensen lopen rond met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten omdat ze een te hoog cholesterolgehalte hebben. Misschien heb je dat gisteren wel gehoord in het nieuws. Het verraderlijke is, daar kom je pas achter als het vaak te laat is. Daarom heeft de Hartstichting op verschillende plekken in het land hartcheckpunten opgericht waar je terecht kunt om je bloeddruk en je cholesterolgehalte te laten meten. Zo ook vanmiddag in de Jaarbeurs in Utrecht, waar je van harte welkom bent bij het hartcheckpunt. Ik praat erover met Fiebeke Helders, is woordvoerder van de Hartstichting. Fiebeke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eventjes de cijfers eerst. 69% van de mensen die het afgelopen jaar hun waarde laat meten bij de hartcheckpunt, die blijkt een verhoogd cholesterol te hebben, vaak zonder dat zelf te weten, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we hebben ongeveer 13.000 mensen verspreid door heel Nederland gemeten. En daar is dus inderdaad 69% daarvan heeft een verhoogd cholesterol. En ook zelfs 26% heeft een verhoogde bloeddruk. Dus dat zijn best wel hoge waarden. Ja. Maar niet getreurd hoor, je kan er wat aan doen.
0: Zo is het maar net. In Nederland leven al 1,8 miljoen mensen met een hart- of vaatziekte. En ze zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 2 in Nederland. Alarmerende cijfers en een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol, dat is geen lekkere combinatie, toch?
1: Nee, dat is zeker niet goed. Het legt gewoon enorm veel druk op je vaten. Bij cholesterol kan je uiteindelijk aderverkalking krijgen. En de bloeddruk, dat geeft ook een enorme druk op je vaten. Dus ja, het gevolg is uiteindelijk, als je daar helemaal niks mee doet, dat je je kans op hart- en vaatziekten vergroot. Hartinfarct, herseninfarct, noem maar op. Dingen die je liever niet wilt. Nee. Maar als je er op tijd bij bent, dan kan je zelf er ook nog wat aan doen.
0: Ja, zo is het. Wat cholesterol betreft, daar heb je die 5-3-1-regeling. Dat wil zeggen, cholesterol onder de 5 totaal cholesterol, dat is lekker.
1: Ja.
0: Het slechte cholesterol, LDL, dat moet je zo laag mogelijk hebben. En het goede cholesterol, HDL, dat moet dan weer boven de 3 zijn, toch?
1: Je bent helemaal op de hoogte, inderdaad. Ja, je hebt verschillende waarden. En inderdaad, het gaat, wij meten dus inderdaad die verschillende zaken ook. En je hebt inderdaad ook goed cholesterol. Dat is ook belangrijk om te hebben, want dat is weer een bouwsteen voor je cellen.
0: Ja.
1: Bezoekers die krijgen altijd een boekje mee met daarin hun waarde, zodat ze ook precies zien wat het is. En het kan bijvoorbeeld licht verhoogd zijn of verhoogd. En het belangrijke is dat ze eigenlijk best wel zelf snel aan de slag kunnen. Want 55% van de mensen die kan er wat aan doen door middel van leefstijlaanpassingen.
0: Ja, dus, en wat zijn die aanpassingen?
1: Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken, we zeggen altijd begin klein. Want we hebben ook daar ter plekke leefstijladviseurs. En die kijken ook naar van waar denk je dat je nou zelf het beste verandering in kan aanbrengen. Dat kan al zijn dat je vaker een ommetje loopt. Hè? Niet de auto pakt, maar dat je een wandeling maakt. Of dat je even kijkt van dat enorme blok kaas, ik vind het heerlijk. Maar misschien toch eens wat minder kaas eten bijvoorbeeld. Dus het gaat echt om voeding, het gaat om beweging en het gaat ook om rust.
0: Ja, dat is allemaal heel belangrijk. En heb je nog goede vetten en slechte vetten? Nou, daar moet je allemaal maar eens in verdiepen. En medicijnen, dat dan misschien liever niet. Maar stel dat het erfelijk is en je hebt alles al geprobeerd, dan zijn daar ook nog de statines, hè, die je cholesterol naar beneden kunnen brengen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar in dit geval is het dus zo, wij proberen juist mensen te vangen tussen de 40 en de 70 jaar, die nog relatief jong zijn, waar je dat wil voorkomen. Zodat mensen dus niet in de zorg belanden. Maar inderdaad, als het nodig is, dan is er gewoon een hele goede behandeling natuurlijk mogelijk.
0: Ja, en het gaat ook over de te hoge bloeddruk, toch?
1: Ja, inderdaad. En we meten nog meer. We meten ook bloedsuiker. Mm-hmm. Want als je weer verhoogde kans op diabetes hebt, heb je ook weer verhoogde kans op hart- en vaatziekten. En ook buikomvang en BMI. Dus het is echt een soort ken je getallen. Hè? Meten is weten.
0: Ja.
1: En alles krijg je in een heel handzaam boekje mee. En daar kan je dus ook aan gaan werken. En we merken ook wel leuk dat mensen die bijvoorbeeld vorig jaar zijn geweest, die komen dit jaar weer terug. Zijn echt aan de slag gegaan en merken dan ook gewoon het verschil. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want dat willen we.
0: Ja, zo is het maar net. Vandaag kun je langsgaan bij de jaarbeurs, bij de meet-up. Dat is bij het Beatrix-gebouw. Ja. Tot hoe laat kunnen we daar naartoe eigenlijk?
1: Het is open tot 4:00. Wat wel goed is om te weten, is het wordt heel erg goed bezocht. Dus dat betekent dat de wachttijd echt wel kan oplopen. Dus als je wil gaan, dan kan je beter sneller gaan. Maar dan is er wel kans dat je een flinke wachttijd hebt. Als je pas tegen 4:00 aankomt, dan zijn we bang dat we je moeten teleurstellen. Maar we komen zeker nog terug naar Utrecht en ook in de provincie. Meerdere keren willen we daar zeker terugkomen. Dus hou ook onze site in de gaten.
0: Ja, want die hartcheckpunten die zitten door heel Nederland. En dat is
1: klopt.
0: Heel goed initiatief van jullie. Voor de mensen tussen de 40 40 en 70 jaar.
1: Ja, zonder hart- of vaatziekte is ook belangrijk dat ze die nog niet hebben. Dus ze waarschijnlijk gezond voelen.
0: Ja, dat is het vervelende. Je voelt niet dat je dat hebt.
1: Nee, veel mensen voelen het niet. Dus een cholesterol is moeilijk om aan te voelen. En een hoge bloeddruk, alleen als die torenhoog is. Maar vaak voel je die ook niet als die wat verhoogd is.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, heel belangrijk. Ik heb zelf ook veel te veel hoog cholesterol. En ik ben wel aan de statines. Omdat het echt nodig is. Maar ja, super belangrijk om dat allemaal in de gaten te houden. En daar is de Hartstichting voor. Meer informatie ook over waar die hartcheckpunten nog meer komen op jullie site, toch?
1: Ja, zeker. Hartstichting.nl/check.
0: Hartstikke goed. Vibeke Helder, dankjewel voor de uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Tunes op Radio M Utrecht. En meer van die mooie muziek op Tweede Pinksterdag. Vanaf 10 uur gaan we terug naar de jaren 60. Edwin en Joost die presenteren dan de 60's Top 100. Samengesteld door jou. Even kijken hoor, het nieuws komt eraan. En daarna maak je ook weer prijs of kans op die leuke rondleiding, hè, voor twee personen in de voormalige gevangenis Wolvenplein. We spelen de stem van M, kortom, reden om te blijven luisteren. Sowieso het nieuws zo met Marije. De kans op een boete gaat omhoog. Het OM wil meer verplaatsbare flitspalen langs 30 kilometer wegen. En tientallen shirts van wielerlegendes zijn in Veenendaal te bewonderen. Dat en ander nieuws hoor je zo.
1: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en Zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou Marije. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is ontregeld.
8: En dat komt door een breuk in het spoor. Bij Apkoude is een verbindingstuk tussen twee spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Er is een lijmlas gescheurd. Het treinverkeer ligt nu helemaal stil. Tot 16:30 rijden er geen treinen. Twee andere sporen daar worden deze week ook onderhouden vanwege verzakkingen. Dat werk was al ingepland. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. Het Openbaar Ministerie gaat samen met gemeenten meer verplaatsbare flitsers inzetten op 30 kilometer wegen. Ook willen ze die flitspalen vaker verplaatsen dan nu, om zo de verkeersveiligheid in steden te verbeteren. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook Amersfoort en Utrecht deden dat. Maar veel bestuurders houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. Boeren rond natuurgebieden in de provincie Utrecht krijgen meer tijd om mestbeperkende maatregelen te nemen. Ze zouden dat vanaf 1 januari volgend jaar moeten doen, maar dat wordt 2 jaar later. De maatregel is onderdeel van de Utrechtse aanpak van de stikstofproblematiek. Het zogeheten Utrechts programma Landelijk Gebied. In dat plan staat dat binnen Natura 2000 gebieden geen mest mag worden uitgereden. En in zones van 250 meter daaromheen moet het beperkt worden. Maar volgens de provincie hebben boeren en de provincie zelf meer tijd nodig om dat allemaal te regelen. Het plan werd in november vorig jaar gepresenteerd. Over zo'n 10 jaar moet de stikstofuitstoot met ongeveer 46% zijn gedaald. En Veenendaal staat komend weekend helemaal in het teken van wielrennen, omdat de wedstrijd Veenendaal-Veenendaal wordt gereden. Om die reden is een café in de stad helemaal volgehangen met unieke wielershirts van wielerlegendes als Joop Zoetemelk, Eddy Merckx en Bernard Hinault. Tientallen shirts zijn van verzamelaar Jos van Dijk.
9: Hierboven hangen allemaal shirts uit mijn eigen collectie. En er zijn ook heel veel shirts bij van winnaars van Veenendaal-Veenendaal. Daar hangen shirts van Tom Bonen, Kenny van Hummel, Leon van Bon, Luca Metzgets, Steven de Jong. En natuurlijk het leukste shirt uit 1985 van Joop Zoetemelk. Die in 1985 hier de eerste winnaar was.
8: De vrouwen rijden hun koers vrijdag en de mannen zaterdag. Beide wedstrijden zijn live te volgen bij RTV Utrecht. En meer nieuws vind je natuurlijk ook op de app en site van RTV Utrecht. Het weer, nu nog bewolkt en enkele buitjes, maar vanmiddag is het droog. Dan is er ook wat vaker zon. Het wordt dan zo'n 18 graden.
0: Dankjewel. Dan is er verkeersinformatie gemeld door de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meern 15 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. De A12 Utrecht Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 5 minuten. En je hoort het net ook al van Marije. Er is problemen zijn er op het spoor. Er rijden tot ongeveer 4 uur vanmiddag geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door een defect spoor.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Daar komt de vraag. Waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? Of is dat B, een oude stadstoren? Of is dat C, de familienaam Wolf? Dus waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of is het C, de familienaam Wolf? Nou, stuur je antwoord maar even door. Dat kan naar studio@rtvutrecht.nl. Of gewoon even appen naar de studio via de app van RTV Utrecht.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Dat waren de Stylistics op Radio M Utrecht. Can't give you anything. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Eet smakelijk. Wij draaien die van Hanna, May en Bluff. En daarna spelen wij de eerste ronde van de Stem van M.

0: Bluff die pakt ze er wel uit, hoor. Die mooie, goede Nederlandse zangeressen. Hanna May en Bluff en Ik ben niet meer bang. Het is, om precies te zijn, 1:15.
1: De stem van M.
0: Oftewel, even raden welke bekende Nederlander wij deze week zoeken. En als je dat denkt te weten, mag je een mailtje sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij toch maar mooi kans op de Portable Radio. Die gaat er morgen weer uit, hè? Einde van Aan Tafel. Nou, let op, ze zijn niet zo heel lang, die fragmenten. Goed luisteren. Daar komt-ie.
2: Misdaad op bestelling.
1: De stem van M.
0: Misdaad op bestelling. Nou, wie zegt dat? Kom maar door met je mailtjes. stemvanm@rtvutrecht.nl. Nou, er kwam net een bak water naar beneden en nu schijnt de zon. De opmaat naar beter weer. Je hoort het zo meteen van Margot Ribberink. Dit is de George Baker Selection.

0: Blijft toch een leuk verhaal dat je in de bioscoop zit in 1992. Kijk je naar een hele spannende film van Quentin Tarantino met heel veel geweld. Reservoir Dogs, dat was zijn debuutfilm. Kwam dit liedje ineens voorbij, zeg, van onze eigen Hans Bouwens, de George Baker Selection. Little Green Bag. 13 minuten voor 1 is het. Margot Ribberink, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Jij zei het net tijdens de plaat heel mooi tegen mij. Nou, nog 2 uurtjes en dan gaat de kraan dicht.
1: Ja, inderdaad. Dat klopt wel, want ik zie op de radar op dit moment in het oosten en zuidoosten van de provincie nog een aantal buien. En die trekken de grens over richting Gelderland. En daarachter denk ik dat het droog blijft. En niet alleen vanmiddag, maar ik denk dat er vanaf vanmiddag een lange periode met droog weer aanbreekt. En het heeft natuurlijk te maken met een hoge drukgebied wat ten zuiden van ons ligt boven Frankrijk. En het komt dichterbij, waardoor die buiigheid wordt onderdrukt. We krijgen in de loop van de middag ook zelfs een beetje meer zon. We hebben nog niet zo heel veel zon gehad, slechts een uurtje. Ja. Maar vooral later in de middag, dan komt die zon erbij. Ik viel me wel op dat de wind nog stevig waait uit een zuidwestelijke richting. Bijvoorbeeld Cabauw, windkracht 5. Dus het is nog niet zover dat je echt lekker buiten kunt gaan zitten. Ik zie op dit moment temperaturen die rond een graadje of 14, 15 liggen. Komt nog wel wat bij vanmiddag, 18 graden. Dus aan het eind van de middag is het al wel wat lekkerder. Morgen, ja, dan moeten we toch rekening houden met een soort overgangsdag. Morgen is het al lekker weer met wolkenvelden. Smiddags wat meer zon en temperaturen die ook alweer een stukje hoger uitkomen dan vandaag. Vandaag 18 graden, morgen 21 of 22. Maar wat er vrijdag op het menu staat, dat is toch wel iets wat echt toch wel de zomer markeert, moet ik zeggen. Want dan komt er vanuit het zuiden niet alleen hele droge lucht naar ons toe, waardoor de zon nog veel meer uurtjes gaat maken. Vanaf vrijdag het langste Pinksterweekeinde en ook de dagen daarna. Maar er komt ook hele warme lucht aan. Nou, dat is echt wel een flinke overgang, vind ik. Dat zien we niet vaak. Dus als je niet tegen de warmte kunt, dan is het morgen denk ik de lekkerste dag met 22 graden. Ja. En daarna zien we voor een lange periode temperaturen van 25 graden of zelfs nog wat hoger op de menukaart staan. Dus de zomer begint op vrijdag 22 mei.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, fijn dat we een Pinksterweekend hebben, dus dat we een extra dagje hebben. Dus de volgende week ziet er ook allemaal heel mooi uit, Margot.
1: Ja, het lijkt echt dat deze periode met droog, zonnig en warm zomerweer niet alleen het Pinksterweekeinde aanwezig is boven onze omgeving, maar ook de hele volgende week. Hoge drukgebieden blijven het vooral voor het zeggen hebben. Er is weinig bewolking. Af en toe is een keer een platte stapelwolk of een beetje sluibewolking. Dat mag eigenlijk geen naam hebben. En temperaturen die elke dag bij ons omhoog gaan naar zomerse waarde. Een heel rijtje lang is dat. De warmste dag is waarschijnlijk de zaterdag en ook de maandag met 27, misschien wel 28 graden. Dus het zijn echt hele hoge temperaturen. Ja. Ook de zon die doet natuurlijk goed mee. Die gaat elke dag van 's ochtends tot 's avonds laat schijnen. En die zonkracht, dat is ook iets om in rekening mee te houden. Want de vorige periode dat we op terrasjes konden zitten, toen het nog zo lekker warm werd, toen hadden we zonkracht 4. Ja. Maar inmiddels is die zonkracht opgelopen naar 6. Dus dat is een sterke zonkracht. Dus dat is ook nog wel iets om in rekening mee te houden. Dat het smeerseizoen echt begonnen is. Zeker als het nu warm wordt en je steeds meer laagjes uit kan doen.
0: Zo is het. En het winterdekbed gaat eraf vanavond bij deze.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Heel goed, oké. Margot, hartelijk dank voor nu. En wij spreken jou heel graag vanavond weer bij Aard.
1: Zeker. Dag Connie.
0: Dag, fijne middag. Radio.

Brothers met Michael McDonald op Radio M Utrecht. Zometeen hier aan tafel Danny van der Linden. Een van de schrijvers van het boek over 90 jaar stadion Galgenwaard. Het feest begon allemaal in 1936 en er zou heel veel gebeuren in datzelfde stadion. Nou, daar komt hij zometeen uitgebreid over vertellen. Toch wel tijd voor een feestje. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen in aan tafel.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
1: Hatsje.
0: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Reilschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen moeten overnachten die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Bij een uitslaande brand in een dierentuin in het Friese Veenwoude zijn meerdere dieren omgekomen. De brand brak uit in een loods van Sanje Zoo. Daarin stonden ook dieren en een deel kon niet worden gered. Sanje Zoo is onderdeel van een speel- en dierenpark. Het park heeft zo'n 40 diersoorten en is ook een dagbesteding voor mensen met een beperking. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Hij was trainer van FC Slovacko. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog en zien we vaker de zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: afgevoerd en ergens anders tot ontploffing gebracht. Het was volgens de gemeente niet nodig om woningen in de buurt te ontruimen. En de 90 asielzoekers die binnenkort worden opgevangen in Soest komen volgende week of de week erop aan. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt. Ze worden opgevangen in Hotel Het Witte Huis in Soest. Daar werden eerder ook al asielzoekers opgevangen. Tot zover de hoofdpunten.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaker naar de A28 richting Utrecht. Door opruimwerkzaamheden is daar de verbindingsweg dicht. Omrijden kan het beste via Hilversum over de A1 en de A27. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 7 minuten vertraging, kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is dicht. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen. 16 minuten. Ook nog een bericht voor treinreizigers. Er rijden tot ongeveer 4 uur vanmiddag geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door een defect spoor. Ik heb aan tafel Danny van der Linden om te praten over 90 jaar stadion Galgenwaard.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursen. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursen op midgetgolftuinen.nl.
6: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
4: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Den Besten.
9: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
13: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Three Degrees op Radio M Utrecht. Dirty Old Man. Goedemiddag, het is 8:08. We hebben wat te vieren. Morgen dan is het precies 90 jaar geleden dat het stadion Galgenwaard in Utrecht werd geopend. Vanuit de stad liep er een feestelijke optocht met allerlei optredens naar het gloednieuwe stadion, waar toen ook nog een wielerbaan aanwezig was. Het stadion diende de jaren daarna niet alleen voor wieler- en voetbalwedstrijden, maar ook kerken hielden er bijeenkomsten. In de oorlog vierde NSB-leider Anton Mussert er zijn verjaardag. En later vonden er ook popconcerten plaats. Tina Turner trad erop en Prince liet voor zijn concert gaten boren in de stoeltjes vanwege de regen. Voor mij ligt het boek 90 jaar Stadion Galgenwaard met erin nooit eerder gepubliceerde foto's en mooie verhalen. Een van de makers is Danny van der Linden. Danny, welkom.
1: Hey, goedemiddag.
0: Voel jij je een beetje feestelijk nu?
1: Ik ben morgen echt helemaal feestelijk, helemaal aan het feest vieren.
0: Ja, hè?
1: Vandaag nog niet zo. Vandaag ben ik nog een beetje druk, maar morgen is het echt goed feest.
0: Leuk hoor. Jij kwam in 1992 voor het eerst met je vader in het stadion.
1: Ja.
0: Go Ahead Eagles. Je werd meteen verliefd op het stadion, maar er zat wel een hele dikke meneer sigaren te paffen voor jou.
1: Ja, voor mijn gevoel was een hele grote dikke meneer, maar misschien was in de praktijk niet een hele grote dikke meneer. Ik was toen een jaar of 9, dus ja.
0: Ja.
1: En dan is iedereen groot, hè?
0: Ja, en op de Bunnik-site waren er al 1000 klappers?
1: Ja, die waren op de Bunnik-site. En ik zat ineens op de marathon-tribune. En ik was helemaal overrompeld door al die hele grote rode Duitschappers.
0: Ja, hè?
1: Dus ja, dat is de indruk die je nooit meer vergeet.
0: Gaaf. Het begint allemaal op 21 mei 1936. Toen opende burgemeester Terpelwijk het gloednieuwe stadion. Aan de rand toen nog van de stad Utrecht. Aanvankelijk werd het voornamelijk gebruikt door voetbalverenigingen DOS en Hercules. Waar werd er eigenlijk voor die tijd gevoetbald? Toen het stadion er nog niet was in Utrecht.
1: Nou, net als nu. Kijk, je had toen natuurlijk amateurvoetbal. Want er bestond geen betaald voetbal. En al die clubs hadden een eigen complex overal in de stad.
0: Ja.
1: Die speelden overal zijn eigen veld, al dan niet met de kantine erbij. De meeste niet, want dat is een luxe die pas later kwam. Kleedkamers waren ook niet overal.
0: Ze moesten zich omkleden in een koeienstal.
1: In koeienstallen. Je moest je soms wassen in een sloot die toevallig naast het veld was. Ik weet van een korfbalvereniging in Maarsen. Daar hadden ze een varkensstal waar ze zich konden omkleden. Waar ze dat in de sloot gingen wassen. Ja.
0: Ja.
1: Ging zo blijkbaar vroeger.
0: Those were the days. Heel veel mensen die vragen zich af, ja, waarom Galgenwaard? Vroeger stonden er galgen om de bezoekers van de stad te waarschuwen dat ze zich moesten gedragen. Daar komt het allemaal vandaan.
1: Ja, een beetje waarschuwen inderdaad. Gedraag je een beetje, want alles komt je ook te hangen.
0: Ja.
1: En dat is geen prettig vooruitzicht, hè, voor de mensen. Dus die dachten, laat maar zitten.
0: Laat maar zitten. Hoe zag het stadion eruit in die beginjaren?
1: Nou, rond met de wielerbaan en in het midden een sportveld. Waar heel veel op gevoetbald werd natuurlijk.
0: Ja, werden er ook andere sporten nog gedaan? Hockey geloof ik ook wel eens.
1: Ja, maar dat is meer later gekomen. Het begin van het hockey is 1998, het WK-hockey.
0: Ja.
1: Toen is het veld vervangen voor een waterveld. Voor het hockey, zeg maar, dat is een iets kleiner veld.
0: Ja.
1: Dus werd vooral in gevoetbald in het beginjaar, hoor.
0: Ja, ik wil even naar de oorlogsjaren. Dat is ook wel heel indrukwekkend, want de NSB, het hoofdkantoor zat hier natuurlijk
1: op de Malibaan.
0: Ja, maakte gebruik van het stadion. Er werden NSB-bijeenkomsten georganiseerd en Anton Mussert die vierde zijn verjaardag daar ook.
1: Dat klopt.
0: Ah, bizar. Wij hebben een fragment van een plechtige beëdiging van de stafleden van de NSB. Dat komt uit 1942.
2: Terwijl de muziek het wild heden nu treden speelt, beloven duizenden...
3: De leider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.
4: Van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland.
3: Anton Mussert.
4: Anton Mussert.
3: Vrouw tot in den dood.
4: Vrouw tot in den dood.
3: Zo waarlijk, helpen mij.
4: Zo waarlijk, helpen mij.
3: God almachtig.
4: Oh,
0: een beetje een kraakfragment, is ook al heel oud. Danny,
1: werd mooi in het kraken dan, toch?
0: Ja, zeker, ja. Werd er gevoetbald eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, zeker. Er werd gevoetbald. Op een gegeven moment natuurlijk wel wat minder. Toen echt de hongerwinter echt kwam en die problemen echt allemaal ontstonden. Maar in het begin werd er zeker gevoetbald. En al vrij snel na de bevrijding werd er weer gevoetbald in het stadion. En toen was er een Utrechtse elftal, werd samengesteld. En die ging tegen de bevrijders voetballen.
0: Tegen de geallieerden?
1: Ja. Oh. En die dat is een soort feestwedstrijd eigenlijk net na de bevrijding.
0: Ja. Dan gaan we even maken een sprongetje naar 21 april 1981. Nou, dat zal vast wel in de gedachten van heel veel mensen staan gegrift. De laatste wedstrijd, FC Utrecht tegen PSV. Utrecht was sterker, maar het werd gelijkspel.
1: 0-0.
0: Ja, 0-0. Ja. Supporters die namen het heft in eigen handen. Ze sloopten werkelijk alles wat los en vast zit.
1: Dat klopt.
0: Maar waarom was dat eigenlijk? Moest het sowieso gesloopt worden?
1: Het moest gesloopt worden. Dachten mensen, nou, als het dan toch kan, laat het dan maar doen. Het begon eigenlijk, ik heb begrepen, ik was er niet bij, ik was niet geboren. Ik heb begrepen dat er een paar jongens aan een hek stond te rammelen. En dat op een gegeven moment opgeroepen door de omroepster van dienst van, nee jongens, gedraag je na de wedstrijd helemaal los. Dat is ook gebeurd, want toen de wedstrijd was afgelopen, redden echt van alle kanten supporters het veld op. En die hebben alles gesloopt. Ja. Alleen ze hebben ook heel veel dingen gesloopt die nog moesten naar het noodstadion wat gebouwd werd op de Veemarkt.
0: Ja, nee, en ze hadden er ook andere voetbalclubs blij mee kunnen maken. Want ook, de lat en het hele doel werd gemold.
1: Ja, nou, als je in het boek kijkt, er ook foto's van dat de doellat die gewoon doormidden gebroken wordt. En heel veel andere dingen die op zich nog prima gebruikt hadden kunnen worden.
0: Ja.
1: Dus ergens is dat wel zonde.
0: Zeker, laten we even luisteren naar de toenmalige verslaggever.
5: Het stadion wordt gesloopt. In deze goal zullen nooit meer doelpunten vallen. De lat gebroken. Dat is toch bitter zonde. Er zijn genoeg kleine clubjes die zo'n goal heel graag willen hebben. Als we even doorgaan, dan hoeft de sloopploeg niet meer te komen. Dan is het stadion gesloopt binnen 24 uur. Banken en alles kapot. Wel, deze beelden die spreken een eigen taal.
6: En ondanks het feit dat het te verwachten was, vraag je jezelf toch af, moest het nou? De galgenwaard is niet meer. Er werd betaald voetbal gespeeld.
0: Later zou er weer gespeeld worden. 1982, Danny. Stadion Nieuw Galgenwaard. Wat is er allemaal veranderd toen?
1: Nou, dat was toen het modernste stadion van Europa sowieso. Misschien wel ter wereld.
0: Ja? Want Rotterdam had de Kuip. Het Olympisch Stadion.
1: Kuip is ook oud, hè? Het Olympisch Stadion is 1828 zelfs. Dus dat is nog veel ouder dan de Galgenwaard waar we net over praten.
0: Ja.
1: Maar er moest een nieuw veilig stadion komen. En dat zat vooral in het feit dat er op het veld heen een gracht was, waar de mensen snel naar buiten konden bij een calamiteit.
0: Ja.
1: En je had in de jaren 70 heel veel voetbalvandalisme. En de meeste stadions waren niet bedacht op dat soort problemen. Dus toen er een nieuw stadion werd gebouwd begin jaren 80, toen zeiden ze, ja, laat het dan meteen veilig maken en zorgen dat het minder snel kapot gemaakt kan worden.
0: Ja.
1: Dus we hadden een heel veilig stadion in Utrecht, het veiligste stadion van Europa. Wat ook veel andere stadions als voorbeeld is, heeft gediend.
0: Ja.
1: Dus dat veranderde de vorm van het stadion. Eigenlijk had je vier losse tribunes, zoals nu nog steeds. Die waren dan verbonden met kantoren eromheen. Eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Het is alleen nu wat meer de hoogte ingegaan. In de toekomst, en dat gaat dat boek ook hebben, het ook over de toekomst. Zullen die tribunes wat meer naar elkaar gemaakt worden. Dus dat zijn de grootste veranderingen van de jaren 80.
0: Ja, wij hebben een lied gevonden, daar weet jij alles van. Ik heb het vanmorgen gekeken, er staan mooie beelden onder. Moet je even introduceren, waar gaan we zo meteen naar luisteren, 4 minuten lang?
1: Nou, ik denk dat jullie gaan luisteren naar, of dat we gaan luisteren naar het lied dat Mike Vermeulen heeft gemaakt over een stadion. En over...
0: Hij heeft ook meegewerkt aan het boek?
1: Zeker, Mike Vermeulen en Marcel van Wolferen samen. En Mike is grafisch gezien een kunstenaar, puur zang. Maar ook dus met woorden, want hij heeft een mooi lied heeft hij kunnen maken op een bepaalde manier. Met een leuk clip erbij. En nou, ik denk dat dat best wel voor zich spreekt als het gaat om de Galgenwaard.
0: We gaan hem draaien.
7: Hier waar je om stilte hing, Galgenweerd zoals je heette in oude tijd. Waar schaduwen aan palen zongen en de stad zijn grenzen zei.

0: 90 jaar galgenwaard, gemaakt door een Mike Vermeulen. En met behulp van AI, laten we dat er eerlijk bij zeggen. 90 jaar stadion galgenwaard. Morgen is echt de dag. Ik heb Danny van der Linden hier. Het boek ligt voor me, dat wordt morgen gepresenteerd. Ik wil nog even terug naar de optredens die er ook zijn geweest. Popconcerten in de galgenwaard. Tina Turner, Prince liet gaatjes boren in de stoelen in 1987, omdat het regende.
1: Ja, er was echt extreem veel regenval, maar het concert moest toch doorgaan. En toen werd gezegd, de mensen moeten toch een beetje droog kunnen zitten. Het waren van die kruipstoeltjes, zeg maar. Laten we dan een gaatje in de stoelen boren, zodat het water een beetje weg gaan lopen. Mensen niet helemaal natte billen krijgen, maar toch een beetje redelijk comfortabel kunnen zitten. En Prince wilde ook dat iedereen ook echt ging zitten. Dat niet iedereen ging lopen en staan en ging dansen. Maar iedereen moest blijven zitten.
0: Hij kon zich wel wat permitteren nog. Wat is jouw favoriete plek in het stadion?
1: Ik zit meestal Bunningside, achter het doel, helemaal rechtsbovenin.
0: Heb je een vaste plek daar?
1: Nou ja, daar zit ik meestal met de mensen die ik leuk vind. En dat is zo vaak wat rustiger. Daar kan ik de wedstrijd goed volgen. En daar zit een leuke biertje drinken, een hapje te eten. Dus ja, wat wil je nog meer?
0: Nou ja, FC Utrecht wilde helaas niet aan het boek meewerken. Waarom eigenlijk niet?
1: Ja, dat, volgens mij heeft FC Utrecht totaal geen interesse in het eigen verleden. Ze willen heel weinig dingen doen als het gaat om dit soort activiteiten.
0: Maar is het toch gek, want het is toch ook waar ze nu staan. Je bent er toch vanwege het verleden?
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk alleen het zonde is dat FC Utrecht zich vooral richt op nu en op de toekomst. En dan heb ik het over de toekomst tot een aantal maanden vanaf hier.
0: Ja.
1: Weinig interesse tonen in wat er vroeger gebeurd is. En we hebben Utrecht gevraagd om mee te doen. Met een stukje adverteren. Geen interesse. We hebben gevraagd of we kunnen in het stadion een boekpresentatie doen. Kon allemaal niet. Was allemaal moeilijk. Eigenlijk gewoon geen reactie gekregen. We gewoon compleet genegeerd.
0: Ja.
1: Toen hebben we Frans van Zeumen gevraagd. Veel Frans.
0: De club-eigenaar?
1: Ja. En, kunnen we iets? En Frans, wel.
0: Kom maar langs.
1: In mijn schijnbox de presentatie doen. Dus morgenmiddag zit in de schijnbox van Frans van Zeumeren. Waar we Frans en Gordy van Zeumeren heel dankbaar voor zijn.
0: Ah.
1: Dat gewoon kan en mag. En die hebben blijkbaar wel het gevoel voor de historie. En ik hoop dat ze dat ook kunnen overbrengen wat meer in de club, bij de directie en de medewerkers van de club.
0: Ja, zo is het. Hoe zit het met de toekomst van het stadion? Hoe ziet dat er over een jaartje of 10 à 20 uit, denk jij?
1: Nou ja, nu is het plan om de stadion te gaan verbouwen. Er moeten torens komen, woontorens.
0: Er staan er al een paar, maar er komen er meer dus?
1: Nou ja, dat zijn geen woontorens. Je hebt nu een paar kantoorruimtes eigenlijk. En daarbovenop moeten de torens komen.
0: Oké.
1: En dan moeten de stadions, die vier tribunes, die moeten samengevoerd worden. In die hoek moeten ook stoeltjes komen. Dan zouden om en nabij de 35.000 mensen moeten kunnen zitten. Met die torens erbovenop. Dus ja, dat gaat wel wat veranderen de komende jaren.
0: Ja.
1: En ik heb begrepen dat de bedoeling is dat ze volgend jaar gaan bouwen. En dat ze dan over een jaar of 10 tegen zich later kunnen zijn. Maar er schijnt ook een manier verbouwd te zijn waardoor het iets sneller zou kunnen zijn. Maar dat is even afhankelijk met de afspraken en hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Hoe gaat het lopen? Morgen dus de boekpresentatie in de box, de Skybox van Frans van Zeumeren. Het boek is te bestellen waar eigenlijk, Danny?
1: Op internet, op www.lusus.nl.
0: Lusus?
1: Ja.
0: Hoe schrijf je dat?
1: L-U-S-U-S.
0: Lusus.nl.
1: Ja.
0: Daar kun je het op bestellen. 90 jaar stadion. Ik vond het hartstikke leuk, Danny, jou hier aan tafel te hebben. Dank je wel daarvoor. En ja, ik wens jou een hele leuke dag morgen. Er wordt een feestje.
1: Dat gaat zeker goed komen.
0: Oké, dank je wel.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: met Hélène op Radio M Utrecht. Zometeen na het nieuws de tweede ronde van de Stem van M. En in het nieuws, zo'n 90 asielzoekers komen binnenkort naar Soest. En in Oudewater is een bom uit de Tweede Wereldoorlog uit de grond gehaald. Dat en ander nieuws komt er zo aan.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
3: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest, tijd voor het nieuws met jou Marije. Er komen meer verplaatsbare flitsers op 30 kilometer wegen.
9: Het Openbaar Ministerie en gemeente willen zo de verkeersveiligheid in steden verbeteren. Ook willen de gemeente en het Openbaar Ministerie de flitspalen vaker verplaatsen dan nu. Gemeenten verlagen op steeds meer plekken de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur. Ook Amersfoort en Utrecht deden dat. Maar veel bestuurders houden zich niet aan die nieuwe snelheid en handhaven blijkt lastig. Het OM wil daarom flexflitsers neerzetten op plekken waar het risico op ongelukken groot is. In Oudewater is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt onder de voormalige machinefabriek aan de Westerwal. Inmiddels is de Duitse bom van 50 kilo veilig afgevoerd. Vanwege werkzaamheden op die plek moest de bom uit de grond. De gemeente was bekend met de bom. Dat was al gebleken uit een vooronderzoek. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de bom uitgegraven, afgevoerd en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Het was volgens de gemeente niet nodig om woningen in de buurt te ontruimen. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door een breuk in het spoor. Bij Abcoude is een verbindingsstuk tussen twee spoorstaven kapot gegaan. Daardoor kan het spoor niet worden gebruikt. Er is een lijmlas gescheurd. Het treinverkeer ligt nu helemaal stil. Tot 4:30 rijden er geen treinen. Twee andere sporen daar worden deze week ook onderhouden vanwege verzakkingen. Dat werk was al ingepland. Reizigers moeten omreizen of kunnen de bus nemen. De 90 asielzoekers die worden opgevangen in het hotel Het Witte Huis in Soest komen daar volgende week of de week erop aan. Dat maakt de gemeente vandaag bekend. De noodopvang is een jaar beschikbaar. Dit kan daarna met maximaal een jaar worden verlengd. Eerder zaten er ook asielzoekers in het Witte Huis. Dat leidde volgens de gemeente tot weinig overlast voor de omgeving. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanmiddag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Vanaf morgen meer zon en ook warmer. Het Pinksterweekend wordt zelfs zomers warm. Het is dan rond de 25 graden.
0: We gaan daarvan genieten. Heerlijk. Dankjewel Marije. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB met de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 7 minuten. Het wegdek is in slechte toestand en de rechte rijstrook is dicht. De A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto, rechte rijstrook is dicht. En je hoorde net ook al van Marije, er zijn problemen op het spoor. Er rijden tot ongeveer 4:30 geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht door een defect spoor.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: En daar komt de vraag, waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? Is het B, een oude stadstoren? Of is het soms C, de familienaam Wolf? Dus waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat A, de Wolvenstraat? B, een oude stadstoren? Of is het C, de familienaam Wolf? Laat het even weten, dat kan via studio@rtvutrecht.nl of eventjes appen naar de studio met de app van RTV Utrecht.
16: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: gaan ook door, hè. Cher, vandaag jarig, 80 jaar. En nog steeds relevant. Ze blijft optreden, ze werkt aan een nieuwe album. En ook de hedendaagse popcultuur, dat is nog steeds heel belangrijk in haar leven. Ze vindt zichzelf steeds opnieuw uit in kleding, maar ook om hier en daar een liposuctietje hier, een rechttrekkingje daar. Dat kan allemaal in het leven van Cher. Goedemiddag, 2:50 is het.
1: Aan tafel.
0: Wij gaan zo meteen naar de tweede ronde van de Stem van M. Dan maak je kans op onze portable radio.

0: Hij maakt hits bij de vleet. Deze Bruno Mars, Risk It All, was dat op Radio M Utrecht. Kwart voor twee.
1: De stem van M.
0: Het spelletje dat we al een flinke tijd doen. En het speelt zo makkelijk mee, hè? Waar je ook bent, thuis of in de auto. Even de radio een tikkie harder zetten. En als je de stem herkent, hij is misschien wel een beetje pittig deze week. Maar goed, je maakt wel kans op de portable radio. En die gaat er morgen uit. Dus je kunt nog lekker nu meedoen en morgen ook nog. Let op. Hier is het fragment.
2: Wat dat precies betekent, bespreken we zo.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit zijn de Bellamy Brothers.

0: Ja, ja. Daar is je piek en daal daar waard. Er waren nog eens tijden. De dagvraag van vandaag te zien op onze Facebookpagina. Wat is jouw mooiste herinnering aan de Galgen waard? Het bestaat morgen precies 90 jaar. Je hoorde net al bij mij te gast Danny van der Linden. Nou, er wordt leuk gereageerd door jullie. Hans die zegt, ach, die ik heb, die herinneringen, die zijn van het wielrennen. Want ik ging met mijn vader naar de huldiging van de Nederlandse wielrenner die de Tour de France hadden uitgereden. En dan werden er gelijk daarna wedstrijden gereden achter de grote motoren met Noppie Koch, de gangmaker. Karin die zegt, mijn jeugdherinneringen van Galgenwaard zijn de wedstrijden waar ik met mijn gehandicapte neefje die in een rolstoel zat mee mocht naar de wedstrijd. Je zat dan op speciale plaatsen op het veld en de spelers die kwamen dan altijd even gedag zeggen. En als kind was dat natuurlijk heel erg indrukwekkend. Oma Dissel die zegt, nou, mijn eerste herinnering is dat we daar verzamelden voor de Vierdaagse. En daarna heb ik er ook nog gewerkt als ticketverkoper. Nicolien die zegt, mijn man die heeft jaren bij FC Utrecht gewerkt en het voetbalveld onderhouden in de tijd dat Willem van Hanegem nog trainer was. Het mooiste was de afscheidsdienst van David Di Tommaso, jonge speler die toen om het leven kwam. De saamhorigheid was zo indrukwekkend. Nou, er wordt allemaal leuk gereageerd. Hoe is het met jouw herinneringen, Mark, onze technicus aan de Galgenwaard?
1: Ja, niet heel. Ik ben er nooit geweest. Maar ik heb er best wel veel mee te maken gehad met de sportuitzendingen. Ik ben hier technicus al jaren. En dan schuif je de sportuitzendingen. En dan heb je dus contact met de verslaggevers daar en de sfeer.
0: Ja.
1: Dat merk je wel dat dat heel erg bijzonder is. Dan.
0: Ja, hè? Ook al heb je geen verstand van voetbal. Ik praat even over mezelf. Echt geen verstand. Als je daar eenmaal zit. Ik heb wel eens op de perstribune gezeten. Dat Bert Kous en René van den Berg daar verslag van deden. Commentatoren. Knap ook hoor. Om dat allemaal zomaar vol te praten. En wat ik heel erg leuk vond. Er stond thuis Radio M Utrecht aan. Dus met hun commentaar. En als er dan gejuicht werd. Dan kon je op televisie live het doelpunt kijken. Dat was altijd heel erg leuk. En ik woon in Utrecht-Oost. Dus als je in de tuin zat, ja, dan wist je meteen dat er gescoord werd. Dan hoorde je het gejuich in de verte.
2: Tegenwoordig is er wel vertraging. Hè? Als dat dan op de radio of op internet dan pas een halve minuut later het doelpunt op de radio.
0: Ja, dan kun je nog even rustig koffie zetten en het doelpunt nog meemaken, inderdaad. Heb jij herinneringen aan de Galgenwaard, Edwin?
2: Ik ben er één keer geweest. Mocht een keer mee, ook met de sportredactie, maar dat is al heel lang geleden. En toen speelden ze niet best. En toen ging het publiek al eerder weg. Dat was natuurlijk niet zo... Dat is vernederend voor zo'n club, hè, eigenlijk. Dat je dan je supporters al weggaan. Ja. Ik vond het een mooie ervaring om een keer in een stadion te zijn. Het was de eerste keer tot nu toe ook nog altijd de laatste dat ik in een voetbalstadion was.
0: Ik ben één keer mocht ik mee als verslaggever bij de voetbalvrouwen van FC Utrecht. En dat gingen we weliswaar naar de Kuip. De heenweg was heel vrolijk en de terugweg was een tranendal. Ja. Goed.
2: Nou, mooi.
0: Ja, en Aart die praat er vanavond verder over. Hè, en laat het lekker eventjes weten. Ook op de app van RTV Utrecht. We zijn benieuwd naar jouw mening.
2: Mooi boek ligt hier.
0: Ja.
2: Zometeen zijn wij in de 60s. En toen sprak je nog over DOS. Hè, toen in die tijd. DOS Elinkwijk zie ik bijvoorbeeld hier in de krant staan. De uitslag daarvan. De lang verwachte Utrechtse derby. Daar ga ik het zo meteen eventjes over hebben. En ook welk jaar dat was. Jij zegt dus morgen 90 jaar Galgenwaard. Ja. Nou, past dit plaatje er wel bij.
3: Happy birthday,
2: Sweet 90 dan eigenlijk. Hè?
0: Inderdaad.
2: In dit geval. Goed, ook Niels en Daka straks. We hebben de Beatles erbij met een mooie bijdrage. En in de jukebox staan we even stil bij Cher, want ze is vandaag jarig. 80
0: geworden. Jaar. Ze ziet er nog steeds wel heel goed geconserveerd uit, hè?
2: Zeker.
0: En, maar dat mocht wat kosten ook natuurlijk.
2: Ja, dat is ook zo. Nou, met de tijd van Sunny veranderd in de jaren 60. Twee liedjes van Sunny en Cher waar je straks uit mag kiezen.
0: Hartstikke leuk. Blijf lekker luisteren en heel veel plezier zometeen in de 60s met Edwin. Mooie middag.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: De verkeersinformatie van de ANWB. We beginnen even met de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Door een vrachtwagen met pech.

0: avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Hij was zeker niet de eerste, want het komt eigenlijk al uit de jaren 50. Rod Brown horen we hier. Nou, en net uiteraard de stem van Cliff Richard. En hij was ook zeker lucky.
1: Studio 60's.
0: Hij had er de hit mee. En wij zijn het eigenlijk ook een beetje, want er komt een zomers Pinksterweekend aan. En dan ook ruim baan voor deze tijd, zeg ik nu alvast. Tweede Pinksterdag. Van 10 tot 6, dan hoor je namelijk de 60's top 100 op herhaling. We hebben zelfs zoveel tijd dat we ook nog wat extra's kunnen doen. De platen die de lijst niet haalden. Dus dat wordt de hele dag smullen geblazen van de 60's. Allemaal muziek die zeker nog de moeite waard is. Mag je dus niet missen. Nou, wij gaan nu maar even voorproeven weer het komende uur. Ik ben Edwin en ik heb hier ook weer een oude krant.

Voor mijn neus, deze van 20 mei was het gisteren nog Hemelvaartsdag en druk op de wegen. Nou, zo meteen duiken we even in dat nieuws. Na 2:30 staan we stil bij de 80ste verjaardag vandaag van Cher. We hebben ook weer een bijdrage van de Beatles. En ook muzikaal zijn we al een beetje met ons hoofd in het weekend vanmiddag. Niet alleen Saturday Night. Ook deze Lazy Sunday Afternoon hoor je vanmiddag al. Welkom terug, Nostalgie van 2 tot 3.

Een cookie uit de jaren 60. Sam Cooke, kom je dan al gauw bij uit. Een andere Saturday Night, deze woensdagmiddag. En we gaan meteen maar even door naar vrijdag 20 mei 1966. Die krant heb ik hier voor mijn neus, Utrechts Nieuwsblad. De voorpagina, meteen even een berichtje met foto over de witte walvis Willy op de Rijn. 30 medewerkers van Oude Hans Dierenpark Renen die stonden gisteravond gereed om bij het eerste alarm uit te rukken voor het vangen van een witte 5 meter lange walvis. Het dier had gisteravond in Duisburg zijn steven gekeerd en was weer op weg naar Rotterdam. De mannen van Oude Hans Dierenpark die hopen de walvis die eigenlijk thuis hoort in de wateren van de Noordpool ongedeerd uit de Rijn te halen. Door het zoete en bovendien vervuilde Rijnwater komt de gezondheid van de walvis namelijk in gevaar. En bovendien bestaat ook nog het gevaar dat Willy, zoals hij in Duitsland wordt genoemd, in aanvaring komt met een schip. Dus ja, het wordt wel tijd dat hij gered wordt. En dan zie ik hier ook een mooie foto van koningin Juliana op de voorpagina. En zij kwam wel aan in Rotterdam. Gisteravond heeft ze namelijk het nieuwe concert- en congrescentrum De Doelen geopend. En dan was het dus gisteren Hemelvaartsdag, 19 mei. En er werd gevoetbald. DOS, Elinkwijk, de langverwachte Utrechtse derby. Het werd 2-0 en dus blijven de Canaries behouden voor de eredivisie. Met de foto zie ik ook trainer Louis van der Bogert en manager Tim van der Laan. En ook op een andere foto Wim Visser in actie, die het eerste doelpunt maakte. En in de eerste divisie speelde Sittardia tegen het Utrechtse Velox. En dat werd 4-1. En dan hier nog een mooie foto van de bruiloft afgelopen woensdag van aanvoerder Wim Middelkoop van Elinkwijk 2. En nog meer sport, want de jaarlijkse ronde van IJsselstein is deze keer gewonnen door Utrechter Wim Emo, die ondanks pech de beste toonde. En Ajax nu aan kop in de eredivisie in 1966. Nou, dan even naar het zonnige weer dat we hebben gehad met Hemelvaartsdag. En daarom was het druk op de wegen. Verkeersplein Oude Rijn, zoals altijd weer de beste graadmeter voor de drukte, kon 's morgens de rijen auto's maar met moeite verwerken. En er ontstonden zelfs files van meer dan 6 kilometer. En handig voor de huisvrouw, dit is ook wel even leuk om mee te nemen nog. Dat is het biologische inweek- en voorwasmiddel Silex. Verwijdert vlekken van bloed, ei, melk, vruchtensap, jus, vet, transpiratie enzovoort. Het advies is dus nu probeer Silex, dat is namelijk sterker dan vuil. En bij Speld aan de Briljantlaan, ook bij de advertenties nog even in Utrecht, en ook aan de Dorpsstraat in De Bilt, kun je een proefrit maken met de nieuwe Simca 1500. Hij kost 5500 gulden nieuw. Financiering is ook mogelijk. En de Simca 1000 die staat er ook en die kost dan 4250 gulden. Dat was de krant in diamant, want 60 jaar oud, hè? Geldt ook voor het liedje wat ik nu ga draaien, kwam ik tegen in de hitparade. Hier zijn de Walker Brothers.

0: Monkees en Studio 60's.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Dagelijks zijn ze er even bij in dit programma. En gisteren vooral Paul McCartney met She's Leaving Home. En vandaag meer een hoofdrol voor John Lennon. Maar Paul hielp ook mee aan dit nummer wat ik ga draaien, dat uiteindelijk terechtkwam op de LP Rubber Soul. Het is bekend geworden vanwege het gebruik van de sitar. Dat is een snaarinstrument uit India. Het was de eerste keer dat zo'n instrument op een rockalbum werd gebruikt. En John Lennon schreef het eigenlijk naar aanleiding van een buitenechtelijke relatie die hij erop nahield. Dus wij fronsen de wenkbrauwen. Brouwen, hier is Norwegian Wood.

0: Het was een mooie meid geworden, zo te horen op haar 16e verjaardag. Niels Sedaka was dat. Happy birthday, sweet 16. Nou, we hebben vandaag een 80-jarige Cher. Je hoort haar zo meteen met twee hits waar je het kunt kiezen in onze jukebox. Dat doen we na het regio nieuws. De provincie Utrecht wil niet dat er naar gas wordt geboord bij Woerden. En zo'n 90 asielzoekers die komen binnenkort naar Soest. En wat hebben we vandaag op de buis?
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Een vandaal richtte 's nachts voor duizenden euro schade aan bij de McDonald's aan de Oude Gracht in Utrecht. Maar hij staat er goed op. Wie er ook goed op staan zijn drie meisjes die een volle winkelkar stelen uit een supermarkt. En ook goed beeld van een man die met een gewiekste babbeltruc bij een pinautomaat in Vianen de pas steelt van een oudere man.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé? Maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Het regionieuws van 14:30. Marije Drent, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Er zijn zorgen over gaswinning uit het Papekopveld bij Woerden.
3: Ja, de provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben samen met enkele gemeenten daar bezwaar tegen gemaakt bij de Tweede Kamer. In een brief noemen ze de gaswinning ongewenst en strijdig met hun klimaat- en energiebeleid. Oudewater, Montfoort, Woerden en Bodegraven-Reewijk tekenden mee. Het Canadese Vermilion Energy wil gas winnen bij gasveld Papekop, maar is afhankelijk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat ministerie moet beoordelen of het gasproject van nationaal belang is. Krijgt het project nationaal belang, dan gaat het Rijk over de vergunningen in plaats van de gemeente. Gedeputeerde Hans Bakker laat weten dat de kwestie is besproken met staatssecretaris Johannes Debat tijdens zijn bezoek aan de gemeente Woerden. Boeren rond natuurgebieden in de provincie Utrecht krijgen meer tijd om mestbeperkende maatregelen te nemen. Ze zouden dat vanaf 1 januari volgend jaar moeten doen, maar dat wordt 2 jaar later. De maatregel is onderdeel van de Utrechtse aanpak van de stikstofproblematiek, het zogeheten Utrechtsprogramma Landelijk Gebied. In dat plan staat dat binnen Natura 2000 gebieden geen mest mag worden uitgereden. En de zones van 250 meter daaromheen moet het beperkt worden. Maar volgens de provincie hebben boeren en de provincie zelf meer tijd nodig om het allemaal te regelen. Het plan werd in november vorig jaar gepresenteerd. Over zo'n 10 jaar moet de stikstofuitstoot met ongeveer 46% zijn gedaald. In Leusden is de herinrichting van de Leusderbroekenweg klaar. De weg is verbreed met duidelijke fietspaden, verkeersplateaus en extra verkeersremmers. Bij de rotonde met de N226 is het asfalt rood gemaakt om de overgang van 80 naar 60 km per uur duidelijker aan te geven. De weg was te smal, waardoor fietsers in de knel kwamen, zeker als er landbouwvoertuigen reden. De gemeente en de provincie hebben de werkzaamheden betaald. En de 90 asielzoekers die worden opgevangen in Hotel Het Witte Huis in Soest komen daar volgende week of de week erop aan. Dat maakt de gemeente vandaag bekend. De noodopvang is 1 jaar beschikbaar. Dat kan daarna met maximaal 1 jaar worden verlengd. Eerder zaten er ook asielzoekers in het Witte Huis. Dat leidde volgens de gemeente tot weinig overlast voor de omgeving. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanmiddag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Vanaf morgen meer zon en ook warmer. Het Pinksterweekend wordt zelfs zomers warm. Het is dan rond de 25 graden.
2: Op een mooie Pinksterdag zongen ze in de jaren 60 al.
3: Ja, heerlijk. Och,
2: dat
3: mooi nummertje.
2: Nu weer lekker krijgen. Ja. Dankjewel. Even zien, want het is nog best wel druk op de wegen, meldt de ANWB in onze regio. Deze pik ik er even uit. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging ongeveer 1/2 uur. En van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit De Bilt en Soesterberg. Door een vrachtwagen met pech. Nu 10 minuten. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En dan heb ik ook nog een berichtje van de spoorwegen. Want er rijden tot ongeveer 4 uur geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Dat komt door een probleem met het spoor.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Dalhuizen.
6: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
7: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
8: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
9: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
2: Het is alweer woensdag, dus we hebben al 2 mensen blij kunnen maken daarmee. Gisteren bijvoorbeeld Wilma Schoones uit Bilthoven. Zij werd gebeld door Aard. Dat doet hij elke dag even na 6 iemand die het goede antwoord heeft gegeven op de dagvraag. En die gaat daar dus naartoe. Deze mooie prijs die we als extraatje dus in de pocket hebben. De vraag van deze woensdag. Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? En ook deze keer weer 3 mogelijke antwoorden. A. Is dat de Wolvenstraat? B. Is dat een oude stadstoren? Of C. De familienaam Wolf? Nou, we zijn benieuwd. Je hebt nog tot ongeveer 6 uur de tijd om het antwoord door te geven. Dus je kunt er nog even rustig over nadenken. En als je het gevonden hebt, laat het ons horen dan via de app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En dan graag even met je telefoonnummer erbij.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

Halverwege de week, en ik zei het al eerder, we zitten al helemaal met ons hoofd in het weekend. Van Saturday Night, Sam Cooke, tot de Lazy Sunday Afternoon door de Small Faces. Nou, daar waren ze. En welkom terug weer. En leven Cher, want zij blaast vandaag 80 kaarsjes uit. We hebben 2 hits uit de tijd nog met Sunny vooral. En ook 2 liedjes die we eigenlijk van anderen meer hebben gehoord, zoals deze. Maar je hoort wel duidelijk dat het Cher is. Ook gezongen door Dale en Grace. En later ook nog door Donny en Marie Osmond. Maar zo deden Sonny en Cher dat dus. En heb ik deze ook nog eigenlijk van de Mindbenders. En ik

Zij hebben dus gezongen Groovy Kind of Love. Op de 80ste van Cher vandaag. Samen met Sunny hier nog. Welke wil je graag horen? Je kunt het laten weten via de app. Of even mailen weer studio@rtvutrecht.nl. En de meeste stemmen gelden.

Papa's got a brand new bag. Dat is wel een heel oud plaatje ook inmiddels. James Brown in Studio 60's vandaag. Ging zelfs nog even over de twist in dit nummer. Nou, je kan er in ieder geval goed op dansen. Even kijken hoe het gaat met onze twee keuzehits vandaag in de jukebox. We hebben dus de jarige Cher vandaag die we even in het zonnetje zetten met I'm Living in a Lab to You. Samen met Sonny ook en net als Groovy Kind of Love. En die eerste die heeft op dit moment wat voorsprong. Het kan nog veranderen, je hebt nog een paar minuutjes om je stem door te geven. Je favorietje van deze twee. In de app of in de mail, studio@rtvutrecht.nl. En hier is Roy Orbison.

Hier in zijn eentje, de sun is shining, hoorde ik. Nou, we hebben een sunny afternoon ook deze middag. En ook nog eens Sunny en Cher in onze jukebox vandaag. En dat vanwege de verjaardag dus van laatstgenoemde vooral. Cher is vandaag 80 jaar geworden. En je mocht kiezen uit I'm Living in a Love to You en A Groovy Kind of Love. Dat deden onder meer Reinie, Ineke, Joke en Adrie. En Roelof die zegt nog, deze beide hits hoor je eigenlijk nooit in deze versie. Leuk om daarmee kennis te maken, zeker. En jij koos dan uiteindelijk voor nummer 1, zoals heel veel hebben gedaan. Ik zei net al even, die heeft de voorsprong ook gehouden met meer dan 60%. Hier is er de jarige Jet.

Misschien ken je nog wel beter van Donnie en Marie Osman, die hem in de jaren 70 hebben gezongen nog. Hè? Deze dus van Sonny & Cher. I'm living it all up to you. En herinnert u zich deze nog, de laatste die ik ga draaien. En dat is nog een jarige. Boudewijn de Groot, die werd 2 jaar eerder geboren. Ook op 20 mei, dus hij is vandaag alweer 82 jaar. En daarom hebben we als slotakkoord van Studio 60 nog een mooie bijdrage van hem. Het komt uit 1968. En als je dit plaatje kocht, dan kreeg je op de andere kant, als de rook om je hoofd is verdwenen. Dat is pas in de jaren 70 echt een hit geworden. En dit stond er ook op. En dat vonden we wel een mooie afsluiter. Het heet Waterdrager.

0: water naar de zee dragen. Niet heel verstandig om dat te doen, maar je kan er wel leuk over zingen.
1: Het kan wel leuk zijn hoor, om water naar de zee te dragen.
0: Ja. Nou, ja. Dus nog een jarig, ik zei het al, Boudewijn en Groot ook vandaag. 82 alweer.
1: Van de harte.
0: Ook namens mij. Even kijken, ja, hier is hij altijd hartstikke jong in Studio Sixties met die stem nog even. Ook vandaag weer. We kregen een leuk berichtje, want we zijn ook via de televisie af en toe te ontvangen. Als er een programma iets voor het heel is afgelopen, zeg maar.
1: Ja.
0: En Peter van Brienen, die pikt dat wel eens op. En die hoort ons dan een beetje kletsen, Jos. Wel vlak voor het hele uur. Okay. En dan hoort hij dit muziekje.
1: Dit werd vroeger gebruikt voor de school-tv-uitzendingen, weet ik nog.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Nou, nu al heel lang de eindtune van Studio Sixties. En het heet dus Soul Coaxing. We hebben het al eventjes gemeld, dus hij heeft het ook op papier. Maar het wordt dus gewaardeerd. Dat is mooi om te weten, toch?
1: Ja, Soul Coaxing.
0: Wat ga jij straks doen?
1: Het is Internationale Bijendag. En ik strijd af en toe voor de bijen. Ik vind dat we niet genoeg doen voor de bijen. En daar gaat het over. Het gaat heel slecht met de bijen. Vooral in de provincie Utrecht gaat dat niet goed. Bijendag, daar gaan we het over hebben straks. En ik wil vragen, wat doe jij voor de bijen? Heb je een paar tegels uit je tuin gehaald en heb je de bloemen geplant? Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Daar ga ik het over hebben. En welke platen kunnen we erbij hebben? Nou ja, platen met bij erin. Bij ons staat op de keukendeur. Stand by me. Paradise. Bij ja. De dashboard light. Dat soort platen allemaal. Ja,
0: want we willen wel graag honingbosbrood houden ook. Hè?
1: Yes, honey.
0: Toch? Ja.
1: Ja.
0: Honey. Honey bees. Oké. Okay. Nou, tot zometeen.
1: Ja, tot zo.
0: Jos.
1: Ja, blijf erbij.
0: Zou ik zeggen.
2: Rond situatie. Kom.
0: We gaan boodschappen doen.
3: Ja. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici. Anderen uit eigen beweging. Het weer. Buien trekken naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Dordien. We hebben nu

Over de A1 en over de A27. Dan de A2, 's-Hertogenbosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 2 minuten, de weg is daar slecht. En dan de A2 Utrecht, 's-Hertogenbosch tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 28 minuten, bergingswerkzaamheden daar. A28, Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is de weg ook slecht. Daar hebben ze

0: Zelftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
0: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Goedemiddag, met Jos van Heerden.
5: Ik zeg...

Ja, Ladies Night. Volgens mij had de horeca vroeger een soort Ladies Night. Volgens mij kan dat helemaal niet meer. Dat meisjes gratis drinken hadden. Die hoefden ze niet te betalen voor een drankje. Dat was een andere tijd. Cool and the Gang. Ik zeg goedemiddag. Mag het raam even open? Zo, dit is wat ik wil. Een beetje frisse lucht in de tent. Het is een beetje stoffig door die oude plaatjes uit de jaren 60, Edwin. Die moet je dus wat vaker afstoffen. Wat is het vandaag voor een dag? Het is een speciale dag. Het is vandaag de Internationale Bijendag.

0: Bijendag vandaag. En de vraag is, wat doe jij voor bijen? Heb je plantjes geplant op je balkon of je tuin? Of zeg je, nee, ik heb allemaal tegels in mijn tuin. Dat kan natuurlijk. Dan wil ik toch vragen, ik vraag het elk jaar op Bijendag. Haal een paar tegels uit je tuin en zet daar planten in. Het gaat heel slecht met de bijen. Straks nog eens even hoe slecht het gaat in de provincie Utrecht vooral met de bijen. En platen wil ik graag horen die je erbij kan hebben. Platen met bij. Bij ons staat op de keukendeur. Paradise bij de dashboard light. Twisting bij de pool. Of deze.
1: Let me tell you about the bees and the bees.
0: Ja, de bees en de bees en de bees. Welke platen kun je erbij hebben en wat doe jij voor de bijen? Laat even weten. Stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Dat vind ik gezellig als je dat doet. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Sailor, Numidia daarna en Frank Sinatra, jongens. All Blue.

0: Ja, de tune van Married with Children, die is nu weer op tv. Ik vind het niet zo leuk meer als vroeger. Frank is nog wel leuk, die is voor de eeuwigheid, hè. Het is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het is vandaag Internationale Bijendag. Let me tell you about the bees and the bees. The bees and the bees and the bees and the bees. Ja, Bijendag. Ik wil een steentje bijdragen. Het is heel slecht gesteld met de bijen. Heel erg slecht. Hoe slecht? Ja, dat heeft Robert Jan Boy onderzocht. Bijensterfte in onze provincie is enorm.
1: Zonne Kopijn die wijst hier te midden van deze bijenoase naar een paar boterbloemen die hier tussen het hoge gras staan. Ja, ik zei al eerder, het is echt een oase van rust hier ook. Het is inderdaad opvallend dat je, want ik loop hier al een tijdje door die oase, maar hoe weinig insecten je eigenlijk ziet.
2: Ja, ik ben in wezen in paniek en met een diep, diep verdriet over wat er gaande is. En dat we het niet voor elkaar krijgen met elkaar, hè, als maatschappij, om het goed te maken voor de bijen.
1: Want, en dan bijzonder, de bijen dan in het bijzonder? Want ja, waarom zijn bijen zo belangrijk?
2: Ja, bijen zijn het fundament, het zoemende hart van een levende aarde. En wij hebben ze keihard nodig. Wij als mensen, zij zorgen voor 75% ook van ons voedsel.
1: Want als ze niet zouden zijn, wat zou er dan gebeuren?
2: Dan hebben we woestijn. Dus we hebben nog gras, we hebben nog wat bomen die door de wind bestoven worden, maar alles stort in elkaar. En dat is wat je hier
1: omdat
2: nu
1: keihard... Omdat bijen bestuiven, zorgen dat...
2: Zorgen dat er nieuwe zaden zijn, zorgen dat er vruchten zijn. Daardoor heeft iedereen te eten. Echt iedereen die op land leeft, eet dankzij de bijen. Ja. Er is geen appel zonder een bij.
1: Maar hoe kan dat dat het aantal bijen, honingbijen, maar ook voor wilde bijen geldt zo verminderd is afgelopen winter? En dan met name ook nog eens in de provincie Utrecht.
2: Ja, die provincie Utrecht staat weer voor de derde keer op rij op de hoogste sterfte. He, en 2 jaar geleden hadden we 40% sterfte. Ja. En vorig jaar in de 2022 uit mijn hoofd. En nu staat het weer op boven de 30% sterfte aan honingbijen. Ja, hoe kan dit? Eén, wat wij zien in ons onderzoek, is dat als de bijen op hun eigen wintervoer, hun eigen honing overwinteren, dat die juist doodgaan. Als je ze puur suiker uit de winkel geeft, dan is er weinig sterfte. Dus dan is er wat aan de hand met de honing.
1: Die zou giftig kunnen zijn.
2: Die is giftig. Honing is een giftige cocktail. Honing komt uit de nectar van de bloemen.
1: Ja.
2: En daar vinden wij nu 64 verschillende soorten pesticiden op, waarvan 21 verboden middelen. Het is erger dan erg hier.
1: Erger dan in de rest van Nederland?
2: Erger dan in de rest van Nederland. Met ons diverse landschap, met alles wat er nog bloeit, zit er in ieder geval zoveel gif in dat ze 13 giffen stoffen vinden we per monster.
0: Dit was vorig jaar, hè? Ja, Robert Jan Boy ging met zijn poten in de klei. Tussen de bijen en het is slecht met de bijen. Dit was vorig jaar en het is nog erger geworden. En ik wil, al is het maar een klein steentje bijdragen om er iets aan te doen. En dat kan niet met gif spuiten. Nee, niet met azijn je onkruid bij de tegels weghalen. Azijn is chemisch, is gif niet doen. En er is genoeg op internet te vinden wat je moet doen en niet moet doen. En heb je een betegelde tuin, haal een paar tegels eruit en plant daar plantjes, bloemetjes, zaadjes, koop ze en laat die bijen aan het woord. The birds and the bees, hè.

Ja, mooi van Rachmaninoff, Eric Carmen, al bij mijzelf. Er worden nog meer platen geopteerd. Bij Love, Paradise, bij The Dashboard Light, Stand By Me. Nog meer bijen platen, stuur ze even op via de app van RTV Utrecht. En dit wordt ook genoemd, hè? Ja, Sweet, Sweet Honey Bee. Ja, dit is op z'n Utrecht, ook een bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter. Dit is onze, Tineke Schaap.

0: Oh, zo mooi, Tineke, dankjewel. Het is Internationale Bijendag en ik wil een klein steentje bijdragen voor al die bijen die er steeds minder komen. En we hebben net gehoord, het is zo belangrijk. René Lems die zegt, mijn tuin staat vol bloemen, aan mij zal het niet liggen. Dankjewel René, ga zo door. Dan heb ik Wij Bijen van Herman van Veen. Suggestie van Siska Lakenveld, dankjewel. Sonja zegt, wij hebben een tuin van 30 meter. Er staan veel planten in voor alle insecten. Fantastisch. Marco zegt, tellen aanbijen ook mee? Nee, die niet. Claudia heeft ook gereageerd. Jannie heeft een bijenplaat. Een plaat met bij. Als je nog bij me bent, van Gerard Joling, dankjewel. Sweet Sweet Honeybee, Maarten Brouwer, net gedraaid. Wat is jouw bijenplaat? Stand by me of iets heel anders. En hoe is het met jouw tuin? Wat doe jij voor de bijen? Reageer even via de app van RTV Utrecht. Zometeen het nieuws uit onze buurt. De politie zoekt getuigen van een ernstig ongeluk op de A27 bij Eemnes. Gebeurde gisteravond.
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Een vandaal richtte 's nachts voor duizenden euro schade aan bij de McDonald's aan de Oudegracht in Utrecht. Maar hij staat er goed op. Wie er ook goed op staan zijn drie meisjes die een volle winkelkar stelen uit een supermarkt. En ook goed beeld van een man die met een gewiekste babbeltruc bij een pinautomaat in Vianen de pas steelt van een oudere man.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Het regio-nieuws van 3:30. Marije, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Er is iemand opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal.
8: Ja, een minderjarig jongen uit Utrecht is aangehouden. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarop is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van een ernstig ongeluk op de A27 bij Eemnes. Gisteravond raakte een automobilist zwaar gewond. De bestuurster werd rond 10:00 aangetroffen en is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of andere voertuigen betrokken waren. Volgens een persfotograaf was het slachtoffer met de auto op een middenvangrail gebotst. De politie wil meer weten over de oorzaak en hoopt dat getuigen zich melden. En ook dashcambeelden zijn welkom.
0: Dus we hebben het over gisteravond rond 10:00?
8: Ja, gisteravond 10:00 bij Eemnes op de A27.
0: Oké, de mensen die wat hebben gezien, die kunnen dat melden.
8: Zeker.
0: Ja, okay.
8: De provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben samen met enkele gemeenten bezwaar gemaakt bij de Tweede Kamer tegen gaswinning uit het Papenkopveld bij Woerden. In een brief noemen ze de gaswinning ongewenst en strijdig met hun klimaat- en energiebeleid. Oudewater, Montfoort, Woerden en Bodegraven-Reewijk tekenden mee. Het Canadese Vermilion Energy wil gas winnen bij gasveld Papekop, maar is afhankelijk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat ministerie moet beoordelen of het gasproject van nationaal belang is. Krijgt het project nationaal belang, dan gaat het Rijk over de vergunningen in plaats van de gemeente. Gedeputeerde Hans Bakker laat weten dat de kwestie is besproken met staatssecretaris Johannes De Bat tijdens zijn bezoek aan de gemeente Woerden. En in Oudewater is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt onder de voormalige machinefabriek aan de Westerwal. Inmiddels is de Duitse bom van 50 kilo afgevoerd. Vanwege werkzaamheden op die plek moest de bom uit de grond. De gemeente was bekend met de bom. Dat was al gebleken uit een vooronderzoek. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de bom uitgegraven, afgevoerd en op een veilige plek tot ontploffing gebracht.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat er nu nog steeds bommen uit de oorlog worden gevonden?
8: Het is bijna wekelijks in Nederland wel, ja. Heb ik het idee.
0: Ja. Hoeveel zouden er nog onder de grond zitten?
8: Ja, goeie vraag. Ja. Nou, een woning hoeft trouwens niet ontruimd te worden. Dat was volgens de gemeente niet nodig. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanmiddag blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt zo'n 18 graden. Vanaf morgen meer zon en ook warmer. Het Pinksterweekend wordt zelfs zomers warm. Wow. Het is dan rond de 25 graden.
0: Ik kijk er zo naar uit. Om 5:50 hebben wij het uitgebreide Pinksterweerbericht. Dankjewel.
8: Dan horen we meer.
0: Het is Internationale Bijendag, Marije. En ik vraag aan iedereen, wat doe jij voor de bijen?
8: Ja, ik heb geen tuin, maar anders stond mijn tuin echt vol bloemetjes.
0: Heb je wel een balkonnetje?
8: Ook niet.
0: Ook niet?
8: Nee, ik ben wel een enorme plantenliefhebber. Maar ja, bijen in mijn huis, dat vind ik dan toch weer een beetje ingewikkeld.
0: Heb je wel een dak of zo waar je bloemetjes kan planten voor de bijen? Of niet? Ook niet?
8: Had ik het maar. Nee.
0: Je kan stiekem wat zaadjes stoppen in de grond in een parkje bij jou in de buurt.
8: Hey, dat vind ik wel een goed idee.
0: Dat is toch een leuke. Hey, dankjewel. Over een uurtje weer. Hè.
8: Tot straks.
0: Dit zijn de files nu van de ANWB. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht is een file van een paar minuten tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De weg is slecht, de rechterrijstrook dicht. Dan A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en knooppunt Everdingen 19 minuten, rechterrijstrook dicht. Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel 12 minuten. A28 Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken, daar is de weg slecht. Parallel rijbaan dicht en bij de Rijnbrug ook mis tussen Veenendaal en Renen, daar 13 minuten. En rijden tot 4:30 geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht, want het spoor is stuk. Albert Hammond gaat zingen en daarna het spelletje. De 3 voor 4 mag je de overeenkomst zoeken.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, het antwoord op de volgende vraag willen we weten. Hoe komen ze eigenlijk aan de naam Wolfenplein bij de gevangenis? Is dat A, door de Wolfenstraat? Is dat B, hij is genoemd naar een oude stadstoren? Of C, de familienaam Wolf? Ja, geef even door. A, B of C via de app van RTV Utrecht.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Appie en Appie noemden we ze. Albert West en Albert Hammond bij Radio M Utrecht. Internationale Bijendag. Mariska Boeren zegt, ik heb in de tuin bloemen voor de bijen. De bijen moeten erbij blijven. Goed bezig. Heb ik hier ook René Lems. Mijn tuin staat vol bloemen. Hoe is dat bij jou? Wat doe jij voor de bijen? Laat eens weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En nu het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb 3 platen. Die heb ik uitgezocht en er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Het kan zijn dat ze 1 onderwerp hebben.

Ja, hun eerste optreden hadden ze ooit in Amersfoort. Patermoes Kroen, dit was aanwijzing 2. En het is een beetje anders dan anders. Dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Nou, wat is nou die overeenkomst? Stuur even een berichtje en stuur dat dan via de app van RTV Utrecht. Of een mailtje, studio@rtvutrecht.nl. En Donovan heeft nummer 3.

0: in high-end stereo bij Radio M Utrecht, Donovan. Ja, wat is nou de overeenkomst in het 3 voor 4? Bedankt allemaal voor het meedoen. Ik ga dit nummer bellen. Bijna iedereen had het fout. Ja, bijna iedereen had het fout en dat is mijn schuld. Want ik heb... het was een instinkertje. En dat is eigenlijk alleen maar leuk. Hallo?
1: Peggy.
0: Peggy, Jos, hier bij Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Hoe is het daar?
1: Ja, lekker warm.
0: Is het al warm? Want er is een temperatuuromslag die er gaat komen. Merk jij het al?
1: Ja, wij zitten op de camping en daar komt af en toe het zonnetje wel door.
0: Wow.
1: En dan is het wel lekker.
0: Dan hebben jullie zeker een paar zware dagen gehad op de camping?
1: Oh ja, we vermaken ons, dus dat komt goed.
0: Ja. Als je de radio erbij hebt, dan is het hartstikke
1: leuk. Dan komt het ook goed, ja zeker.
0: En waar staan jullie op de camping, Peggy?
1: In Beest.
0: In Beest?
1: Ja.
0: Met een D?
1: Met een D.
0: Oké. Nou, de komende dagen wordt het spekkoper voor jullie.
1: Ja, heerlijk toch?
0: Ja, om 5:50 hoor je het Pinksterweerbericht bij Radio M Utrecht. Ik zou dat zeker doen.
1: Zeker.
0: Staan er al veel mensen op de camping nu?
1: Nou, dat valt wel mee, maar het weekend wordt het dan wel weer echt druk.
0: Ja. Nou, honden mogen ook op de camping, zo te horen.
1: Zo te horen mogen de honden ook op de camping, ja.
0: En hoe heet die?
1: Teddy.
0: Teddy!
1: Teddy!
0: Teddy! Teddy!
1: Ja, maar Teddy gaat nou naar zijn eigen huisje.
0: Oh,
1: dus dan is hij helemaal blij dat hij weer weg mag.
0: Oh, jullie hadden een leenhond even?
1: Ja.
0: Oké. Hartstikke leuk. Nou, de vraag is, wat is de overeenkomst tussen de drie hits?
1: Ik dacht dieren.
0: Dieren?
1: Ja.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Oh, dan
0: of zie ik iets wat ik niet zie? Want dat kan, hè? Vertel eens.
1: Ja, vertel eens. Roodkapje en de wolf.
0: Dat is een dier, ja? Ja,
1: ja, en die laatste was... daar kwamen de birds in voor.
0: De birds? Nee, die hadden dan weer niet. Nee, okay. We hadden...
1: Ja. Dan weet ik wel het andere, maar...
0: Nou,
1: ik mag nog een gokje doen.
0: Ik vind, iedereen krijgt een tweede kans in het leven. En ook in dit spelletje krijgt iedereen een tweede kans.
1: Dan maak ik er kleuren van.
0: Kleuren? Het is niet te geloven. Peggy, het is goed geantwoord. En dat vind ik hartstikke leuk. Wat wil je winnen bij ons? Vertel eens.
1: Het puzzelboekje.
0: Puzzelboekje, stuur ik die op. Nog heel veel plezier op de camping. Heb ik nog één vraag. Internationale Bijendag. Wat doen jullie voor de bijen?
1: Nou, ik heb hier heel veel bloeiende planten hangen. En ik zie de bijen zo voorbij komen.
0: Oké.
1: Echt leuk. Ja.
0: Oh, oké, hartstikke leuk. Dus ze zijn er al, de bijen?
1: Ja. Bijenhommels, ja, daar zitten ze wel.
0: Het gaat rampzalig met de bijen. Dus we moeten wat doen voor de bijen.
1: Mm-hmm.
0: Ik vroeg, ja. Ik vroeg platen die je erbij kan hebben. Zo komt hier voorbij Goodbye. En nog één, als ik maar bij

0: veel plezier op de camping en een hele mooie Pinksterweekend gewenst.
1: Lukken, dankjewel.
0: Doe de groeten aan de hond van de buren en aan je man. Ja. Hoe heet je man?
1: Karel.
0: Karel, hartstikke goed. Veel plezier.
1: Joe, dankjewel. Doei.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Doreen. Om 17:50 het uitgebreide Pinksterweerbericht. En dit zijn de files nu van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn een file van 11 minuten tussen Amersfoort-West en Barneveld. Aan de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Knoopend Everdingen een paar minuten. De weg is daar slecht, rechterrijst

0: Grebbelinie.nl.
1: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
7: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Ja, mooi. Jacksons bij Radio M Utrecht. Het is vandaag een internationale bijendag. En dat doe ik elk jaar. Dan doe ik een oproep om

een paar tegels uit een betegelde tuin te halen. Als je alleen maar tegels in je tuin hebt, wat natuurlijk wel handig is. Maar haal een paar tegels eruit, zet er bloemetjes in. Het gaat heel slecht met de bijen. Vooral in de provincie Utrecht. Ik weet niet waarom, maar het gaat heel slecht. Dus we hebben het over bijen vandaag. Let me tell you about the bees and the bees. The bees and the bees. Er wordt gereageerd. Anneke die zegt, Jos, rondom de tuin vol bloemen. Alles vliegt hier rond. Bijen en vlinders. Anneke, dankjewel. Mooie foto geappt van je tuin. Dat vind ik hartstikke mooi. Bijenplaten, die zijn ook van harte welkom natuurlijk. Hè. Hans die stuurt zelfs een bijen top 3. Hier mijn top 3, zegt hij. Bij Love van Evelyn Brothers. Walk on Bij van Dion Warwick. En Bij de Marine. En dan ga ik een klein stukje van draaien hoor, Hans. Ja, doe je wel wat voor de bijen verder? Ja, toch?

geloof ik. Wat doe jij voor de bijen? Laat eens weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En hier is Gloria Gaynor met Honey Bee. En heel mooi, het begin van die plaat hebben ze de bijen nagedaan qua geluid.

we can dance all night. Zo is dat. Miles Smith, Radio M, Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het is Internationale Bijendag. Let me tell you about the bees and the bees. De bees en de bees en de bees. We hebben het over bijen. En de oproep om wat aan bijen te doen. Om een tegel uit je tegeltuin te halen en ja, daar iets te doen met plantjes. Anita die zegt, ja, je moet uitkijken met bloeiende planten die je koopt voor je balkon of tuin. Er zit vaak gif in. Ja, maar hoe kom je daar nou achter dat het gif is? Dat is ook moeilijk natuurlijk, hè. Ja, ik vroeg ja, platen die je erbij kan hebben. Ja, Stand By Me werd genoemd. Als ik maar bij jou ben. En dit is ook een bij.

0: Dit is een Taste of Honey. Dat is ook hartstikke lekker natuurlijk. Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Ik heb Else aan de lijn. Else, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt gereageerd op onze Facebookpagina.
1: Ja.
0: Ze noemen jou het bijen. Ze noemen jou de bijenoma.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, het is al een klein beetje geleden. Toen liep ik op Ekres en dan zag ik dat het Kloosterhof een imkerij was geworden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben natuurlijk altijd heel erg nieuwsgierig. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik werd zo geïnspireerd.
0: Ja.
1: Dat ik ook echt, eigenlijk als vrijwilliger daar ben gaan werken. Boeken heb gekocht, zo'n pak heb gehad, laarzen en nou ja, gewoon echt helemaal ik denk een jaar of drie zo'n beetje met die imkerij meegelopen ben.
0: Ja.
1: En ik vond het zo leuk. En aangezien ik vanuit het onderwijs kom, begon ik ook de leerlingen hier van de lagere school les te geven.
0: Wow.
1: En zo'n raad uit zo'n honing ding te halen. En laten zien hoe de honing werkt en hoe ze met bijen om moesten gaan. En dan hadden we ook kleine potjes, mini kleine potjes met honing gemaakt. En ook weer eentje met wat wax en honing. Dus dat ze dat als lippenbalsem konden gebruiken. Nou ja, dat was een treffer.
0: En wat ontzettend leuk. En nou ja, namens alle bijen, dank je wel. Je zit dus in de bijen. Je wordt bijenoma genoemd. Heb jij een tip voor ons wat we kunnen doen voor de bijen?
1: Probeer contact te zoeken met de plaatselijke imkers. En die kunnen natuurlijk heel goed advies geven.
0: Ja.
1: En elke plaats of dorp, tenminste hier in Woudenberg, zijn een paar imkerijen. En daar kun je altijd vragen hoe je, of je erbij kunt zijn of advies van boeken. Ik heb hele mooie boeken. Dat is ook een boek. Ik kon ze gewoon niet vinden.
0: Nou ja, zoek
1: in welke boekenkast ik het heb staan.
0: Ja.
1: Maar dus 100 vragen aan kinderen over bijen. En nou, dat is gewoon hartstikke goed.
0: En we kunnen ook gewoon googlen. Hè? Dan kunnen we het ook doen. Ik heb een paar bijenplaten die je erbij kan hebben. Je mag kiezen having, even kijken, als ik maar bij jou ben.
1: Oh.
0: Of even kijken, moeder, ik wil bij de revue. Ik heb hier Honey Honey van ABBA of Honey van Bobby Galsbury. Allemaal bijenplaten. Welke zal ik draaien?
1: Gooi er maar een dobbelsteen over.
0: Dobbelsteen. Even kijken, hoor, moet ik er wel eentje zoeken. Even kijken, heb ik de 6. Dan wordt het toch Canyon.
1: Oké, prima.
0: Dankjewel bij je oma. Ga er mee door, hè.
1: Doei.
0: We kunnen je erbij hebben. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Internationale Bijendag. De vraag is, wat doe jij voor bijen? Laat even weten wat je doet. En stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Nou, als ik maar bij jou ben.

0: Ja, Smokey. Geheime afspraakjes heeft hij het over. I'll meet you at midnight. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat we aanstaan. Het is inmiddels bijna 16:30. Het nieuws uit onze buurt komt eraan. En dat gaat zo meteen allemaal gebeuren. Ik weet niet wat je plannen zijn met Pinksteren, maar wij hebben plannen.
1: De beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
2: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
1: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
2: Zing mee met de Cats.
1: Procol Harum.
2: Boudewijn de Groot.
1: Meneer de president. En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
2: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: 16:30. En daar is Marije Drens. Marije, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Het nieuws uit de buurt. Een man die vorig jaar dreigde basisschoolkinderen te doden, die gaat de bak in, hè?
7: Ja, hij moet 106 dagen de cel in met aftrek van het voorarrest. De 38-jarige man liep in september boos de school aan de Klomp in Zeist binnen, nadat jongeren meermaals steentjes tegen de ruit van zijn woning hadden gegooid en zijn moeder werd uitgescholden. Volgens een advocaat was de man op zoek naar camerabeelden van de incidenten. Maar volgens een getuige uit hij meteen doodsbedreigingen. Dat is ook vastgelegd door een bewakingscamera van de school. Omdat de man al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. Ook krijgt hij een contact- en locatieverbod van 2 jaar. En dat betekent dat hij zich niet rond de school mag begeven of contact mag zoeken met mensen op het schoolplein. De rechtbank heeft de Utrechtse woningcorporatie BOEX op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man dat zelf had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet BOEX een schadevergoeding betalen. Het KNMI in de Beeld kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer, doordat een wettelijke regeling is aangepast. De codes oranje, rood en geel kunnen nu maximaal 48 uur van tevoren worden gegeven. Eerder was dat 24 uur. Het Weerinstituut denkt dat burgers, waterschappen en veiligheidsregio's zich hierdoor beter kunnen voorbereiden op extreem weer. Er kunnen nu ook lokaal waarschuwingen worden gegeven. En in de app van het KNMI zijn ook radarbeelden te zien die vooruitkijken.
0: Dus nu is het zo dat er kan worden gezegd van overmorgen is het code rood.
7: Precies.
0: En eerst kon dat niet.
7: Nee, eerst kon het alleen over de dag erna gaan. Ja.
0: Oké. Ja. We zullen maar gewaarschuwd zijn. Hè?
7: Precies. En de brandweer in Meidrecht is vanmiddag een zwaluw te hulp geschoten die met zijn vleugel vast was komen te zitten in een dakrand aan de Fluitenkruid. Buurtbewoners belden de brandweer en de dierenambulance. Nou, die eerste kwam ter plaatse met een hoogwerker. De vogel bleek ook nog eens vast te zitten met een ijzerdraadje om zijn nek. Ja, die heeft de brandweerman met een tank verwijderd. Nou, en daarna is de vogel door de dierenambulance meegenomen.
0: Hulde aan de brandweer. Dit is toch zo mooi, hè? Dit kunnen ze zo goed en ze doen het ook gewoon.
7: Precies. Ja, super. Voor de kleinste dieren komen ze in actie.
0: Goed gedaan, mannen en vrouwen bij de brandweer.
7: Tot zover. Meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanmiddag blijft het droog. Er is af en toe zon. Het is zo'n 18 graden. Vanaf morgen meer zon en ook warmer. Het Pinksterweekend wordt zelfs zomers warm. Het is dan rond de 25 graden.
0: Uitgebreid Pinksterweerbericht bij ons om 17:50 op deze zender. Genieten. Heb jij al de kleding klaargelegd? Korte mouwen, korte broek?
7: Toevallig liggen die klaar, want ik ga op vakantie morgen.
0: Oh ja.
7: Maar, fijn dat het hier ook mooi weer wordt.
0: Ja, fijne vakantie. Waar jij heen gaat is het 24 graden. Hè?
7: Ik zag zelfs dat het zelfs 25 graden wordt en 26 de komende dagen.
0: Ik zal niet zeggen waar je heen gaat. Je gaat het naar een oord. Het begint met een i en het eindigt met pizza.
7: Zoiets, ja.
0: Zoiets wel. Dan houden we het nog even geheim. Alvast een fijne vakantie.
7: Dankjewel.
0: Tot over een half uur, dan ben je bij Aard met de update. Zijn de files nu van de ANWB. Op de A2 Den Bosch naar Utrecht. 8 minuten tussen Beest en knooppunt Everdingen. De weg is daar slecht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Everdingen. Een half uur. De rechterrijstrook dicht. A27 Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Everdingen. Een half uur. A28 Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken. Even uitkijken. De weg is daar slecht. Ze hebben daar een parallelrijbaan dicht. En bij de Rijnbrug ook een file van 19 minuten tussen Veenendaal en Rhenen. Dat waren ze van een kwartier of langer in de regio Utrecht.
8: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: De uitvaart was zo mooi, echt ja. Zoals ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, straks weer bij Aard. Die gaat de winnaar of winnares bekendmaken. De vraag is, waar komt de naam Wolfenplein vandaan? Komt dat A van de Wolfenstraat? B, is het een oude stadstoren? Of C, de familienaam Wolf? Even appen via de app van RTV Utrecht. A, B of C?
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: gebeurt wel eens dat je gewoon geen woorden kan vinden, hè, Aard? Heb jij dat wel eens als je programma begint, de microfoon gaat open, een rode lampje gaat branden, dat je dicht slaat?
1: Het komt heel af en toe voor.
0: Serieus?
1: Maar dat kan nooit te lang duren natuurlijk.
0: Nee, want dan moet je toch gaan beginnen.
1: Nee, dat loopt meestal wel los.
0: Ja. Aard, even nog over mijn onderwerp. Het is vandaag Internationale Bijendag. Ik heb het over bijen. Let me tell you about the bees and the bees. Ja, de vraag is, wat doe jij voor de bijen?
1: Wij hebben een boomspiegel geadopteerd in onze straat.
0: Wat is dat?
1: Dat is zeg maar het deel waar de boom in staat.
0: Mm-hmm.
1: De grond waar de boom in staat. En daar kan je allemaal bijvriendelijke bloemen en planten in zaaien.
0: Oh, wat goed.
1: Dus er staat zeg maar in onze straat staat een aantal bomen. En een aantal buurtbewoners, straatbewoners, die hebben dan die boomspiegels geadopteerd. Dus wij hebben een van die boomspiegels. En dan zorgen we ervoor dat daar in ieder geval de bijtjes een beetje kunnen zoomen.
0: En komen ze erop af?
1: Ja, ze komen erop af, ja.
0: Okay.
1: Maar hij zou willen dat het drukker was.
0: Het is heel slecht gesteld met de bijen. We gaan straks de bioloog Luc Hogestein aan het woord laten. Lisbeth sprak eerder met hem. En er heeft zich iemand gemeld. Die zegt, mijn man is imker. Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe het met de bijenstand is gesteld. Ja. Dat allemaal straks. Aard, wat ga jij doen? Je gaat het hebben over de galgen.
1: Ja, dat schitterende boek. Ik hou het omhoog zodat jij het in ieder geval kan zien. 90 jaar stadion Galgenwaard.
0: Ja.
1: Connie heeft er vandaag uitgebreid over gesproken met de schrijver, Danny van der Linden. Ja, het is een boek vol historie. Ooit was het een wielerbaan.
0: Oh ja.
1: Hier zie je de wielrenners achter de dernie aangaan. Er zijn gymnastiekwedstrijden geweest, turndemonstraties en natuurlijk heel veel voetbalwedstrijden.
0: Ja.
1: Jouw herinneringen aan de Galgenwaard. Wat heb je daar meegemaakt? En kreeg al berichten van iemand die daar het gras deed. In de tijd dat Willem van Hanegem er speelde. Dus kom maar op met jouw herinneringen aan de Galgenwaard. Welke prachtige momenten en misschien ook wel minder prachtige momenten, want dat stadion is ook eens helemaal gesloopt door supporters.
0: Mm-hmm.
1: Heb je daar meegemaakt?
0: Wat was jouw stoeltje?
1: Wat was je stoeltje?
0: Ja. Laat het even weten. Heb je het misschien wel gevoetbald? Kan, hè?
1: Kan.
0: Of
1: kan allemaal.
0: Gefietst.
1: Willem van Hanegem, je kan ook bellen, hè? Of een berichtje sturen via de app.
0: Ja.
1: Zelf.
0: Ja, ja.
1: Dus kom maar op.
0: Ja, oké. Okay, dat allemaal straks. Je kan even reageren via de app van RTV Utrecht.
1: Ja, en ik heb nog een hele bijzondere gast. Net Jos van Heerden.
0: Oh ja, ik ben te gast bij jou.
1: Ja, niet vergeten, hè?
0: Nee, eventjes na zessen.
1: Ja, hebben we het over de week van het nieuws. Ja. En wat jij allemaal doet om mensen bij jouw programma te betrekken. Want jij trekt er nogal eens op uit.
0: Dat vind ik leuk, buitenspelen. Dat doe ik heel vaak.
1: En lekker buitenspelen. Gaan we straks over praten.
0: Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, dit is Radio M Utrecht. En waar je ook luistert, het kan in de hele wereld. Hè? Via die app van RTV Utrecht. En dit is even de beste Nederlandse mensen van de laatste paar jaar. Hier is Sommieu.

0: een maatpak. Dat droeg hij altijd. Heel mooi hoor. Eind jaren 70 bij Radio M Utrecht. Het is Internationale Bijendag. Het gaat slecht met de bijen. We weten het allemaal. We moeten er wat aan doen. We moeten bloemen planten. We moeten zaadjes. Dat is het allerbeste. Hè? Dan zit er ook geen gif in. Zaadjes planten. Doe het ook in een park. Illegaal. Ik zou het gewoon doen. We hebben het ook over de hommels. Bij Liesbeth, daar sprak bioloog Luc Hogenstein.
1: Ja, met name die hommels, dat is altijd ook echt een lentebode die je in je eigen tuin kunt waarnemen. Want wat er nou gebeurt is dat als je nu een hommel ziet vliegen, dan is het waarschijnlijk een jonge koningin die het voor het jaar ervoor geboren is. Want alleen de koninginnen die overleven in de winter, die verstoppen zich in muizenholletjes en andere kleine plekjes onder de grond waar ze letterlijk de winter doorbrengen. En die worden in deze periode wakker en gaan op zoek naar een plek waar ze een nest kunnen gaan bouwen. Dus zie je nu een hommel vliegen, dan is het 100% zeker, vooral als het een hele grote is, een koningin die op zoek is naar een plek om daar een nest te gaan bouwen.
0: Ik heb Wilma aan de lijn. Wilma, goedemiddag. Wacht even. Hallo, hoor je mij?
2: Ja, je hebt Joke aan de lijn.
0: Oh, Joke. Ja, Wilma komt, die is al geweest. Hi, Joke. Okay. Jij hebt je gemeld, je hebt geappt. Jouw man is imker.
2: Ja, dat klopt.
0: Jullie hebben al bijenvolken moeten opgeven, hè? Vertel eens.
2: Ja, nou, we zijn ongeveer ruim 30 jaar geleden hebben we maar het eerste bijenvolk geschept. Mm-hmm. En sindsdien is je altijd blijven imkeren. Met ups en downs. Maar we hadden de laatste jaren steeds goede, sterke volken. En zeg maar, 2 jaar geleden hadden we 4 volken. Die waren in 1 klap alle 4 dood.
0: Wow.
2: En hetzelfde verhaal als die vrouw waar Robert Jan mee. In januari nog prima, sterke volken. In het voorjaar hoorde hij niks en alle 4 dood. Toen, dat jaar, dat was dus vorig jaar, hebben we weer 4 nieuwe volken gekweekt. Eentje, ja, dat is heel apart. Dan doe je een paar jonge bijen, die is wel bevrucht zijn, een groepje bijen, in een klein kastje. Mm-hmm. En die gaan ons een gekke koningin aan maken.
0: Ja.
2: Nou, dat is gelukt en dat is een heel sterk volk geworden. Nou, toen hebben we nog 2 volken kunnen scheppen. Dus vorig jaar hadden we weer 3 volken. Waar we weer 2 dood en nu hebben we nog 1 heel sterk volk over.
0: Ja.
2: En dat, ja, 25 potjes hebben we daarvan kunnen slingeren. Dus ja, dat is echt wel veel van 1 volk.
0: Ja, bijen gaan dus steeds meer dood.
2: Ja.
0: Wat is nou de belangrijkste oorzaak dat bijen doodgaan?
2: Weet je, ik ben maar een leek op dat gebied. Ja, wat je hoort is de pesticiden van planten overal. En ja, wij hebben hier weinig, ik woon in op koude, weinig landerijen met gewassen om ons heen. Dus daar zou bij ons niet aan leggen. Ik weet het niet.
0: Gaan zaaien. Ga inzaaien met plantjes die goed zijn voor de bijen. En andere dingen, hoor je ook vaak horenaars.
2: Ja, horenaars. Daar hebben we maar een kastje voor klaarstaan om ze te vangen. Maar en dan als je die koningin dan weet te vangen, dan weet je een nest te voorkomen. We hebben vorig jaar heeft een andere imker in Opkoude heeft een horenaar nest weten te voorkomen. Want die had inderdaad horenaars afgevangen met zo'n kastje.
0: Ja.
2: Maar wij hadden zelf dit jaar geen horenaars erin.
0: Ja.
2: Dus dat is gelukkig nog niet bij ons aan de orde.
0: Ja.
2: Maar mijn man, je weet niet half hoeveel bomen. We hebben een hele fruitboomgaard aangeplant. Want waar is een boerderij, daar allemaal bomen geplant. Ja, hij is alleen maar bezig met planten van bomen en struiken.
0: Ik kan me voorstellen, er heeft zich iemand gemeld, Koert-Jan de Weert. Die zegt dat hij helpt door horenaars te bestrijden. Ken je hem?
2: Ja, nee, die ken ik niet.
0: Ja, hij heeft een soort heilig vuur om horenaars te bestrijden.
2: Ja.
0: Het is Internationale Bijendag. Ga zaaien, haal een paar tegels uit je tuin en doe het gewoon.
2: Want het is wel noodzakelijk inderdaad. Hoor. Het is echt goed dat die aandacht aan besteed wordt.
0: Hey Joke, heel veel toi voor je man daar in Opkoude.
2: Ja, ik ga hem groetjes doen.
0: En voor alle bijen draai ik Doris met een heel leuk plaatje. We kennen de plaat over de motten. En dit is 2 bijen. Zom, zom, zom, zom.

0: Dat is de onvergetelijke dag. Zometeen hebben we aardkom erbij.
1: Ja.
0: Je moet op je woorden letten vandaag. Ja, internationale Bijendag. Ga lekker zaaien, mensen. Doe dat gewoon. Blijf lekker luisteren naar ons. Zometeen aard. Met een dikke trui aan.
1: Ja.
0: Dat heb je niet op de toekomst aangetrokken. Nee, dat er niet. Dit is Radio M Utrecht. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. Utrecht.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de flotilla van hun schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. En ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: welkom in Israël. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. En ook Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Maar volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht. Tot 7 uur is dit Utrecht komt thuis. Marije is er ook, hallo.
13: Goedemiddag.
12: En ik ben benieuwd wat de hoofdpunten van het nieuws zijn.
1: Een minderjarig jongen uit Utrecht is vandaag aangehouden voor de mishandeling van een man op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De politie deelde beelden in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarop is de verdachte herkend. In Nieuwegein zijn vanmiddag twee bestuurders gewond geraakt bij een ongeluk. Op een kruising bij het Thorbeckenpark botsten een fietser en een scooterrijder op elkaar. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. En woningcorporatie Boex is op de vingers getikt door de rechter in een slepend conflict over vochtproblemen. Een huurder leefde 10 jaar lang tussen vocht en schimmel. Volgens de woningcorporatie veroorzaakte hij zelf dat probleem. Maar volgens de rechtbank kwam het probleem door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. Boex moet een schadevergoeding betalen en ook vindt de rechter een huurverlaging op zijn plaats. Tot zover de hoofdpunten.
12: Dankjewel Marije. De files, ja, wegdek in slechte toestand op een aantal plekken en dat levert vertraging op. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 10 minuten op onthoud. De rechterrijstrook daar is dicht. A2 de andere kant op, Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 15 kilometer file, 40 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meren 10. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn ook 10. En dan de A27 en dat zijn omrijders vanwege de situatie op de A2. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. 15 kilometer, 3 kwartier vertraging. En de laatste ook op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten oponthoud. Zometeen Olivia Newton-John en Pieter Tosh.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Van Wieferen.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
18: Hart van
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.

0: Olivia Newton-John, Physical.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede middag op deze woensdag 20 mei 2026. De dag dat in Oudewater een 50 kilo zware bom uit de Tweede Wereldoorlog werd ontdekt. Die bom is afgevoerd en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Ja, het is ook weer een file dag, je hoorde het, door dat slechte wegdek op de A2. En het is de dag dat de Rode Loper in Leusden weer volloopt met musicalsterren voor de jaarlijkse Musical Awards. Zometeen maar eens kijken op die Rode Loper. Het is ook een historische dag. Het is namelijk de geboortedag van Annie M.G. Schmidt.

Ze werd geboren op 20 mei 1911 en werd 84 jaar. Terug naar vandaag. Bij Connie was de schrijver van het boek 90 jaar Stadion Galgenwaard te gast. Een boek vol schitterende foto's en verhalen over de roemruchte geschiedenis van die Galgenwaard. Wat is jouw mooiste herinnering aan de Galgenwaard? Wat heb je daar meegemaakt? Van voetbalwedstrijden tot wielerwedstrijden tot gymnastiekwedstrijden.

0: 9.
1: Suzanne en Freek hier op Radio M Utrecht en halverwege. We gaan eens naar Leusden, want het is de kers op de taart van het musicalseizoen. Het Musical Awards Gala. Uurtje of drie nog en dan begint dat in het AFAS Theater in Leusden. Die prijsuitreiking en een gala zonder rode loper. Ja, dat kan natuurlijk niet. En onze verslaggever Matthijs Nieuwenhuis die staat daar al op. Zijn ze daar al een beetje klaar voor het spektakel, Matthijs?
2: Nou, Aart, ik heb de eerste mensen hier net zien binnenlopen. En ik sta op die rode loper, paar felle lampen in mijn gezicht. En naast mij daar staat de voorzitter van Stichting Musical Awards. Dat is Erwin van Lambaard. Meneer Lambaard, bent u er een beetje klaar voor vanavond?
3: Ik hoop het, ja. Want we moeten dat zo zijn. Nog maar een paar uurtjes en dan gaan we live de lucht in. En dan gaan we al die Musical Awards bekendmaken. Wie er uiteindelijk dan die felbegeerde beeldjes mee naar huis mag nemen. Bijna jaren aan gewerkt. Er zijn ongelooflijk mooie producties gemaakt de afgelopen jaar in Nederland. Bijna 20 musicals zijn er door de jury bezocht. Heel veel nieuw oorspronkelijk werk. Echt heel leuk. Aletta the Musical, Stories of My Life van Alex Klaassen onder andere. Echt helemaal nieuw in Nederland gemaakt. Maar ook West Side Story, Hairspray. Grote internationale hits. Nieuwe versies. Echt hele hoge kwaliteit. Dus het wordt heel spannend vanavond wie die prijs binnen huis gaat nemen.
2: Ja, er zijn natuurlijk verschillende categorieën voor grote musical, kleine musical, publieksprijzen, geluid, licht, et cetera. Wat betekent het nou als je zo'n prijs krijgt?
3: Ja, het betekent eigenlijk als je bij de vier genomineerden zit in elke categorie, dat je absoluut Champions League speelt. Je hoort bij de allerbeste in Nederland. En heel veel mensen weten dat misschien niet, maar in Nederland zijn we ongelooflijk goed in het maken en het creëren van musical. Er zijn heel veel talenten die ook in het buitenland werkzaam zijn. In Duitsland, Oostenrijk, bijvoorbeeld ook in Engeland of in Amerika zelfs. En daar zijn we echt heel goed in. Dus als je bij die laatste vier zit, ja, dan ben je echt wel heel bijzonder. Maar ja, als je dan natuurlijk echt dan gekozen wordt als de winnaar, ja, dan betekent dat echt wel een boost voor je carrière. Dat betekent echt wel dat Nederland je kent, dat de producenten je ook zien. Soms betekent dat ook nog wel iets voor je salaris, even in alle eerlijkheid. Ook niet onbelangrijk, maar het is met name gewoon een ontzettende eer voor heel veel jaren heel hard studeren en heel hard werken.
2: En als voorzitter zijn, weet u nou wie er gaat winnen?
3: Ik weet sinds een aantal uren wie er gaat winnen vanavond. Ja, maar ik ga het je niet vertellen. Het spijt me heel erg. Vanavond allemaal kijken. NPO 1 om 20:30. Dan maken we het bekend. Ook met twee nieuwe prijzen trouwens. Eén, de Oeuvre Award wordt weer eens uitgereikt na een aantal jaren. En die gaat naar iemand toe die echt jarenlang in het musical heel bijzondere dingen op het toneel heeft gedaan. En we gaan voor de allereerste keer de Excellence Award uitreiken. Die bestaat in New York en Londen, maar in Nederland bestond die nog niet. En die gaat naar een initiatief wat echt zo baanbrekend en zo uniek is geweest van Musicaland, dat wij als bestuur unaniem hebben besloten dat die, nou, dat initiatief, die productie, ik zou bijna verraden, vanavond de prijs gaat krijgen.
2: En dit is eigenlijk ook het einde van het musicalseizoen. Feestelijk natuurlijk, een gala. Waarom verdient dat een feestje?
3: Nou, kijk, musical is een podiumkunstvorm die door meer dan 2,5 miljoen mensen per jaar wordt bezocht. Het is een hele populaire vorm om naar het theater te gaan. En wat ik heel mooi vind aan musical is, je hebt heel veel kindervoorstellingen. Kindertjes gaan vanaf 4, 5, 6 jaar al naar het theater toe om even met elkaar weg te zijn, een beetje weg te kunnen dromen. Ook een inspiratie, een fantasie wordt geprikkeld. En of je nou 6 bent of 86. Het mooie aan musical, net als met cabaret en Nederlandse muziek is, het is gewoon echt een hele fijne manier om met theater in aanraking te komen. En die podiumkunstvorm verdient het gewoon om in aandacht gezet te worden, 1 of 2 keer per jaar. En dat doen we met dit mooie gala dit jaar vandaag ook weer hier in Leusden.
2: Ja, de rode loper ligt er goed bij. We staan erop. Zometeen komen hier al die acteurs, actrices, producenten langs. Ja, waar kijkt u nou het meest naar uit vanavond?
3: Ja, ik denk dat ik er met name naar uitkijk om die gelukkige mensen te zien die met zo'n beeldje naar huis gaan. De emotie is vaak heel erg hoog en dat snap ik ook. Het is heel spannend, hè, natuurlijk, om zo'n prijs te moeten winnen, maar je moet niet vergeten, als je een musical talent bent, heb je vaak jarenlang heel erg hard moeten werken, jarenlang heel erg hard moeten studeren om op dat hele hoge niveau te komen. En als je je dan gezien voelt, als je je dan beloond voelt, als je dan weet dat je echt de allerbeste van het land bent en je ziet dan dat geluk, dat gelukkige moment. Ik ben jarenlang ook musical producent geweest, want altijd achter in de zaal. Het mooie moment is altijd die laatste 2 seconden, op het moment dat het helemaal donker wordt aan het einde van de voorstelling en het publiek met een staande ovatie iets beloont. Dat moment en dat geluk in het gezicht van acteurs, dat zien we vanavond ook bij de prijswinnaars. En dat zal ik gelukkig, ga ik daar nooit aan wennen, ga ik vanavond ook weer enorm van genieten.
2: Nou, dat gaat nog eventjes duren, ongeveer 3 uurtjes. Om 8:30 dan start hier het musical gala. Veel plezier alvast.
3: Dankjewel.
2: Ja, en Aart, hier is het nu stilte voor de storm. De eerste genodigden komen zo meteen de rode loop op. En dan zal het hier een feestelijke bedoeling worden vanavond.
1: Dankjewel. Matthijs Nieuwenhuis vanuit Leusden.

0: Lisa Stansfield en Change op Radio M Utrecht. En ik kijk naar het prachtige boek 90 jaar stadion Galgenwaard. Daar ging het vanmiddag bij Conny in aan tafel over. En ik ben benieuwd naar jouw herinneringen, jouw mooie herinneringen aan dat stadion. Nou, Jan Oosterbrugge reageert. Die zegt, ja, in het oude Galgenwaard het baanwielrennen. En later in 1985 FC Utrecht Dynamo Kiev. Het werd 2-1. En dat was het enige puntverlies van Dynamo Kiev dat later nog de Europa Cup 2 won. En dan herinnert hij zich ook nog eens een hattrick van Erik Wielaerts in 1987 in de nacompetitie. En Frans de Bruin, die mocht ooit als klein jochie een voorwedstrijd spelen in dat mooie stadion. Ja, als jongetje is dat heel bijzonder. Jouw herinneringen aan de Galgenwaard? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app. Praten we erover zometeen na het nieuws met Marije. En daar zit nieuws in, want zojuist is bekend geworden dat de formatie in Utrecht is vastgelopen. En woningcorporatie BOEX is op de vingers getikt.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
0: Half 6, het regionieuws met Marije. En Marije, de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Utrecht die zijn vastgelopen.
8: Het CDA trekt zich terug uit de gesprekken. GroenLinks PvdA werd bij de laatste verkiezingen in Utrecht de grootste partij en nam het voortouw bij de onderhandelingen. De partij wilde een coalitie met D66, het CDA en Partij voor de Dieren. Maar na 5 weken onderhandelen trekt het CDA zich nu dus terug. De partij zegt dat er onvoldoende inhoudelijke basis en vertrouwen is om de onderhandelingen voort te zetten. Op gebieden zoals betaald parkeren en veiligheid was samenwerking moeilijk. Formateurs Ploemen en Everhart vinden het jammer dat de onderhandelingen zijn stuk gelopen. Na Pinksteren wordt de situatie opnieuw bekeken. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan woensdag 24 juni staken uit onvrede over het kabinetsbeleid rond sociale zekerheid. Het openbaar vervoer ligt die dag tot 8 uur 's ochtends stil, meldt vakbond FNV. Werknemers in het trein, bus, tram en metrovervoer beginnen daarna pas met werken. Ze zijn niet blij met de plannen om te bezuinigen op de AOW, WW en WIA. Het kabinet heeft inmiddels gezegd de AOW-leeftijd voorlopig niet te verhogen, maar de bonden willen dat het plan definitief wordt geschrapt. Worden de plannen niet voor aanstaande maandag middernacht geschrapt, gaat de staking door. De politie heeft een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt voor de mishandeling van een voorbijganger op station Utrecht Centraal. Het slachtoffer werd begin maart geslagen. Toen hij vervolgens op de grond viel, werd hij ook in zijn gezicht getrapt. De man raakte kort buiten bewustzijn. De politie deelde beelden van de zaak via het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld en op sociale media. Daarop is de verdachte herkend. De jongen is vandaag aangehouden. Een fietser en een scooterrijder zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst in Nieuwegein. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Vanwege het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het is niet duidelijk of die ook geland is. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op een kruising bij het Thorbeckepark. Hoe dat ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. En de rechtbank heeft Utrechtse woningcorporatie BOEX op de vingers getikt in een slepend conflict over vochtproblemen. Meer dan 10 jaar leefde een huurder tussen vocht en schimmel, terwijl de corporatie bleef volhouden dat de man zelf het probleem had veroorzaakt. De man zei gezondheidsklachten te hebben en moest in de loop van de jaren kasten en gordijnen vervangen en muren en plafonds behandelen en schilderen. Volgens de rechtbank werd het probleem veroorzaakt door een ontbrekende buis in het ventilatiesysteem. De rechter vindt een huurverlaging op zijn plaats en ook moet BOEX een schadevergoeding betalen. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer vanavond en vannacht klaart het verder op. Kouder dan 11 graden wordt het niet. Morgen blijft het droog met meer ruimte voor de zon bij 21 graden. Het Pinksterweekend wordt zelfs zomers warm. Het is dan rond de 25 graden.
0: De situatie op de weg. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Utrecht is het wegdek in heel de slechte toestand. Ze zijn daar bezig. Maar de verbindingsweg is dicht. Omrijden dus via Hilversum over de A1 en de A27. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Geldermals en knooppunt Everingen een kwartier op onthoud. Van de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht-Leidse Rijn en knooppunt Everdingen een half uur. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 35 minuten door die file op de A2. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid een kwartier. En de laatste melding komt van de A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier op onthoud. Zometeen de dagvraag waarmee je kans maakt op een excursie naar het Wolvenplein, de voormalige gevangenis.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl. Yes!
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, daar komt die vraag nog een keer om die exclusieve rondleiding te krijgen. Een rondleiding voor 2 personen trouwens, hè, in die voormalige gevangenis. Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? 3 opties. A, de Wolvenstraat. B, een oude stadstoren. Of C, naar de familienaam Wolf. De Wolvenstraat, een oude stadstoren of familienaam Wolf. A, B of C, stuur je antwoord via de mail. Dat kan naar studio@rtvutrecht.nl. En een appje naar de studio kan natuurlijk ook.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Sacramento. Prachtig boek ligt hier naast me. 90 jaar stadion galgenwaard met allemaal prachtige foto's uit de roemruchte historie van dat stadion. FC Utrecht natuurlijk gebruiker van dat stadion. Maar er waren vroeger ook bijvoorbeeld wielerwedstrijden. Wat zijn jouw herinneringen aan dat stadion? Nicolien Karelsen, goeiedag.
1: Ja, goedenavond, hallo.
0: Was jouw man nou verantwoordelijk voor het veld?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, die heeft zijn jaren gewerkt en het veld onderhouden. En lijnen trekken, de doelen controleren, maar dat soort dingen.
0: Hij was gewoon de terreinman van de FC Utrecht?
1: Juist, ja.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Is dat een mooie baan? Want ik kan me ook voorstellen dat daar best wel wat druk op zit.
1: Ja, soms wel hoor, dat klopt. Dat, je moet het toch allemaal netjes doen.
0: Ja,
1: als er dus middags een wedstrijd was, dan ging hij 's morgens om 7 uur ging hij daar naartoe. En ging hij die lijnen trekken. Ja, en daar ben je wel even mee bezig.
0: Ja, en was hij dan ook het type dat met een nagelschaartje de laatste grasprieten recht knipte?
1: Nou, dat niet, maar het zag er wel perfect uit. Dat zeker.
0: En heb je daar zelf nog mooie, misschien indrukwekkende momenten meegemaakt?
1: Nou, dat met David Di Tommaso toen, die afscheidsdienst.
0: Ja, die was...
1: Ja, dat was zo indrukwekkend.
0: Overleden FC Utrecht-speler.
1: Klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat was heel bijzonder toen. Heel, heel indrukwekkend met zoveel mensen en gewoon de eenheid op dat moment.
0: Ja.
1: Het was midden in de winter, het was koud, het regende. En toch voel je dan op een gegeven moment de warmte van al die mensen. Ja, heel bijzonder.
0: Enorme verbondenheid hè, toen in dat stadion.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, en ga je nu nog vaak?
1: Nee hoor, nee. Ik volg wel een beetje de wedstrijden, maar ik ga er niet zo vaak mee naartoe.
0: Nee. Nou ja, dit waren in ieder geval mooie herinneringen. Dankjewel, Nicolien.
1: Graag gedaan.
0: Hallo Wim.
2: Goedemiddag, Aart.
0: Als jongetje...
2: Ja.
0: Augustus 1970 schreef je...
2: Klopt. Ja, ik ben heel trots. Ik heb de allereerste thuiswedstrijd van FC Utrecht aan de hand van mijn vader gezien. Dat was op een prachtige zomermiddag in augustus. Het maakte als kind enorm veel indruk. Het was een wedstrijd tegen Go Ahead, toen nog zonder Eagles.
0: Ja.
2: En bij de rust was het nog 0-1 en in de tweede helft was het één groot feest, was het 4-1. En was ik wel verbonden aan in die tijd aan FC Utrecht.
0: Ja, want op een jochie maakt dat natuurlijk een enorme indruk.
2: Fantastisch, ja. Ik was er wel eens langs gefietst, maar nu kwam ik met mijn vader daarin. En die mensenmassa, want het was best een volle bak toen, die eerste wedstrijd.
0: Ja.
2: En dat maakte zoveel indruk dat ik nog de vele andere thuiswedstrijden ook in het oude stadion heb gezien.
0: Ja, ik ga even een fragmentje laten horen. 1981, want daar was jij ook bij.
3: Het stadion wordt gesloopt. In deze goal zullen nooit meer doelpunten vallen. De lat gebroken. Dat is toch bitter zonde. Er zijn genoeg kleine clubjes die zo'n goal heel graag willen hebben. Als we even doorgaan, dan hoeft de sloopploeg niet meer te komen. Dan is het stadion gesloopt binnen 24 uur. Banken en alles kapot. Wel, deze beelden die spreken een eigen taal.
0: Jij was hierbij, hè, Wim?
2: Ik was hierbij. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, echt, ik heb geen souvenir meegenomen. Geen grasstukje of een stuk beton, niets. Ik stond erbij en keek ernaar en was helemaal verbaasd.
0: Ja, die had makkelijk een souvenir wel mee kunnen nemen, want het stadion ging in 100.000 stukken.
2: Die ging in 100.000 stukken, ja, banken werden vernield en de sloopploeg kwam onverwachts naar de wedstrijd al.
0: Ik zag daar nog wat bewegend beeld van vanmiddag. Moet toch ook wel een beetje beangstigend zijn geweest?
2: Nou, zo heb ik het niet echt ervaren. Nee. Ik heb nooit zo echt die angst. Utrecht had natuurlijk een bepaalde naam qua supporters natuurlijk in die tijd zeker. En eigenlijk verbaasde me het niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen. Want er gebeurde wel eens wat natuurlijk in die tijd.
0: Mm-hmm. En zag je dan na afloop ook allemaal mensen heel trots met een stadionstoeltje onder de arm naar huis lopen?
2: ja, dat wil je niet weten, stukken bank. Maar vooral ook pollen gras natuurlijk. En ja, gewoon stukken beton van het staan gebeuren. Ik had altijd de staanplaats, dus dan had je een heel mooi zicht erop wat er gebeurde.
4: Ja, wat moet je nou met zo'n pol gras?
2: Ja, ja, dat valt me ook af. Maar het boek lijkt me wel heel mooi van 90 jaar Galgenwaard. Die ga ik ook zeker aanschaffen.
0: Ja, het is een prachtig boek met heel veel foto's. Dus ja. Daar kan je lol, daar kan je
2: ja,
0: lol mee op.
2: Ja, ja. Absoluut, nou, zeker weten.
0: Koop dat boek en geniet ja. ervan. Wim, dankjewel voor jouw herinnering.
2: Dankjewel, Aart. Fijne uitzending, hè. Bye bye.

0: Chef Special en In Your Arms. Komt nog een mooie herinnering aan FC Utrecht, Stadion Galgenwaard, binnen van Jeroen. Die schrijft: mijn moeder, Gonnie Veldhuizen, floot als eerste vrouwelijke scheidsrechter de wedstrijd tussen het bestuur van FC Utrecht tegen de journalisten. En bij FC Utrecht speelden Tony van der Linden en Kees Werkhoven mee. En ik was jochie tussen die grote voetballers. Mooie herinnering, dankjewel Jeroen. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nog 10 minuten. Ja, het gaat zomers worden, maar eerst maar even de dag van vandaag. Hoe was die?
1: Ja, de laatste dag met een paar buitjes. En die vielen vooral in onze provincie in de ochtend rond lunchtijd. En vanmiddag zagen we ook wat meer opklaringen tussen de wolken door. En als die zon er dan bij is, dus even een berichtje van Piet van der Mel uit Kamerik, dan voel je goed hoeveel kracht die heeft. De zonkracht de komende dagen is 6. Dat is hartstikke sterk. Dus wat dat betreft is het echt wel eventjes wennen. Want we schakelen over naar de zomerstand. Morgen een tussendagje, want we hebben dan wel de eerste droge dag op het menu. Na een nachtje met temperaturen niet lager dan 11 graden. Maar we hebben ook nog velden en ook wat zon. Vooral in de middag bij temperaturen van 21 graden. Vandaag waren de hoogste temperaturen 18 graden. Dus 3 graden erbij. En het kantelpunt na de zomer. En die lucht die komt uit het zuiden van Spanje. Waar het vandaag op sommige plaatsen meer dan 35 graden werd, is op vrijdag. Ja, dan waait de wind uit een zuidelijke richting. En dan krijgen we de zomer in ons land. En het gaat best snel. Ik zeg het kantelpunt, want het is echt wel eventjes wennen hoor, aan die zomerse warmte. En het is ook niet meer zomaar weg. Het is geen eendagsvlieg. Gelukkig hebben we mooi dat lange Pinksterweekeinde om er even aan te wennen. Met de Pinksterweekeinde zien we ook temperaturen van 5, 26 graden met volop zon. Ja, dus wat dat betreft beschakelen ook over naar de zomer. Vanaf vrijdag is dat zo.
0: Kan het winterdekbed de kast in, mensen?
1: Precies, En de korte broek aan.
0: Zo is dat. Dankjewel. Over een uurtje spreken we weer.

Romans and Whatnots and the Girls hier op Radio M Utrecht. De Bee Gees komen eraan, Miss Montreal. En het komende uur praat ik ook even met onze eigen Jos. Jos van Heerde, jawel, want het is de week van het nieuws. En dan geven wij een kijkje achter de schermen. Wat doet die Jos eigenlijk allemaal op zo'n dag?

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. De bond heeft voor 24 juni een staking aangekondigd voor zowel het landelijke treinverkeer als het streekvervoer. De vakbond eist dat de kabinetsplannen om te bezuinigen op uitkeringen van tafel gaan. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gesteld tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot en kondigt dus een staking aan. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat zijn veiligheidsminister Ben-Gvir te ver is gegaan. De extreemrechtse minister zette beelden online van opgepakte activisten die met boten naar Gaza probeerden te varen. Te zien is hoe de activisten ruw worden behandeld, terwijl Ben-Gvir met een Israëlische vlag zwaait. Op de video klinkt internationaal veel kritiek, waaronder uit Nederland. Ook de Israëlische buitenlandminister Saar sprak schande van het gedrag van zijn collega. Premier Netanyahu heeft de opdracht gegeven om de activisten zo snel mogelijk terug naar huis te laten vliegen. Minister Boekholter Sullivan van Wonen wil voorkomen dat de renovatie van het Binnenhof nog duurder wordt en nog langer gaat duren. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot bijna €2,8 miljard. En de verwachting is nu dat het werk in 2031 klaar is. Kamerleden zijn niet verbaasd over de gestegen kosten, want volgens hen is groot onderhoud jaren vooruitgeschoven. De kosten zijn onder meer fors gestegen omdat er in het Binnenhof, het historische complex, asbest, houtrot, schimmel, lekkages en meer problemen zijn gevonden. De minister zegt haar best te doen om de grip op de kosten te krijgen, maar ze kan daarover geen zekerheid geven. De Verenigde Staten hebben de vroegere Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd. Dat gebeurt vanwege zijn betrokkenheid bij het neerschieten van twee vliegtuigjes. Dat was in 1996 en het waren vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse hulporganisatie. Er vielen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. Raúl Castro is nu 94. Hij is de broer van de revolutionaire leider Fidel Castro. President Trump voert de druk op Cuba steeds verder op. Door een Amerikaanse blokkade zit het eiland vrijwel volledig zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Aanleiding zijn videobeelden van de rellen in Apeldoorn rond de komst van een AZC. De politie greep daar meerdere avonden in. Omstanders hadden dat gefilmd en op sociale media gezet. En daarbij riepen meerdere mensen op om de privégegevens van de agenten op te zoeken. Dat wordt doxing genoemd en dat is strafbaar. Sommige mensen gingen volgens de politie nog verder en schreven mogelijk bedreigende en opruiende teksten. De politie verwacht binnenkort meer aanhoudingen. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Marije. Goedenavond.
9: Goedenavond. De formatie in de gemeente Utrecht staat op losse schroeven. Na 5 weken onderhandelen zegt het CDA dat er onvoldoende basis is voor een samenwerking met de andere partijen. Daarom trekt het CDA zich terug. GroenLinks-PvdA werd bij de laatste verkiezing in Utrecht de grootste partij en wilde verder met D66, de Partij voor de Dieren en het CDA. Een 38-jarige man is veroordeeld voor ernstige bedreigingen op een basisschool in Zeist. Hij liep in september het gebouw binnen en riep onder meer dat hij iedereen in de school dood zou maken. De man kreeg ruim 3 maanden celstraf opgelegd, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten. In Nieuwegein zijn vanmiddag 2 bestuurders gewond geraakt bij een ongeluk. Op een kruising bij het Thorbeckenpark botsten een fietser en scooterrijder op elkaar. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. En vanavond worden in Leusden de Musical Awards uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn Hadestown en Foxtrot. Die zijn ieder 10 keer genomineerd. De musicals West Side Story, Stories of My Life en Hairspray zijn elk 9 keer genomineerd. Tot zover de hoofdpunten.
8: Ja, Stories of My Life.
9: Ja.
8: Geweldig.
9: Oh ja? Ja. Heb je hem gezien?
8: Ik ben geen musical man. Dit was fantastisch. Alex Klaassen. Het is eigenlijk een musical over een musical.
9: Kijk. Nou,
8: waarin, waarin hij zijn autistische broer speelt.
9: Ik heb er inderdaad wel wat over gehoord.
8: Echt geweldig. Nou, we gaan dat beleven, hoe dat gaat aflopen. Horen we dan morgen wel weer meer van. Nu de files. Ja, hoop stukken wegen. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken. Naar de A28 richting Utrecht is het wegdek in slechte toestand. Er zijn daar wegwerkzaamheden, maar de verbindingsweg is dicht. Je moet dus omrijden. Dat kan via Hilversum over de A1 en dan de A27. Gaan we naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een kwartier oponthoud. Rechte rijstrook is daar dicht. Wegdek is daar slecht. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen 35 minuten. Ook daar de rechte rijstrook dicht. Dan de A27. Vanwege die file op de A2 loopt het ook daar vast. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 3 kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 20 minuten. En de laatste melding komt vanaf de A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. Zometeen de Bee Gees. En het is een tragedy. Zo is het op de weg.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12.

0: Dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
1: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, wie komt er zo hoog? Gerard Joling en de Bee Gees. Tragedy hier op Radio M Utrecht. De week van het nieuws. En dan bieden wij als RTV Utrecht een kijkje achter de schermen van de omroep. Er zijn rondleidingen en ik praat met programmamakers, verslaggevers en presentatoren over het werk dat ze doen, hoe ze het doen en hoe ze jullie, ons publiek, bereiken en betrekken bij de omroep. Nou, als er iemand is die dat doet, dan is het mijn lieve collega Jos van Heerden. Dag Jos.
1: Dag Aart, wat ontzettend leuk dat ik een keer bij jou in de uitzending mag komen.
0: Dat is toch wat, hè?
1: Ja.
0: Ik ken jou als een waanzinnig enthousiaste en waanzinnig lieve man. En een man die echt enorme liefde heeft voor het radiovak. Wanneer is die radiovlam bij jou gaan branden?
1: Toen was ik nog heel klein. Ik denk dat ik een jaar of 7 was of zo. 6, 7. Toen had je Radio Veronica. Maar die stond bij ons thuis niet aan. En die stond wel aan bij de kapper. En toen hoorde ik dat. En toen vond ik dat ontzettend leuk. En ik was al heel jong met boeken lezen. En om de hoogte te houden. Nou, toen heb ik al vanaf jongs af aan de wens gehad om bij de radio te gaan.
0: Ja.
1: En ik weet nog, ik was een jaar of 8 of zo. En mijn oma had een zo'n bandrecorder. Kees nog met
0: zo'n Nagra? Zo met die van die grote banden erop?
1: Nee, van die hele kleine bandjes erop. Zo'n spoeletje. En daar ging ze wel eens mee opnemen, gesprekjes. En daar ging ik mee langs de deuren. Er zou, waar ik woonde, waar mijn oma woonde, een nieuwe rondweg worden gemaakt.
0: Ja.
1: En heel veel mensen waren daartegen.
0: Ja.
1: Moet verder weg, die rondweg. En toen ging ik langs de deur. Mevrouw, wat vindt u ervan? Moet die verder weg? En toen ging ik langs de vorige deur.
0: Even voor het beeld. Josje van 8 ging met een microfoontje,
1: ja,
0: en een bandrecorder langs de deuren.
1: Ja, dat is echt gebeurd. En waarom eigenlijk? Het werd niet uitgezonden, maar ik vond het gewoon leuk.
0: Ja.
1: En nou ja, zo is dat eigenlijk doorgegaan. En
0: begint dat dan bij de lokale radio?
1: Die was er nog niet. Toen ik leeftijd 14, 15, 16 werd, dan had je alleen illegale zenders.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen begon ik met een eigen zendertje, een antenne op mijn dak. Dan had ik tussen 6 en 7 elke dag een soort avondspits. Toen was ik 15.
0: Wow.
1: En toen ik 16 was, had ik iemand anders een eigen zender.
0: Ja.
1: Nou, en zo ga je dan verder. Dan ga je met andere zenders. Ik heb op een zeezender gewerkt, Radio Monique in Amsterdam. Amsterdam bij zenders, in België.
0: Gewoon een leven lang in de radio.
1: Ik vond dat ontzettend leuk.
0: Ja.
1: En er waren toen nog weinig mogelijkheden. Dus elke strohalm heb ik aangepakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Contact met publiek in het begin. Ja, dan moesten de mensen naar de studio bellen.
1: Ja.
0: Nu worden we aan alle kanten geappt. Komen er via Facebook reacties binnen. Maar jij zoekt de mensen ook op. En daar wil ik toch even een stukje van laten horen.
1: Okay.
0: Want jaren geleden heb jij volgens mij de lentetour, de zomertour, de wintertour, de verkiezingstour. Nou, ik weet niet wat voor tours je allemaal doet. Maar dat klinkt er ongeveer zo.
1: De goedemiddag verkiezingstour. Ik zeg weer goedemiddag. Waar je ook bent en wat je doet. Overmorgen gaan we stemmen en ik peil een beetje of de mensen gaan stemmen.
2: Voor mij gaat het dan met name over wonen en over discriminatie.
1: Wat is voor u belangrijk?
3: Nou, dat we gewoon een goede gemeenschap hebben waar we sociaal zijn. Wat iedereen toch nodig heeft, ja.
4: De Goedemiddag Zomertour.
5: Ja, dat zeg ik. Ik ben in Spakenburg. Daar ben ik nog tot 5 uur.
1: Ja, goedemiddag meneer Jos. Nou, ik heb gehoord dat jullie echt Spakenburgse gerechten hebben. Nu heb je iets in je arm, dat is ingevroren.
5: Ja, je kunt alles zelf maken, maar rekkers maken wij hem natuurlijk. Dus je moet echt naar Spakenburg komen.
1: Ja, schaatsen. Er is geen natuurijs te bekennen, dus ik dacht dan maar naar een kunstijsbaan.
6: Ik heb net een rondje van 32 gereden, hè?
1: 32 wat?
6: Minuten.
1: Minuten? Oh.
6: Nou, geen seconden, hè?
1: Ik dacht seconden.
6: Nee, minuten, maar het valt niet mee, Jos.
0: Eigenlijk ja. Is die man van 65, die je nu bent, 65 toch? Ongeveer.
1: Ongeveer.
0: Niet zoveel anders misschien dan dat jochie van 8. Nog steeds gewoon met een microfoon op pad.
1: Ja, dat is het. Eerlijk gezegd hou ik van de mensen. Ik vind het leuk en ik ben heel nieuwsgierig aangelegd. Ik wil altijd iets meer weten wat erachter zit. Dus, er is denk ik heel, heel weinig veranderd. Ja, dan heb je wel wat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waarom zoek je ze op?
7: Hoe belangrijk is dat voor de omroep?
1: Voor de omroep is het essentieel. Wij zitten hier in de studio. We weten dat er overal luisteraars zijn, overigens in de hele wereld. Want dat merken we. Maar het is heel belangrijk dat je je laat zien. En dat je gaat zeggen van, dit zijn we. En dat de mensen jou ook kunnen zien. Ik zeg dan altijd, het valt tegen in het echt. Maar dat is er ook. Dus zoveel mogelijk zijn we er gewoon. Op de locaties.
7: Ja. En hoe vinden mensen het? Dat je ze aanspreekt.
1: Die vinden het leuk. Niet iedereen wil op de radio. Maar ik merk wel als je oprechte belangstelling hebt. En dat laat je merken. Dan vinden ze het leuk. En iedereen heeft een verhaal. Dat is ook opvallend. En vooral jongere mensen. Die vinden het leuk om op de radio te komen. Dat is een nieuwe trend.
7: Oh ja. Ja, merkt je dat?
1: Ja. Dus dat is, iedereen heeft een verhaal. En ik vind het heel belangrijk om te laten horen wat er speelt. Maar betrokkenheid naar elkaar vind ik sowieso een punt.
7: Ja. Ja. En hoor je daar ook nieuwtjes? Iets waar zeg maar, de omroep wat aan heeft? Dat je denkt, hey, dit speelt er. In ja, de provincie.
1: Dat is wel, zeg maar, omzien naar elkaar. Verenigingen, sportclubs, mensen die elkaar opzoeken, helpen als ze ziek zijn. Heel vaak zijn, dat heb je ook wel gemerkt in je programma's, mensen die andere mensen helpen, die willen dat niet van de toren blazen.
7: Ja.
1: Die gaan, joh, dat maakt niet uit, daar hoef ik geen pluim voor. Maar dan is het voor ons heel belangrijk dat we dat opzoeken en melden. En ik vind het heel leuk om te horen hoe een samenleving werkt.
7: Ja.
1: En tussen aanhalingstekens gewone dingen die helemaal niet gewoon zijn.
7: De meeste mensen deugen, dat merk je vaak. Als je wel. Gewoon de wijken ingaat en met mensen praat.
1: Ja.
7: Hoe hou jij dat enthousiasme vast? Want het verbaast mij altijd dat jij eigenlijk er altijd zin in hebt.
1: Ja, ik heb nog nooit gehad dat ik tegenzin kwam of ging interviewen of zo. En het is altijd anders. Ik wil het elke dag weer een beetje anders doen.
7: Ja.
1: En dat heb je ook. Je weet op zo'n zomertour die in augustus weer komt, je weet niet wie je tegenkomt.
7: Nee.
1: En als ik wat vraag, krijg ik een antwoord. Dan ga ik daar weer op in. En het is altijd zo van, jongens, laten we het gewoon leuk hebben. En wij zijn er graag en willen je graag aan de radio hebben. Daar komt het op neer eigenlijk.
7: Nou, en die lol straal je uit ook als je hier achter de tafel staat. Ik ken niemand die zo staat te springen en te duwen en te trekken aan alle schuiven en knoppen die we hebben. Dat is een genoegen om te zien.
1: Ja, ja.
7: Er komen een paar reacties binnen. Heel leuk om Jos zo te horen. En dat je al vanaf je zevende, achtste bezig bent. Oh, en ik krijg goede raad van Ruud. Luister goed naar de meest ervaren DJ bij Radio M Utrecht. Daar kun je veel van leren. Ik zal naar je blijven luisteren, Jos.
1: Nou, wij leren van elkaar. Dat is ook heel belangrijk.
7: Ja. Zo is dat. Dank je wel. En je gaat weer op pad, denk ik, voor de zomertour. Gaat
1: augustus.
7: Weer gebeuren? Augustus.
1: Augustus is er weer een zomertour. En ik zou zomaar langs kunnen komen.
7: Zomaar langs. Dank je wel, Jos.
8: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
9: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Simply Red and the Right Thing, Radio M Utrecht. Met straks het uitgebreide weer met Margot Ribberink. En nog één keer de dagvraag. Waarmee je dus kans maakt op een prachtige excursie voor twee personen in de voormalige gevangenis Wolvenplein. Dat komt allemaal zometeen nog voorbij. Muziek van Danny Vera en Julio. En zometeen eerst het nieuws met Marije. Celstraf voor een man die kinderen met de dood bedreigde. En we horen onze verslaggever Mark van Rossum over de formatie die in Utrecht is stuk gelopen.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
3: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Hey, Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
0: Half 7, het regionieuws met Marije. En dat nieuws begint in Utrecht stad, want de formatie staat daar op losse schroeven.
9: Het CDA trekt zich terug uit de gesprekken. De partij heeft te weinig vertrouwen om de onderhandelingen voort te zetten. Op gebieden zoals betaald parkeren en veiligheid was samenwerking moeilijk. GroenLinks-PvdA werd bij de laatste verkiezingen in Utrecht de grootste partij en koerste op een coalitie met D66, het CDA en de Partij voor de Dieren. Maar na 5 weken onderhandelen trekt het CDA zich nu dus terug, vertelt verslaggever Mark van Rossum Duchatel.
10: De twee grootste partijen, GroenLinks-PvdA en D66, hebben samen al een meerderheid in de raad. Dus eigenlijk hebben ze geen andere partijen nodig. Dat er dus nu eentje afvalt, is geen ramp. Gisteravond was er een publieksbijeenkomst waarin de onderhandelende partijen uitlegde hoe het werkt, zo'n formatieproces. En daar zaten de twee CDA'ers al vrij chagrijnig bij. Het zat er dus aan te komen dat ze zouden afhaken.
9: Na Pinksteren wordt de situatie opnieuw bekeken. Een man die vorig jaar heeft gedreigd basisschoolkinderen te doden moet 106 dagen de cel in met aftrek van het voorarrest. Omdat hij in dat voorarrest heeft vastgezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. De 38-jarige man liep in september boos de school aan de Klomp in Zeist binnen, nadat jongeren meermaals steentjes tegen de ruit van zijn woning hadden gegooid en zijn moeder werd uitgescholden. Volgens een advocaat was de man op zoek naar camerabeelden van de incidenten, maar volgens een getuige uitte hij meteen doodsbedreigingen. Dat is ook vastgelegd door een bewakingscamera van de school. De man krijgt ook een contact- en locatieverbod van 2 jaar. Dat betekent dat hij zich niet rond de school mag begeven of contact mag zoeken met mensen op het schoolplein. Medewerkers in het openbaar vervoer gaan woensdag 24 juni staken uit onvrede over het kabinetsbeleid rond sociale zekerheid. Het openbaar vervoer ligt die dag tot 8 uur 's ochtends stil, meldt vakbond FNV. Werknemers in het trein, bus, tram en metrovervoer beginnen daarna pas met werken. Ze zijn niet blij met de plannen om te bezuinigen op de AOW, WW en WIA. Het kabinet heeft inmiddels gezegd de AOW-leeftijd voorlopig niet te verhogen, maar de bonden willen dat het plan definitief wordt geschrapt. Worden de plannen niet voor aanstaande maandag middernacht geschrapt, gaat de staking door. Een fietser en een scooterrijder zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst in Nieuwegein. De beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op een kruising bij het Thorbeckepark. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. En musicalsterren komen vanavond bij elkaar in het AVAS Theater in Leusden. Daar worden de jaarlijkse musicalprijzen uitgereikt. Hadestown en Foxtrot zijn dit jaar met ieder 10 nominaties de grootste kanshebbers. De musicals West Side Story, Stoornis of My Life en Hairspray zijn elk 9 keer genomineerd. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het verder op. Kouder dan 11 graden wordt het niet. Morgen blijft het droog met meer ruimte voor de zon bij 21 graden. En het Pinksterweekend wordt zelfs zomers warm. Het is dan rond de 25 graden.
0: Daar kijken we naar uit. Nu de files, het restje van de avondspits. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. 10 minuten oponthoud. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. Een half uur vertraging. Ook daar slecht wegdek. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 25 minuten vertraging. Zijn mensen die de file op de A2 proberen te ontlopen. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos nog eens 35 minuten. Vanwege een kapotte auto is daar de rechterrijstrook dicht. Zometeen Linda Ronstedt, Danny Vera, het uitgebreide weer met Margot Ribberink. En hij gaat eruit, hè? Die excursie voor 2 personen naar voormalige gevangenis Wolvenplein.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
15: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, en die dagvraag stel ik nu voor de laatste keer, want over 2 liedjes, dan ga ik een winnaar bellen. En de vraag is, waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat A, naar de Wolvenstraat? Is dat B, naar een oude stadstoren? Of is dat C, naar een familienaam? De familienaam Wolf namelijk. Waar verwijst de naam Wolvenplein naar? A, de Wolvenstraat. B, een oude stadstoren. Of C, de familienaam Wolf. Mail jouw antwoord naar studio@rtvutrecht.nl of stuur me even een WhatsApp berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app. Doe het wel snel.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Danny Vera en The Night of a Thousand Lights hier op Radio M Utrecht. Gaan een prijsje weggeven.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Oh ja, een prijsje, een prijsje. Het is een prijs, zeg. Een geweldige prijs. En het enige wat je moest doen is antwoord geven op de vraag: waar verwijst de naam Wolvenplein naar? Is dat de Wolvenstraat? Is dat een oude stadstoren? Of is dat de familienaam Wolf? Alle goede antwoorden in de hoge hoed. En als je opneemt, dan is die prijs voor jou. Als je niet opneemt, dan bel ik iemand anders. Ja, dat is allemaal zo hard. Maar ja, is niet anders. En dit duurt lang. Dit duurt te lang. Ik ga de volgende bellen. Ah, dat is wel sneu. Maar ja. Oh, Lucie, ja? Ben je er wel?
3: Ja, ik ben er, hoor.
0: Oeh.
3: Maar ik zit bij vrienden even te eten.
0: Ja.
3: Maar vertel maar.
0: Ja. Nou, ik ga je eerst vertellen dat ik je schuif al bijna dichtgetrokken.
3: Oh,
0: en de volgende was gaan bellen.
3: Oh, nou, dan heb ik geluk, hè, denk ik.
0: Dat denk ik wel, want jij hebt meegespeeld met ons spel.
3: Ja, dat klopt.
0: Waar is dat Wolvenplein nou naar vernoemd, Lucie Kremers?
3: Lucie Kremers, naar een van de torens, hè. Van, het was vroeger een verdedigingsbolwerk in 1600 zoveel. Dan hadden ze vier torens en die werden vernoemd naar dieren.
0: Nou.
3: Bos, de hond en de vierde wenk en de wolf. Vierde wenk vergeten.
0: Nou ja, die wolf is inderdaad goed. En dus, ga jij die kant op? Dat is toch leuk? Een excursie voor twee personen heb je gewonnen.
3: Ja, dat is hartstikke leuk. Natuurlijk ga ik dat doen, ja.
0: Fantastisch.
3: Dat vind ik heel leuk. Ik ben er wel geweest, maar dan, ik heb erachter wel gewandeld.
0: Ja.
3: Maar ik ben er nog nooit verder op ingegaan. Dus dat vind ik wel heel leuk, ja.
0: Het gaat allemaal gebeuren. Wij nemen contact met jou op en dan komt het allemaal goed. En dan kan je nu weer terug naar je etentje.
3: Ja, dat ga ik doen, hoor. Hey, bedankt voor het telefoontje, hè.
0: Oké, dag Lucie.
3: Oké, dag hoor.
0: Doeg.
3: Dag.
0: In de dying seconds was dat Lucie Kremers. Morgen een nieuwe dagvraag. En dan dus een nieuwe kans op die rondleiding in die voormalige gevangenis Wolvenplein.
4: Dime que hoy me quieres igual que ayer. Que nada ha cambiado, que

0: 3 Degrees, Radio M Utrecht en The Year of Decision. Ja, wij gaan richting een kantelpunt. Een markering. Ja. Margot, ja. Hallo.
1: Ja. De zomer komt eraan.
0: Ja, de zomer komt eraan. Eerst even de dag van vandaag. Merk je al vandaag dat de zomer er een beetje aankomt?
1: Ja, een beetje hoor. Want gisteren werd het 17,4 graden. En vandaag werd het 18 graden. Dus langzaamaan gaan we naar wat hogere temperaturen. Maar vandaag vielen er nog wel een paar buien. Vooral in de ochtend en rond de middag. En die leverden bijvoorbeeld in Woudenberg nog 5 millimeter op sinds middernacht. Dus ja, de regenmeters zijn daar nog eventjes lekker volgelopen. Voordat de kraan nu echt dicht gaat. Morgen is de eerste van een hele reeks droge dagen. Maar het is niet meteen zonnig. Als we morgen de gordijnen open doen, dan zien we toch vrij veel wolkenvelden. Het is wel droog. Het is ook niet koud. 11 graden bij de start van de dag. Daaraan merk je ook dat langzaamaan de warme lucht onze kant uitkomt. Gelukkig is er wat minder wind dan vandaag. Vandaag waaide er toch nog een vrij stevige wind. Morgen een zwakke tot matige wind uit het westen. En het wordt warmer dan vandaag. Hè? Vandaag 18 graden, morgen 21. Dus plus 3. Met in de middag geleidelijk meer zon. En morgenavond moet het helemaal opklaren. En dan staat ons een vrijdag te wachten met in één keer veel hogere temperaturen. Vrijdag gaan we namelijk richting de eerste zomerse dag van het jaar. 25, misschien wel 26 graden met heel veel zon en een paar platte stapelwolkjes. En het Pinksterweekeinde blijft ook vrij zonnig en gewoon droog met hele mooie temperaturen als je van de zomer houdt. 25 tot 27 graden.
0: Allemachtig. En zijn er dan nog plekken in Nederland in het zuiden waar het echt naar de 30 gaat?
1: Ja, misschien wel. Met name in het zuiden van Limburg en in Brabant. Daar zou de temperatuur wellicht een van de Pinksterdagen inderdaad op zo'n 30 graden kunnen uitkomen. Maar dat moeten we nog maar eventjes zien. Ik denk dat het op heel veel plaatsen zo'n 25 tot 28 graden wordt. In het noorden van Nederland, daar draait vanaf zaterdag, zondag de wind naar de wat koelere noordhoek. En dan ligt daar de Waddenzee voor de deur. Dus daar zal die temperatuur tijdens de Pinksterdagen en volgende week ietsjes minder worden. Maar bij ons hebben we er eigenlijk helemaal geen last van de noordelijke wind. Ook dan is het gewoon lekker warm en zonnig. En het is ja, echt de zomer wat de klok slaat.
0: Ja, ja. Dankjewel Margot en een fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.

Lokaal hier op Radio M Utrecht. Zometeen genieten van de muziek van weleer met de avond van de nostalgie. Tony Christie, The Beatles, Christopher Cross. En dit zijn Sam en Dave. Mooie avond en graag tot morgen.

0: als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
0: Ik wel, bij NRV.
1: NRV?
0: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
1: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
12: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
11: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
13: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
11: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is
10: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
3: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PVDA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik begon vanavond met de Commodores. Goedenavond trouwens. Met het liedje waarvan ik altijd denk, ja, dat is typerend voor hoe ik me voorstel dat jij erbij zit terwijl je luistert naar dit programma. Easy, ontspannen, een beetje onderuit gezakt. Kopje thee binnen handbereik. Of misschien wel een afzakkertje. En dat je dan denkt van, oké, ik zet de radio een heel klein beetje harder, want die liedjes die zijn zo mooi. Daar ga ik even lekker van genieten. De dagen zijn al druk genoeg. Maar dit uurtje is van mij.

De liefde die nooit overgaat, die altijd blijft. I Can't Stop Loving You, Ray Charles op Radio M Utrecht. Dit is even een mooie tranentrekker van Billy Ocean.

Whitney Houston niet alleen als fantastische zangeres, ook als actrice te zien. In de film The Bodyguard, waar I Will Always Love You de titelsong van was. En dit is ook een actrice en zangeres, Olivia Newton-John.

Daniel Bedingfield. If You're Not The One. Een van de meest grappige en openhartige artiesten, ook zo rond zijn 80ste nog, is Rod Stewart. Maar daar hoor je niks van als je luistert naar zijn liedjes. Die zijn gewoon lekker romantisch.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1/3 van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben.